0: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De topsport, ja, die redt het simpelweg niet alleen om te kunnen doen wat het doet. Achter de schermen wordt er door verschillende partijen hard gebouwd aan netwerken en partnerships om de sport de beste kansen voor de toekomst te geven. In Amsterdam gebeurt dat onder meer via de businessclub van Topsport Amsterdam, waar bedrijven zich verbinden aan de sport en talenten. Wat levert dat eigenlijk concreet op voor die bedrijven? En wat betekent het voor de topsporters die er daar uiteindelijk voor profiteren? Frank van Rooyen, die is manager commercie bij Topsport Amsterdam. Met hem ga ik het hebben over deze businessclub natuurlijk, maar ook de kracht van een zakelijk netwerk rondom de sport. En ook kijken we alvast vooruit naar de bijeenkomst van 11 mei in de Heineken Experience, waar partners gaan samenkomen en ook nieuwe bedrijven zich overigens kunnen aanhaken. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag Robert.
1: Allereerst laten we het hebben over de businessclub, want het is een belangrijk onderdeel bij Topsport Amsterdam, want het is eigenlijk letterlijk het bedrijfsleven koppelen aan de sport natuurlijk.
2: Ja, koppelen aan de sport, aan talentontwikkeling, aan ambitie, aan passie en aan de stad Amsterdam, aan evenementen die er zijn in Amsterdam, dus het is meer dan alleen maar de sport. Dat proberen wij uiteindelijk te connecten en alles wat we daarmee ophalen, plat gezegd, aan kennis, kunde en financiën, dat wordt weer direct weer in de talentontwikkeling terug geïnvesteerd. Het blijft niet ergens hangen, zeg maar. Het is niet voor mij voor een mooie nieuwe fiets, uiteindelijk gaat het weer richting de trainingsprogramma's van de Team NL-programma's en de Amsterdamse talentverenigingen.
1: Ja, dan, ik zei het eigenlijk al in de intro, het is eigenlijk misschien een rare vraag natuurlijk, maar ja, waarom is het dan zo belangrijk dat die businessclub er is en dat er dus ook vanuit het bedrijfsleven geld komt richting de sport?
2: Nou, je wil in topsport wil je altijd weer net 1, 2, 3% meer beter dan dat je in het verleden hebt gedaan. En daar zijn investeringen voor nodig. De stad Amsterdam doet daar heel veel voor en in. We zijn natuurlijk als hockey gecommitteerd formeel denk ik, het grootste Team NL-centrum van Nederland. We hebben meer sporters dan Papendal, maar de landelijke budgetten die groeien niet. De landelijke overheid blijft, vind ik, wat achter als het gaat om investeringen in talentontwikkeling. Dus moeten wij andere manieren vinden en zoeken om te investeren. En dat gaat ook om simpelweg meer uren per week kunnen trainen, betere medische begeleiding, betere krachttraining, accenten op voeding. Ja, dat kost allemaal expertise tijd en die moet uiteindelijk linksom of rechtsom betaald worden.
1: En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat dan eruit ziet. Hè? Hoe dat geld dan verdeeld wordt. Want bij jullie, bij Topsport Amsterdam, hebben jullie natuurlijk jullie eigen talentenontwikkelingsprogramma's. Jullie hebben verschillende sportprogramma's en Team NL-programma's rondlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe wordt dat een beetje onderling dan verdeeld?
2: Nou, de grootste prak van ons werk zijn de Team NL-programma's. Daar komt de hockey wat goed is erbij. Dan zijn wij groot, heel groot zelfs. Daar moeten investeringen voor plaatsvinden. Dat kan zijn in infrastructuur, omdat er simpelweg trainingsaccommodaties bijvoorbeeld verbouwd moeten worden, aangepast moeten worden. Maar dat kan ook zijn simpelweg dat je gewoon meer experturen moet inhuren. En die kosten geld. En daar kunnen zowel Team NL als de Talent Team NL programma's als de verenigingen die wij dan Amsterdamse talentverenigingen noemen, die kunnen daarop op appelleren. Maar ja, elke expert, of je nou een diëtist of een strength and conditioning coach inzet, moet betaald worden. En als die 4 uur per week betaald kan worden in plaats van 2 uur, dan voor een vereniging eventjes, ja, dan profiteert die totale vereniging daar weer in kennis en kunde van. En je laat ook daar weer een stukje legacy achter, wat weer voor de volgende generatie gebruikt kan worden. En daarvoor halen wij uiteindelijk het gelden op. En dat doen we door dat bedrijven investeren in partnerschappen met ons.
1: Ja, want dat is even wel goed om te weten. Het is niet letterlijk dat jullie een zakje met geld aannemen, doorgeven aan de sport. Het is echt het geld wordt geïnvesteerd in verschillende zaken rondom de sport, die dan weer nodig is om de sporters beter te laten renderen en dus ook beter te maken.
2: Nee, ja, klopt, zou ik bijna willen zeggen. Dus het is niet hier heb je geld en doe er wat leuks mee. Het is echt kijken naar waar heb je geld voor nodig. En dat kan simpelweg zijn, we trainen nu 6 uur of 8 uur, maar we willen 10 uur trainen. Dus we moeten meer zaalruimte inhuren. We moeten uiteindelijk meer experts daarvoor inhuren. Dan kunnen wij daarin investeren. Het kan ook zijn dat je inderdaad groepsessies met sportpsychologen wil doen. Nou, dan kunnen we daarin investeren. Dus op die manier moet je het zien dat de investering plaatsvindt. Het is niet kaal een zak geld weggeven. Zodat je onkostenvergoedingen aan spelers of speelsters kan betalen. Of een mooie auto voor de trainer die ergens bij een club in dienst zit. Daar is het niet voor bedoeld.
1: Nou, het is duidelijk zeg maar hoe de sporters en de sport zelf er natuurlijk van profiteert met wat er dan binnenkomt en er natuurlijk ook weer in geïnvesteerd wordt. De andere kant van de medaille, de bedrijven die zich verbinden aan de sport en mede investeren. Waar ligt voor hun het bijkomende voordeel, om het maar even zo te zeggen, in zo'n businessclub?
2: Ja, het is natuurlijk, we komen 6 keer per jaar bij elkaar op verschillende locaties. De 7e keer is het Sportgala van Amsterdam. Het is voor hun vooral zeg maar, het hebben van een netwerk in Amsterdam. Het is ook het hebben van de delen van de passie als bedrijf. Dat je zegt, oké, ik steun talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het is een soort, het kan associatie zijn met dat je trots bent als je straks in Los Angeles op de Olympische Spelen ziet van oké, wij hebben mede geïnvesteerd in dit Team NL-programma. Daar zijn we trots op. Je wordt natuurlijk niet eigenaar van het Olympische Roeiprogramma, want dan gaat het om andere bedragen. Maar het is vooral ook andere bedrijven in het Amsterdamse ontmoeten, nieuwe contacten opdoen. Je laat verrassen door verhalen uit de topsport. Nou, daar zorgen wij dan voor altijd bij, ik denk altijd mooie sprekers bij die Topsport Amsterdam Business Clubs. Dat is de meerwaarde, zeg maar. Het brede Amsterdam zien. Hè. We hebben natuurlijk ook connectie met andere netwerken. En we koppelen die netwerken. De ORAM bijvoorbeeld, de ondernemersvereniging Amsterdam of meer business Amsterdam. We kijken ook of we die uitwisseling tussen die netwerken kunnen doen. Om uiteindelijk onze doelstelling te halen. En dat is uiteindelijk meer muntjes uit de markt te trekken. Om te kunnen investeren in talentontwikkeling.
1: En is het zeg maar die traditionele vorm van sponsoring, hè? Dus hier heb je een zak geld en succes ermee. Of is het tegenwoordig dat er ook wel vanuit de kant van de bedrijven wat meer gevraagd wordt van wat ze ervoor terugkrijgen of wat ze moeten doen?
2: Nou, ze krijgen er echt wel behoorlijk wat voor terug. Die 6 netwerkbijeenkomsten krijg je ervoor terug waar je met 2 tot 4 mensen altijd mag komen. Er zit altijd, ik moet even hap en drank erbij. Je hebt inspirerende sprekers daarbij. Het is niet alleen maar meet and greet met anderen en bier en patat. Het is Olympische sporters, Olympische coaches, interessante sprekers uit het sportnetwerk in de meest brede zin van het woord. Het is kijken bij topsportevenementen. Het zijn zakelijke speeddates die we organiseren. Dat is wat ze ervoor terugkrijgen. Je krijgt niet een naam op het shirt van een Olympische sporter terug voor die bijdrage. Maar je hebt wel associatie met die sporters uiteindelijk. En we gaan ook kijken. Hebben we kaarten voor evenementen, kaarten bij sportwedstrijden. Waar wij weer relaties bij mee kunnen nemen. Zodat ze kunnen zien van deze partij support je ook. Weliswaar natuurlijk via een omweg, maar je draagt er wel aan bij.
1: Nou, het is dus belangrijk dat gebeurt. Voor de topsport natuurlijk in de stad. Je had het al over die evenementen. 11 mei aanstaande komt er ook weer een evenement aan. Wat kun je daarover vertellen? Want dat is natuurlijk voor misschien bedrijven die nu zitten te luisteren wel interessant om zich daarvoor aan te melden.
2: Ja, nee, dat kan zeker. We hebben nog plek. Dus de partijen die zeggen van we vinden het leuk om te komen, die zijn welkom. Aanstaande maandag zitten wij in de Heineken Experience. Nou, Heineken als voorbeeld is al 30 jaar partner bij Topsport Amsterdam. Natuurlijk een Amsterdams bedrijf van origine natuurlijk. Maar de regio Amsterdam van Heineken is partner. Die zetten bijvoorbeeld de Heineken Experience in voor ons die we dan kunnen gebruiken. Daar hebben we aanstaande maandag hebben we een sport- en rechtadvocaat, Dolf de Graar, die daar spreekt. En dat is niet zomaar waarover hij spreekt. Want hij spreekt over de komende rechtszaak tegen de FIFA. De Wereldvoetbalbond. En hij behartigt met nog een aantal anderen een x-aantal internationale voetballers die zich verenigd hebben in Justice for Players. En dat gaat uiteindelijk over contracten, het kunnen opzeggen van contracten, het gebonden blijven aan contracten en vrij verkeer van arbeid en alle restricties die daar van FIFA zijde op liggen. Ik weet daar slechts een klein deel van. Dolf de Gaar weet daar van alles van. En die praat aanstaande maandag in de Heineken Experience het gezelschap bij hierover. We krijgen het WK voetbal natuurlijk wat er aankomt. Daar heeft de FIFA natuurlijk ook wel een mooie rol. Het gaat over hele dure kaartjes en andere zaken die voor de toeschouwers niet echt aantrekkelijk zijn, vind ik in ieder geval. Maar we zitten aanstaande maandag met, 60, 70 gasten met inloop, met natuurlijk weten wie er komt, want je hebt altijd inzicht in wie er vanuit het zakelijke netwerk aanwezig is. Je kan geïntroduceerd worden bij andere partijen. Dat kan je of zelf doen of via Topsport Amsterdam met collega's kan je dat doen. En je hebt gewoon een zeer interessante netwerkavond met een goede spreker, zeg maar. Dus je kan ook relaties vanuit je eigen bedrijf meenemen waarvan je zegt, hey, we gaan naar een mooie avond, er zit eten bij, er zit drinken bij, goed gezelschap en ik trakteer jou, zeg maar, op een mooie netwerkavond. Dan hoef je dat zelf niet te organiseren, maar dat hebben wij dan voor jou, in ruil voor jouw Business Club lidmaatschap, georganiseerd voor jou. Nou, dus dat is wat aanstaande maandag plaatsvindt. We hebben nog een x-aantal plekken, dus partijen kunnen zich melden bij mij als ze dat nog interessant vinden.
1: Ja, en dat kan via volgens mij frank@topsport.amsterdam, hè?
2: Ja, klopt. frank@topsport.amsterdam. Ja, dan kom je direct bij mij binnen en dan is de inloop vanaf 17:30 in de Heineken Experience. Amsterdamse gaan we het niet krijgen, naar de 5e verdieping. Prachtige zaal. Inhoudelijke programma start zo'n beetje 17:15. En dan tot 19:45 het inhoudelijke programma. Daarna hebben we eten. En 8:30 is bel voor de laatste ronde. En dan iedereen weer naar huis toe.
1: Nou kijk, dat belooft een mooie avond te gaan worden. Als je interesse hebt om iets goeds te doen voor deze wereld en sport te ondersteunen, dan kan dat dus bij jullie bij Topsport Amsterdam. Frank van Rooyen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk ook alvast veel plezier aankomende maandag.
2: Ja, dankjewel en jullie dank voor deze tijd.
0: All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben natuurlijk ook gisteravond, maar ja, eerlijk is eerlijk, vooral de week ervoor natuurlijk, dat die schitterende wedstrijd tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain natuurlijk gewonnen die wedstrijd en ook gisteren gelijk gespeeld bij Bayern, dus die gaan door naar de finale. Jij wilde toch even de salarisstrookjes van de beide clubs langs elkaar leggen?
2: Ja, dat vind ik wel opvallend, want met Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar in dienst zetten Paris Saint-Germain eigenlijk een soort waanzinnig salarisrecord neer. En dat is een record, maar niet om trots op te zijn in mijn ogen. Maar ook na het vertrek van deze wereldsterren is de Europese wereldkampioen loonstrookjes gebleven. Toen de Parijzenaars voor het seizoen bijna alles wonnen wat er te winnen viel, werd 544 miljoen overgemaakt aan salarissen voor de spelers. En dat is meer dan de eerste achtervolgers Liverpool, Manchester City en Real Madrid. En Bayern München, de verliezer dus van gisteravond in de halve finale van de Champions League, was ongeveer 100 miljoen goedkoper uit dan Paris Saint-Germain. Hoewel de Qatarese eigenaar heeft wel aangekondigd te stoppen met dat enorme financiële beleid richting de spelers. Gaat hij nu naar zijn zeggen inzetten op jongere categorie spelers? Dat betekent dit niet dat de club het zuinig aandoet. Want voor het zesde jaar op rij leed Paris Saint-Germain in 2025 40,1 miljoen euro verlies. Ondanks de jackpot in de Champions League en de WK-deelname voor clubs, waar ze ook veel verdiend hebben. In die zes jaar, en nu komt het, verloor Paris Saint-Germain in totaal 928 miljoen euro. Ik begrijp eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen, dat nog is toegestaan in de regels van een UEFA of een FIFA, dat als een club maar jaarlijks verlies draait. Ze zeggen altijd dat er regels zijn en dat er regels komen, ja. Maar het blijkt niet. Maar goed, opvallend is dat in een andere uitslag bij de kerngezonde opponent,

0: Maar ik zie nog weinig straf voor. En dan hebben we het nu over Paris Saint-Germain. Maar wat denk je van Chelsea, wat een soort bodemloze put is waar geld in gestopt wordt. En ook ja. Manchester City heeft natuurlijk wat overtredingjes boven het hoofd hangen.
1: Ja, het is voor mij ook volstrekt onverklaarbaar. Het enige wat ik zou kunnen bedenken, maar dat geldt dan niet voor Manchester City en Chelsea. Maar dat geldt wel voor Paris Saint-Germain. Dat is eigendom van Qatar. En Qatar is ook weer sponsor van de UEFA Champions League. En Qatar is natuurlijk helemaal een land waar Infantino overigens woont. Dat zijn allemaal indicaties dat de voetbalwereld, zowel FIFA als UEFA, graag vrienden blijven van de mensen in het Midden-Oosten. En dan met name de staatjes van de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië, waar ontzettend veel geld is te halen via sport.
0: Ja, nou, ze zijn in ieder geval weer lekker selectief met z'n allen. Dan Real Madrid. Het wordt er niet vriendelijker op daar zo momenteel de situatie. Doen natuurlijk nergens meer om mee. Ze zijn uitgeschakeld onder de Champions League. Nou ja, de beker waren ze natuurlijk al uit. Kampioenschap zien ze eigenlijk ook zo goed als voor een neus voorbij vliegen. Er zijn 6 spelers die niet meer met de coach willen praten. Alvaro Arbeloa. En Mbappé is helemaal persona non grata. En ook bij de fans. En dat is ook wel heel erg interessant.
1: Ja, ik vind het niet anders dan een soort ordinaire ruzie schijnt er gaande te zijn binnen de selectie van Real Madrid. Jij noemde al een aantal punten. Met name sterspeler Kylian Mbappé, dat toch niet de eerste de beste. En ik denk dat menig club en menig land hem graag zou willen hebben. Dus hij zal bij het WK ongetwijfeld in de Franse ploeg schitteren. Maar hij schijnt op zichzelf niet goed liggen binnen de anderen, binnen de spelersgroep. En de club die is sowieso al volop in het nieuws over de dingen die jij net zei, maar ook vanwege de speculatie dat de special one, José Mourinho, de hoofdcoach zou gaan worden voor de tweede keer overigens. Nou, het is nog maar de vraag of je daarin moet zijn. En ja, alles behalve ideaal natuurlijk ook voorafgaand aan de Clásico tegen FC Barcelona aanstaande weekend. Niet dat ze dat, als ze zouden winnen, dat ze dan alsnog landskampioen kunnen worden. Dat is een hele kleine kans. Want ik meen dat Barcelona 9 punten voorsprong heeft op dit moment. As we speak. Het is rommelen in Real Madrid toch in wezen. En daar kan je over discussiëren altijd natuurlijk. Maar eigenlijk de club met de meeste historie en ja, de meeste impact in het voetbal.
0: Ja, het is zelfs 11 punten op dit moment. Kan je nagaan de voorsprong.
1: Oh, dus, 11 punten zelf.
0: Dat, ja. Dat is helemaal interessant. Met nog 4 wedstrijden te spelen. Dus die Clásico kan nog wel eens de kampioen gaan beslissen. Maar goed, we hebben al heel veel besproken deze BV Sport update, Frank. Maar we hebben natuurlijk nog de groene en de gele kaart. Aan wie ga je ze deze week uitreiken?
1: Nou ja, de gele kaart die ligt voor de hand. Die heb ik net genoemd. Eigenlijk al gaat naar Real Madrid wat mij betreft. Voor de onrust die ze stoken. Ze hebben natuurlijk voldoende krediet bij de fans. Maar desalniettemin vind ik het beleid daar op dit moment absoluut niet prijzenswaardig. Dus wat mij betreft geel gaat naar Real Madrid. Het groen gaat wat mij betreft naar Eneco. Eneco keert terug in het wielrennen. Naar Rabobank, dat ook is teruggekeerd. Komt er nu een tweede bekende wielersponsor van het verleden, komt terug. De Eneco Tour vanaf 2026 voor mannen en vrouwen. Dat is de Tour of Holland. En zowel, we hadden al NIBC, maar NIBC als hoofdsponsor van de Tour is verkocht. En het merk gaat grotendeels verdwijnen. En het verdwijnt onder de ABN AMRO vlag. Dus NIBC heeft afgehaakt. Maar Eneco wordt nu de naam en heeft een meerjaren overeenkomst aangegaan. En dat is dus de Tour of Holland voor zowel mannen als voor vrouwen. En dat verdient wat mij betreft een groene kaart voor het energiebedrijf Eneco. Dat ze terugkeren in een oude wereld die ze geen vruchten of die ze behoorlijk wat vruchten heeft afgeleverd.
0: Ja, ook omdat ze nou eigenlijk twee koersen redden wat dat betreft de zaakjes. Want aan de ene kant heb je natuurlijk de Tour of Holland die ze dan nu overnemen. Maar ze integreren nu ook tot dit jaar eigenlijk de CIMAC Ladies Tour was. Die redden ze eigenlijk ook van een zekere dood wil ik nou ook wel niet zeggen. Maar die is in ieder geval ook wel toekomstverzekerder nu door onder die vlag te gaan rijden.
1: Ja, de Eneco Tour vindt overigens plaats van 13 tot en met 18 oktober 2026. Dus het is nog even te gaan. Maar

0: Dat is het najaar, eigenlijk de laatste, de afsluiting van het wielerseizoen.
1: Tot slot eigenlijk nog even de vraag der vragen natuurlijk. Want volgende week hebben we weer een nieuwe editie van de BV Sport. Ik ben benieuwd, kun je alvast een tipje van de sluier oplichten wie we te gast gaan hebben, Frank?
0: Ja, ik heb uitgenodigd en hij heeft positief gereageerd, waar ik erg blij mee ben. Erik Klein-Nagelvoort, jou ook wel bekend, Robert,
1: Zeker.
0: is de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Waar we de komende zomer ook het WK voor mannen en voor vrouwen samen met België zullen kunnen meemaken van het hockey. Maar hij is tevens algemeen directeur van een groep van bedrijven die zeer nadrukkelijk bezig is met artificial intelligence. En dus ik heb hem graag als gast, want we gaan natuurlijk praten over de hockeywereld en het succes van de Nederlandse ploegen. Twee keer goud in de laatste Olympische Spelen. Maar ik wil het ook graag met hem gaan hebben over de invloed van artificial intelligence in de sport. En hoe ziet de toekomst eruit voor de sport met artificial intelligence? Is het een plus of is het een min? Of is het beide? Ik ben zeer benieuwd naar wat hij daarover te zeggen heeft, want het is voor mij vooralsnog een groot raadsel wat de sport met AI gaat doen.
1: Nou ja, hartstikke leuk. Dus dat gaan we allemaal volgende week meemaken. Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de Beversport.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
4: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal.
6: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
7: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de Simac Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. We moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd. Want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de Simac Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt er nu een 2.1 koers in plaats van een pro-koers. Dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de Simac Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen Of ja, het samenkomen van mannen en vrouwen wielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Event die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, dat is natuurlijk wel even de ja, wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg ja. Maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, want de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, nou ja, ook in het buitenland natuurlijk. Hè. Denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met nou ja, een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Ja. Ja, nou, dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Ja, is ook, de vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat zeg maar als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen. Wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. En hoe dat vorm gaat geven. Kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten. Maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven. Je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan. Want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Get out.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands

0: maand dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
0: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
0: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
0: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
0: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
0: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
0: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
0: Nee, dat is echt een privé-ski-team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
0: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Kiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames. Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt ja, samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het,

0: Dus jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, ja, wat je, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
0: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar dat is nog, ja, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
0: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
1: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
0: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
1: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
0: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
1: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
0: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
1: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
0: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
1: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. Toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar ja, je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
0: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
0: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
1: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
1: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
0: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
1: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten, of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
0: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
1: ja,
0: mooi heet.
1: Ja.
0: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
1: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
0: nou. Nee,
1: dat zit wel iets, dat zit wel iets ja, gelukkig, hoor. Maar ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team The Edge, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
0: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
1: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij hebt wind mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
0: Ja.
1: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
0: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
1: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
0: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
1: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
0: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32?
1: 30.
0: om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
1: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
0: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
1: Zeker, ja zeker omdat... je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
0: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
1: Nee, klopt.
0: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
1: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
0: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
1: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
0: Nou ja, beter dan andersom.
1: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
0: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
1: Heel erg bedankt.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
6: Voetbal.
7: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
8: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
9: Autosport.
10: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Er is een discussie gaande momenteel tussen het IOC en de atletencommissie. Een in mijn ogen ook zeer terechte discussie. Want ja, er zijn nogal wat strenge regels natuurlijk over wat atleten tijdens spelen op socials mogen zetten. Het IOC zegt het liefst helemaal niks. De atletencommissie zegt vanzelfsprekend dat mogen de atleten zelf bepalen. En dat leidt nu toch tot behoorlijke discussies.
2: Ja, dat is inderdaad een behoorlijke discussie gaande op dit moment. Wat individuele atleten dan wel of niet kunnen posten op socials. Nou, het IOC is streng en verbiedt atleten om tijdens de spelen foto's en wedstrijdbeelden te plaatsen. Ja, terwijl het natuurlijk enorme extra exposure oplevert voor die spelen en voor de atleten in kwestie natuurlijk. Die zichzelf kunnen promoten en natuurlijk ook hun kledingsponsors. Dus atleten zijn in het huidige medialandschap zijn eigen media geworden. En het is intussen achterhaald om de mogelijkheden die de nieuwe media bieden, om die te blokkeren voor de atleten. En per slotverrekening zijn de atleten de beste en meest aansprekende ambassadeurs voor de Spelen. Dus het is promotie voor de Spelen en promotie voor de atleten. Dus hierover is het laatste woord absoluut nog niet gezegd. En ik hoop voor het IOC, de Spelen en de atleten dat hier snel een beslissing over wordt genomen. Want het is volstrekt achterhaald om de atleten hierin te beperken. Zij zijn per slot van rekening, hoe je het ook went of keert, de artiesten op het Olympisch podium.
1: Ja.
2: En een podium met een volle zaal. Maar die zaal loopt snel leeg als die artiesten niet performen. Dus als je de artiesten blokkeert, dan blokkeer je ook eigenlijk in wezen de geldstromen naar het IOC. Dus ik vind het een hele domme discussie vanuit Lausanne bekeken. En ik geef de atleten volstrekt gelijk in hun streven om die beelden wel te mogen plaatsen.
1: Maar wat ik dan niet snap is als atleten beelden van zichzelf plaatsen. Ik bedoel, je hebt volgens mij nog altijd zeggenschap op je eigen beeldmerk, zeg maar. Maar is het dan zo dat je, als je zodra je deelneemt aan de Olympische Spelen, dat je dan automatisch je beeldrechten wegschrijft of zo? Dat zou toch ook een rare afspraak zijn?
2: Ja, zeer zeker. Maar ik denk dat het IOC in mijn ogen een achterhaalde gedachte huldigt. Waarin ze zeggen, ja, we willen elke mogelijkheid die een individuele atleet gaat plaatsen in het kader van eigen sponsors. Dat ze dat willen voorkomen, omdat er dan allerlei mogelijkheden zullen gaan ontstaan, waarin natuurlijk, dat is te voorspelbaar, atleten die regel gaan overtreden. Dus het is een soort angst, door angst ingegeven blokkade, maar die kan je niet meer handhaven, want de atleten zelf krijgen hoe langer hoe meer spreekrecht en ook hoe langer hoe meer rechten om over zichzelf te beslissen en niet door Lausanne te laten beslissen.
1: Het is niet de enige discussie momenteel gaande tussen atleten en organisaties. In het tennis hebben we natuurlijk nu ook een behoorlijke discussie gaande. Het gaat om het prijzengeld wat te verdienen valt bij de Grand Slams. En dan nu specifiek naar aanleiding van Roland Garros natuurlijk, de eerstvolgende Grand Slam op de kalender. Want dat prijzengeld dat is weliswaar verhoogd, maar is nog niet echt qua percentage redelijk ten opzichte van de inkomsten die toernooien hebben op jaarlijkse basis. Nou, daar hebben de tennissers wat van gezegd. En dat is nu een hele discussie die gaande is. Hoe kijk jij daarnaar, Frank?
2: Ja, het is inderdaad, Roland Garros komt er natuurlijk aan, de Grand Slam in Parijs. Het prijzengeld is met 9,5% verhoogd naar $72 miljoen. Dat klinkt veel, maar er zijn heel veel deelnemers. De topspelers en speelsters are not amused, omdat dit bedrag slechts 15% is van de commerciële inkomsten van het toernooi. Nou, bijna alle ATP-toernooien hanteren een 22% regel van de commerciële inkomsten. Gaat naar de prijzenpot. En in andere sporten, in met name Amerika, hanteren ze zelfs al een 50% regeling. En dat geldt voor de NFL, voor de NBA en de MLB, de Major League Baseball. Een brief ondertekend door onder andere Arina Sabalenka, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Coco Graf, dat zijn toch niet de minsten, houdt een officiële klacht in bij, geeft een officiële klacht bij Roland Garros met een kopie van die brief aan de ATP, WTA en de Grand Slams. Het Australische Grand Slam toernooi, wat we in januari hadden, hanteerde een 16% groei naar 75 miljoen, dat is dus bijna hetzelfde als Parijs. En het US Open ging 21% omhoog, naar 85 miljoen, terwijl Wimbledon slechts 7% steeg naar 73 miljoen. Allemaal dus onder die 20% van de commerciële inkomsten. Het ligt dus voor de hand dat Wimbledon, Melbourne en New York ook zullen worden aangesproken door de toppers. En ik zou zelfs sprake zijn, er zou zelfs al sprake zijn van een rechtspraak. Ik vind het streven van deze toppers om meer geld binnen te halen in de prijzenpot. En dat zou niet voor zichzelf zijn, maar dat zou met name zijn voor de spelers die lager geclasseerd staan, tussen de 100 en de 200 op de ATP-ranking en de WTA-ranking. Want die hebben ontzettend veel moeite om zichzelf te bedruipen in hun onkosten. Maar ik vind dat de communicatie hierover niet goed is. En dat komt de goede zaak voor de spelers niet ten goede. Want nu wordt er toch gepercipieerd dat Sabalenka en Jannik Sinner en Alcaraz daar zitten met hun bezwaren om voor zichzelf meer geld uit de wedstrijden te slepen. Maar het gaat hun met name over de lager geplaatste spelers en speelsters. En dat vind ik een heel goed streven, want ik weet, zoals velen, jij ongetwijfeld ook, Robert, dat die lagere geclasseerden die via de qualifiers midden moeten komen, dat die ontzettend veel moeite hebben om rond te komen van het prijzengeld dat ze krijgen.
1: Ja, absoluut. En daarom vind ik het ook zelf wel. Zit er bij mij een klein ergernisje dat het overal waar je de berichten leest, dat het eigenlijk een beetje geïnsinueerd wordt dat de toppers een soort rupsje nooit genoeg zijn en niet tevreden zijn met best wel grote hoeveelheden geld die ze kunnen verdienen. Maar dat het hun juist inderdaad te doen is om die groep, zeg maar tussen de 100 en 200 op de ranking, die het een stuk lastiger hebben, die in ieder geval in misschien in de qualifiers zo uitgeschakeld zijn of in de eerste ronde, dat juist die meer geld krijgen. Dus daar zit bij mij wel een hekelpuntje, dat je dat misschien toch in de media niet genoeg terug ziet of leest.
2: Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Het is eigenlijk een redelijk bekend verschijnsel in de sport. Boven in de piramide, de punt, wordt heel veel geïnvesteerd. En in de onderkant van de piramide hetgeen toch de kweekvijver is voor de toekomstige kampioenen, wordt te weinig geïnvesteerd. En dat is een verschijnsel in de sport. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken, en dat is het opvallende, dat de consument, als jij en ik naar de sport zitten kijken op televisie, dan willen wij Jannik Sinner zien spelen en Alcaraz zien spelen. En we kijken niet zozeer naar die eerste rondes waar voor ons redelijk onbekende sterren spelen. Dus het is een beetje een wisselwerking, maar de toppers beseffen dit gelukkig wel in het tennis. Maar ze communiceren het in mijn ogen heel slecht. En ze zouden veel meer moeten spreken namens de onderkant van de piramide.
1: We moeten even terugkomen op het hele verhaal rondom het PIF en de LIV Golf Tour. Hebben het eigenlijk de afgelopen twee BV Sport Updates het ook al over gehad. De knoop is nu definitief doorgehakt, hè? Het PIF stopt ermee.
2: Ja, we hadden het er al uitgebreid over, inderdaad, wat je zei. Het getouwtrekken om de wereldhegemonie in het golf. Nou, enerzijds natuurlijk de traditionele en zeer sterke PGA Tour. En anderzijds de met veel Arabisch geld, Saudi-Arabisch geld, gecreëerde LIV Golf Tour. Het Saoedische PIF, dat staat voor Public Investment Fund, investeerde tot nu toe ruim 5 miljard dollar in die LIV Tour. En wist een aantal toppers te verleiden over te stappen, met het grote geld uiteraard. En wist bovendien enkele mooie merken aan te trekken als sponsors, zoals onder andere Rolex en HSBC Bank. Nou, dat zijn niet de eerste de beste sponsors van sport. Desalniettemin lukte het toch niet om het heft van de golf weer uit handen te nemen. En heeft de leiding van het PIF, en dat is de kroonprins van Saudi-Arabië himself, Mohammed bin Salman, hij heeft besloten dat LIV het zonder het PIF zou moeten doen. Dat klinkt allemaal bijna een beetje poëtisch, LIV en PIF. Maar goed, dus nu is LIV de Tour koortsachtig een campagne gestart om die LIV Tour alsnog te laten slagen. Ik vrees, maar dat is mijn persoonlijke inschatting, dat dat een Mission Impossible zal blijken te zijn. Intussen heeft de PIF wel direct bekendgemaakt dat deze misstap geen gevolg zal hebben om alle andere investeringen van het PIF in wereldwijde sport. De koers die Mohammed bin Salman heeft uitgezet om via sport het land extra te positioneren, omdat het te veel afhankelijk zou zijn van de olieverkoop. En ze willen toerisme promoten via sport. Die blijft dus overeind. Ik ben intussen wel benieuwd wat de topspelers in die LIV Tour gaan doen. Het zijn klinkende namen als Jon Rahm, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Sergio Garcia en Bryson DeChambeau. Nou, dat zijn niet de eerste de beste. Ik vermoed dat ze toch met enige argwaan zullen worden bekeken door de PGA zelf. Als ze met hangende pootjes terugkomen. Maar ja, voor wat het voortbestaan van de LIV Tour betreft. Het management heeft de investeringsbank Duquera Partners, daar heb ik overigens nooit van gehoord, maar die hebben ze ingehuurd om een nieuwe financieringsstrategie te ontwikkelen. Dit lijkt mij vrij zinloos, nog even los van het vele geld dat het ongetwijfeld kost. Die insteek zou zijn een multi-partner model. Nou ja, ik vrees dat de meeste, zo niet alle potentiële partners en sponsors, niet aan boord zullen stappen van een vijand van de PGA Tour. Dus ik denk dat dat een zinloze strijd is en dat het eigenlijk alleen maar bedoeld is om gezichtsverlies te beperken.
1: Het goede nieuws voor in ieder geval Jon Rahm is dus dat hij weer in de genade, zeg maar, is terug aangenomen. Want hij had nog wat uitstaande boetes. $3 miljoen. Ja. Die gaat hij betalen. En nu mag hij in ieder geval weer op de DP World Tour spelen. En mag hij dus ook weer meedoen aan de Ryder Cup. Dus wat dat betreft, voor hem zit het wel goed. Maar ik ben wel benieuwd naar die andere toppers. Ja,
2: ja, ik ook.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de Beversport.
2: Tot volgende week, Robert. Tot zover.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: gevonden, of nou ja, iets nieuws. Er is weer een nieuwe ronde waar ze heel veel geld op kunnen halen. Want de nieuwe cyclus van de uitzendrechten die staat op het punt om te beginnen.
1: Ja, inderdaad, wat je zegt, dat de Champions League de melkkoe is van de UEFA. Dat is algemeen bekend. UEFA mag er erg blij mee zijn, met de recente wedstrijden natuurlijk. Die geven toch weer een extra impuls en reclame voor het neusje van de zalm in het Europese voetbal. Dus het had eigenlijk niet op een beter moment kunnen komen dat ze in de onderhandelingsronde zitten met zenders wereldwijd van de Champions League. Er is nu een overal doel van de UEFA om in de nieuwe cyclus, die vanaf 2027 ingaat, per jaar 5 miljard euro op te gaan halen. Opvallend, maar niet verrassend, eigenlijk is de constatering dat ook veel streamingdiensten nu tekenen voor de exclusieve rechten in verschillende landen. Canal Plus, Disney Plus, DAZN, Paramount, ESPN, ze hebben allemaal al getekend voor een aantal landen of één land. Dus dat is al helemaal een verandering van de partnerships die de UEFA sluit. In Europa zelf zou UEFA al 19 deals hebben, ter waarde van 775 miljoen euro per jaar. Hetgeen maar liefst een 40% stijging is ten opzichte van de vorige cyclus. Een cyclus overigens van de UEFA is voor 4 jaar. Dus ze leggen zich nu vast voor de komende 4 jaar vanaf 2027. Dan nog opmerkelijk nieuws. UEFA is van plan ook een eigen streamingdienst te gaan introduceren. Nou, dat is een logische intentie. Of het gaat werken, dat moet natuurlijk altijd nog maar blijken. Maar ze zien dat er zoveel geld gaat binnenkomen en dat die streamingdiensten allemaal in de rij staan. Waarom zou je dan niet proberen een eigen streamingdienst te proberen? Zij willen dat al gaan doen vanaf 2027. Wat ze dan gaan doen met de intussen getekende contracten voor de nieuwe cyclus, ja, dat is voor mij een raadsel. Maar daar vinden ze dan wel weer een uitleg voor. Dus ze zullen ongetwijfeld de clausule misschien in de contracten hebben staan, dat ze op elk moment kunnen uitstappen als ze zelf het gaan doen. Ten slotte, UEFA is ook bezig met nieuwe sponsordeals. Dat gaat natuurlijk altijd vrij goed samen. Pepsi is voornemens te verlengen. Anheuser-Busch, die grote inbev-brouwerij, die vervangt Heineken, zoals we weten. En dat gaat over een verschil van ruim 100 miljoen per jaar. Nike zou aan boord komen volgens de geruchten om Adidas te vervangen. Nou, mooi is dan, wat is dan mooier, Robert, dan dat de finale van de aanstaande Champions League is een Nike-Adidas confrontatie. Want Paris Saint-Germain speelt in Nike en Arsenal speelt in Adidas.
0: Nu wil ik even terugkomen eigenlijk op die streamingdienst. Maar wordt dat dan iets wat naast UEFA TV komt te bestaan? Of wordt het eigenlijk een soort van verlengde van?
1: Ja, dat is nog niet bekend. Maar ik denk dat de contracten met de streamingdienst, dat is een beetje gebaseerd op het verleden en op ervaring die ik daarmee heb, is dat de streamingdiensten de eerste keuze krijgen van een wedstrijd live te doen. En dat voor de andere wedstrijden nog eens extra contracten worden gemaakt. Dat zou mij niet verbazen als dat de insteek is.
0: Ja, ik ben trouwens ook wel benieuwd wat Ziggo dan gaat neertellen voor die nieuwe cyclus. Als de UEFA voornemens is om alle prijskaartjes maar eens even omhoog te gooien.
1: Ja, en Ziggo die wil natuurlijk die rechten behouden. Ondanks het feit dat de Nederlandse clubs niet al te ver zullen komen. Ik kan me voorstellen dat een Netflix bijvoorbeeld ook op het vinkentouw zit voor Nederland.
0: Nou, nee, dat is dus nog even afwachten. We gaan van de UEFA naar de FIFA. Want we hebben vorige week het 75e FIFA-congres gehad. Gianni Infantino die dan maar natuurlijk weer de hoofdrol, zoals we dat van hem gewend zijn. Zo had hij zich weer natuurlijk kandidaat gesteld voor de volgende verkiezingen. Maar hij dacht ook, laat ik een soort vredestichting zijn tussen Israël en Palestina. Maar dat backfired een beetje.
1: Ja, de man overschat zichzelf op een enorme wijze. Dat hebben we ook gezien in de relatie met Donald Trump in Amerika. Hij heeft zich in Bangkok tijdens dat FIFA-congres weer eens van zijn ware kant laten zien. De man die zichzelf een soort wereldleider voelt en kinderhuis beweert te zijn bij de groten der aarde. Hij heeft zich dus inderdaad, wat je zegt, op

0: geworpen als een vredestichter. Heeft hij al eerder gedaan trouwens, een keer in Egypte, waar hij bij de onderhandelingen zou zijn geweest tussen Hamas en Israël. Maar nu vond hij dat hij maar even de mensen van Israël en de mensen van Palestina bij elkaar moest brengen. Nou, in een toespraak voor het congres, hè, voordat hij zichzelf voor de vierde keer kandidaat stelde voor de volgende 4 jaar, die vanaf 2027 ingaan, volstrekt voorbijgaand aan de in de FIFA-statuten vastgelegde maximale termijn van 3 keer 4 jaar. Dus dat negeert hij volkomen en hij stelt zichzelf zonder enige uitleg weer kandidaat. Maar goed, in die toespraak nodigde hij de voorzitters van de voetbalbonden van Israël en Palestina uit op het podium. Kennelijk in de vaste veronderstelling dat hij wel eventjes beide heren elkaar de hand kon laten schudden. Omdat er vrede zou ontstaan tussen Palestina en Israël. Nou, hoe kan je jezelf overschatten? Beide heren overigens weigerden, kwamen wel op het podium, maar er ontstond een verhitte discussie tussen Infantino met beide heren en met name met de heer Rajoub, dat is de voorzitter van de Palestijnse voetbalbond. Die discussie liep zo ver op dat de door FIFA geregistreerde beelden, dat doen ze zelf, om te voorkomen dat er verkeerde beelden de wereld overgaan. Die beelden werden op een gegeven moment bevroren, zodat deze niet de wereld zouden overgaan. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen met telefoontjes in de zaal, en die hebben dat wel gefilmd, en die beelden die stonden op social. Infantino werd dus min of meer gedwongen een einde aan deze poppenkast te maken, door de wens uit te spreken dat beide landen zouden inschrijven voor een onder 15 jaar toernooi waaraan, naar zijn zeggen, alle 211 bij FIFA aangesloten landen zouden meedoen. Nou ja, vervolgens omhelsde hij beide heren, die vervolgens het podium verlieten zonder elkaar ook maar een blik waardig te gunnen. Nou ja, intussen heeft diezelfde Infantino, zoals alles er nu voor staat, al meer dan de helft van alle stemmen binnen voor de verlenging van zijn voorzitterschap. Geen vragen gesteld over 3 keer 4 periodes of 4 keer 4 periodes. De Afrikaanse landen, de Zuid-Amerikaanse landen en de Aziatische landen maken samen 111 stemmen van de 211, dus dat is meer dan de helft. Die zou hij al hebben ingepalmd. Ja, dan nog even over FIFA gesproken. Natuurlijk kijken we allemaal uit naar het WK dat de komende zomer plaatsvindt in Amerika, Canada en Mexico. Twee opmerkelijke zaken. Allereerst, er is nog geen enkele van de 104 wedstrijden uitverkocht. Dus ook de finale niet. Nou, FIFA kwam in januari dit jaar met een persbericht dat er meer dan 500 miljoen aanvragen waren voor WK-tickets. Dan zou je denken dat er al veel zou zijn uitverkocht. Zoals in voorgaande WK's het geval is. Maar het is dus even anders. Ten tweede, FIFA heeft nog geen uitzenddeal met India, nog met China. En dat zijn toch niet twee onbelangrijke markten en partijen. En zo kort voor het toernooi. Dus dat zegt wel wat. Dus Infantino die zou eens een beetje moeten indammen met al zijn uitingen. Maar dat lijkt me een zinloze voorspelling of zinloos advies. Want daar luistert hij toch niet naar.
1: Nou, dat is bij elkaar trouwens wel even goed voor ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Hè? Dus het is een aanzienlijk deal als je een aanzienlijk ding als je geen deal hebt met India en China qua uitzendrechten.
0: Ja, dus, en dat zijn bovendien landen waar het voetbal nog heel erg kan groeien. Dus dat zou een soort prioriteit moeten zijn van FIFA. Maar goed.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de Beversport.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen.
4: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, het was een mooi feestje voor onze Team NL Waterpolo dames. Zij hebben namelijk goede zaak gedaan in divisie 1 van de World Aquatics Women's Water Polo World Cup, zoals het officieel heet. In Rotterdam werd het toernooi afgesloten met een tweede plaats. En met 4 overwinningen en 2 nederlagen plaatste Oranje zich voor de superfinal, die van 22 tot en met 26 juli in Sydney gaat worden gespeeld. Ik ga erop terugblikken met Bente Rogge. Bente, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Maar ja, allereerst een fantastisch toernooi gedraaid. Hoe kijk je er eigenlijk zelf op terug?
2: Ja, ik denk dat je het goed zegt. We hebben echt een heel goed toernooi gedraaid. Wel met ups en downs. Maar ik denk over het algemeen dat we echt tevreden mogen zijn met wat we hebben laten zien. Echt wel een relatieve korte voorbereiding gehad met elkaar. Maar wel elke wedstrijd echt stappen gezet. Dus ik denk dat we over het algemeen echt heel tevreden mogen zijn.
1: Ja, want op voorhand weet je al, het is een best wel belangrijk toernooi natuurlijk ook. Hè, richting die superfinals, om je daarvoor te plaatsen. Maar dan mag je het wel in eigen bad spelen in Rotterdam. Hoe was dat?
2: Ja, het was echt ontzettend leuk. Het was echt een paar wedstrijden zelfs uitverkocht. En de andere wedstrijden ook echt gewoon druk bezocht. Leuk dat vrienden en familie ook dan weer een keer kunnen kijken naar het Nederlands team. Dus ik denk dat we daar allemaal echt enorm van hebben genoten. De sfeer in Rotterdam zat er goed in.
1: Ja, brengt dat ook die extra paar procentjes om dan nog misschien even een beter resultaat neer te zetten?
2: Ja, ik weet niet per se of het een beter resultaat altijd oplevert. Want het zal misschien ook bij sommige meiden juist wel extra spannend als extra spannend ervaren worden. Maar ik denk dat het alleen maar hartstikke leuk is en dat het ook juist extra energie geeft. Dus het is in ieder geval, het is gewoon wat meer beleving. En ik denk dat je daarom, ondanks dat het nu dan een kwalificatieronde is en je eigenlijk naar de eerste poolfase al weet dat je gekwalificeerd bent, dat je alsnog die laatste wedstrijden ook gewoon echt het goed wil doen, omdat er ook veel publiek zit. Dus ik denk dat dat een andere beleving geeft dan dat het ergens in het buitenland, dat er eigenlijk niemand voor je zit. Dus ik denk dat we er allemaal echt wel van hebben genoten.
1: Plus het is natuurlijk ook wel, je speelt eigenlijk tegen alleen maar toplanden. Dat maakt het denk ik natuurlijk ook wel extra leuk. Ook omdat je natuurlijk weer een extra wedstrijdprikkel hebt tegen zo'n ontzettend sterke tegenstanders. Waar je natuurlijk zelf ook alleen maar weer beter van wordt. Dat is misschien ook wel leuker en beter dan misschien een kwalificatiepool afwerken met ploegen waar je zomaar even overheen walst.
2: Zeker, het is echt, de World Cup is echt enorm waardevol. En ik denk, kijk, deze World Cup, straks ook bij de final, er zijn er bijvoorbeeld nog geen Olympische tickets. Dus ja, je kan je afvragen hoe belangrijk is zo'n eindstand. Het wordt toch vaak een beetje ondergeschoven kindje van de EK's en WK's, zo'n World Cup. Maar tegelijkertijd, wat je zegt, je speelt gewoon 6 topwedstrijden. En dat, ja, zoveel wedstrijden spelen we niet met het Nederlands team met elkaar. En zeker niet zo halverwege het seizoen. Dus het is juist heel erg waardevol geweest dat we deze wedstrijden hebben kunnen spelen. En deze zomer is het gewoon het enige eindtoernooi wat we hebben. Dus daar willen we gewoon volle bak presteren. Dus ja, ik denk dat we zeker in dit seizoen met geen enkel ander eindtoernooi op het programma, dat het heel waardevol is dat de World Cup er is.
1: Ja, want jullie hebben uiteindelijk tegen Australië, Griekenland, Italië, de VS, Spanje gespeeld. Het zijn natuurlijk geen lullige tegenstanders, om het maar even zo te roepen. Wat is dan voor jullie het leukste geweest aan die wedstrijden? Ja, ik kan misschien een klein voorzetje geven. Ik bedoel, in de eerste poolfase 12-10 verliezen van Italië en in die tweede poolfase er even overheen walsen met 12-2. Ik denk dat toch wel misschien de meeste uitgelichte uitslag is uit die periode.
2: Ja, misschien wel. En ik denk tegelijkertijd dat we na die eerste wedstrijd tegen Italië ook wel gelijk tegen elkaar hebben gezegd dat het dus heel belangrijk is dat we ons beseffen dat het wel gewoon allemaal moet kloppen. En dat het niet vanzelfsprekend is dat je van een Italië wint. Maar dat je wel ziet in zo'n tweede wedstrijd, als alles gewoon weer gaat zoals wij verwachten, de voorbereiding goed is, dat zo'n wedstrijd dan ook eigenlijk geen enkel moment spannend wordt. Dus het is een goede bevestiging, denk ik, geweest voor ons. Dat we gewoon scherp moeten blijven op de details. En als dat klopt, dat we dan zeker niet hoeven te verliezen van een Italië bijvoorbeeld.
1: Nee, maar even kom op Bente. 12-2 winnen van Italië.
2: Ja. Nee, dat was echt heel mooi. En ja, zoals Eva eigenlijk na elke wedstrijd heeft hij eigenlijk benoemd van wat nemen we nou mee. En tegen Italië was dat gewoon echt wel de verdediging en hoe we dat met elkaar hebben opgepakt. De communicatie en de samenwerking met de keepers was zeker die wedstrijd ook heel erg sterk. Ja, en als het dan niet loopt bij Italië, dan groeit eigenlijk het zelfvertrouwen alleen nog maar meer. Dat je zo'n verdediging echt dicht kan houden. En zelfs de doelpunten die zijn gevallen, zouden we misschien nog zelfs onnodig kunnen noemen. Dus dat geeft natuurlijk superveel vertrouwen en dat is heel fijn.
1: Ja, dan uiteindelijk heb je die laatste wedstrijd nog tegen Spanje. Ook een ontzettend spannende wedstrijd. Uiteindelijk 7-8 gewonnen. Daarmee sluit je dan af met 4 overwinningen en dan wel 2 verliespartijen. Want die andere verloren partij was dan tegen de VS met 12-10. Dan weet je dat je in ieder geval geplaatst bent voor de superfinal. Maar wat doet dit toernooi met het vertrouwen van de ploeg en bij de coaching?
2: Ja, ik denk veel. Ik denk dat we gewoon heel goed, omdat je gewoon 6 goede wedstrijden speelt, kun je hier eigenlijk gewoon heel veel van leren. En het heeft ons natuurlijk fysiek enorm uitgedaagd. Dus ik denk dat het sowieso weer een waardevolle prikkel op die manier is geweest. Maar we leren gewoon van elke wedstrijd weer iets. En het is waardevol dat je elke wedstrijd stappen met elkaar kan zetten en dingen mee kan nemen richting deze zomer. Maar ook juist voor daarna. En zoals je zegt, niet, ja, zeker landen zoals Amerika komen we natuurlijk gewoon weinig tegen. Dus hoe vaker we tegen hun kunnen spelen, hoe beter. En ik denk dat we gewoon super tevreden zijn en dat we heel blij zijn dat we de kans hebben gehad om deze potjes nu te spelen.
1: Wat was nou voor jou persoonlijk het mooiste moment? Mooiste wedstrijd, mooiste actie die je hebt gemaakt?
2: Dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk misschien wel de wedstrijd tegen Italië, omdat we doen ook vaak eigenlijk elke wedstrijd doen we ook een mid-achter meeting. Dus dat zijn dan de meiden die op mid-achter spelen gaan voorbespreken met onze assistentcoach. En toen we de beelden terug gingen kijken van Italië, zag je gewoon dat we daar de hele wedstrijd eigenlijk dominant waren geweest. En dat zij geen enkel mid-voor doelpunt of actie hebben kunnen maken die ook dreigend is geweest. Dus ik denk dat ik daar het meest trots op ben. Dat we echt laten zien dat we gewoon wereldklasse met achters hebben. En dat we dat tegen dit soort tegenstanders volledig kunnen tonen ook in de wedstrijd.
1: Ja, en dan neem ik even snel aan wel die tweede wedstrijd tegen Italië.
2: Zeker. Ja, de eerste speelde ik niet. Dus het was zeker de tweede.
1: Gaan we dus richting die superfinal. Dat is dan eind juli. Wat voor een toernooi gaat dat worden?
2: Ja, het is vooral natuurlijk heel ver reizen. Het wordt een relatief kort toernooi. Je start direct met de kwartfinale. Dus we gaan voor 3 potjes richting Sydney. Dus het wordt denk ik kort maar krachtig, maar ik denk wel ook weer juist heel erg leuk. Rusland komt erbij, dat is onze tegenstander in de kwartfinale. Dat is natuurlijk een land die we de afgelopen 5 jaar niet hebben gezien. Dus het is best wel moeilijk in te schatten wat we daarvan kunnen verwachten, denk ik, op dit moment. We kennen de tegenstander niet zo heel goed en het enige wat we hebben is wat beeldmateriaal van hun plaatsingswedstrijden in de tweede divisie. Dus ik kijk daar vooral heel erg naar uit om die tegenstander weer te zien. En te kijken hoe wij het doen tegen iemand als je daar eigenlijk wat minder van weet. En de voorbereiding daarin dus ook wat anders is dan we gewend zijn.
1: Ja, wordt dat ook niet apart om dan tegen Rusland te spelen?
2: Ja, zeker. Juist omdat het dus, het voelt gek dat ze er opeens weer zijn. En ook gek dat je gewoon niet op dezelfde manier kan voorbereiden als dat je tegen alle andere tegenstanders kan. Terwijl zij hebben de afgelopen jaren natuurlijk meer dan genoeg van ons kunnen zien in ieder geval. Ja, maar andersom is dat niet zo. Dus ik ben benieuwd daarnaar.
1: Nu zeg je, het wordt natuurlijk een relatief kort toernooi. Nu snap ik ook dat het inderdaad redelijk ver reizen is naar Australië. Ik neem aan dat je niet voor een weekje die kant op gaat. Maar dat je toch ook wel wat acclimatiseringstijd inbouwt met het team.
2: Ja, we hebben wat acclimatiseringstijd. En ik denk ook dat er een groot deel van de ploeg toch daarna ook nog wel even wat dagjes eraan vastplakt. Om nog iets van Australië te kunnen zien. Onder het mom, als je er dan toch bent, dan ook nog maar het leuke stukje meepakken, denk ik.
1: Dat klinkt in ieder geval als een strak plan. Weet jullie al een beetje hoe die voorbereiding eruit gaat zien voor die superfinal? Of is dat iets wat je op je af gaat laten komen?
2: Nee, dat weten we wel. De komende periode is natuurlijk voor iedereen in alle nationale competities tijd voor de play-offs. Maar ook de Europa Cup finales moeten nog gespeeld worden en de Champions League kwartfinale. En daarna dus ook nog een Final Four. Dus het is een beetje afhankelijk van waar je speelt, wanneer je precies klaar bent met je seizoen. Maar in principe starten we 14 juni weer gezamenlijk in Rotterdam. Maar er zullen ook wat meiden misschien wat later aansluiten, omdat hun clubseizoen dus langer duurt. Maar in principe starten we 14 juni met een gezamenlijk programma en is iedereen weer terug in Nederland.
1: Nou, ik ga jullie er alvast heel erg veel succes bij wensen. In ieder geval gefeliciteerd met een fantastische Divisie 1 natuurlijk die jullie hebben gespeeld in die World Cup. Bente Rogge, dank voor je tijd. En ik weet waar je naartoe gaat, maar alvast heel erg veel succes op de camping.
2: Ja, dankjewel. En heel erg bedankt voor jullie tijd. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Did you say?

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor Oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoor.
1: We hebben er al zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooi is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers, omdat ze, omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende longhitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, nu begint Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laag vlakte. Hè. Vroeger natuurlijk Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
2: Zeker. Wij hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Ja, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
2: Ja, dat is natuurlijk meer dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, de Joost Luit, Darius van Driel, Mike Torop, die op de Tour spelen. Plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour. Die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen. En te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook 4 Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden. En wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel 1 of 2 verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien de andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten uit op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook

0: Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
1: Ja, de 10e keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat, dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang, we wilden, ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we speelsters van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergesteld, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
0: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en een kaartje kopen?
1: KLMOpen.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KLM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
0: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief door toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
1: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Real Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sports Radio.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl. All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Topsport Radio Live.
1: De topsport, ja, die redt het simpelweg niet alleen om te kunnen doen wat het doet. Achter de schermen wordt er door verschillende partijen hard gebouwd aan netwerken en partnerships om de sport de beste kansen voor de toekomst te geven. In Amsterdam gebeurt dat onder meer via de businessclub van Topsport Amsterdam, waar bedrijven zich verbinden aan de sport en talenten. Wat levert dat eigenlijk concreet op voor die bedrijven en wat betekent het voor de topsporters die er daar uiteindelijk voor profiteren? En Frank van Rooyen, die is manager commercie bij Topsport Amsterdam. Met hem ga ik het hebben over deze businessclub natuurlijk, maar ook de kracht van een zakelijk netwerk rondom de sport. En ook kijken we alvast vooruit naar de bijeenkomst van 11 mei in de Heineken Experience, waar partners gaan samenkomen en ook nieuwe bedrijven zich overigens kunnen aanhaken. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag, Robert.
1: Ja, allereerst laten we eens hebben over de businessclub, want het is een belangrijk onderdeel bij Topsport Amsterdam, want het is eigenlijk letterlijk het bedrijfsleven koppelen aan de sport natuurlijk.
2: Ja, koppelen aan de sport, aan talentontwikkeling, aan ambitie, aan passie en aan de stad Amsterdam, aan evenementen die er zijn in Amsterdam, dus het is meer dan alleen maar de sport. Dat proberen wij uiteindelijk te connecten en alles wat we daarmee ophalen, plat gezegd, aan kennis, kunde en financiën, dat wordt direct weer in de talentontwikkeling terug geïnvesteerd. Het blijft niet ergens hangen, zeg maar. Het is niet voor mij voor een mooie nieuwe fiets, uiteindelijk gaat het weer richting de trainingsprogramma's van de Team NL-programma's en de Amsterdamse talentverenigingen.
1: Ja, dan, ik zei het eigenlijk al in de intro, het eigenlijk misschien een rare vraag natuurlijk, maar ja, waarom is het dan zo belangrijk dat die businessclub er is en dat er dus ook vanuit het bedrijfsleven geld komt richting de sport?
2: Nou, je wil in topsport wil je altijd weer net 1-3% meer beter dan dat je in het verleden hebt gedaan. En daar zijn investeringen voor nodig. De stad Amsterdam doet daar heel veel voor en in. We zijn natuurlijk als hockey gecommitteerd formeel denk ik, het grootste Team NL-centrum van Nederland. We hebben meer sporters dan Papendal, maar de landelijke budgetten die groeien niet. De landelijke overheid blijft, vind ik, wat achter als het gaat om investeringen in talentontwikkeling. Dus moeten wij andere manieren vinden en zoeken om te investeren. En dat gaat ook om simpelweg meer uren per week kunnen trainen, betere medische begeleiding, betere krachttraining, accenten op voeding. Ja, dat kost allemaal expertise tijd en die moet uiteindelijk linksom of rechtsom betaald worden.
1: En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat dan eruit ziet. Hè? Hoe dat geld dan verdeeld wordt. Want bij jullie, bij Topsport Amsterdam, hebben jullie natuurlijk jullie eigen talentenontwikkelingsprogramma's. Jullie hebben verschillende sportprogramma's en Team NL-programma's rondlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe wordt dat een beetje onderling dan verdeeld?
2: Nou, de grootste prak van ons werk zijn de Team NL-programma's. Daar komt de hockey wat goed is erbij. Dan zijn wij groot, heel groot zelfs. Daar moeten investeringen voor plaatsvinden. Dat kan zijn in infrastructuur, omdat er simpelweg trainingsaccommodaties bijvoorbeeld verbouwd moeten worden, aangepast moeten worden. Maar dat kan ook zijn simpelweg dat je gewoon meer experturen moet inhuren. En die kosten geld. En daar kunnen zowel Team NL als de Talent Team NL programma's als de verenigingen die wij dan Amsterdamse talentverenigingen noemen, die kunnen daarop op appelleren. Maar ja, elke expert, of je nou een diëtist of een strength and conditioning coach inzet, moet betaald worden. En als die 4 uur per week betaald kan worden in plaats van 2 uur, dan voor een vereniging eventjes, ja, dan profiteert die totale vereniging daar weer in kennis en kunde van. En je laat ook daar weer een stukje legacy achter, wat weer voor de volgende generatie hier gebruikt kan worden. En daarvoor halen wij uiteindelijk het gelden op. En dat doen we door de bedrijven investeren in partnerschappen met ons.
1: Ja, want dat is even wel goed om te weten. Het is niet letterlijk dat jullie een zak met geld aannemen, doorgeven aan de sport. Het is echt het geld wordt geïnvesteerd in verschillende zaken rondom de sport, die dan weer nodig is om de sporters beter te laten renderen en dus ook beter te maken.
2: Nee, ja, klopt, zou ik bijna willen zeggen. Dus het is niet hier heb je geld en doe er wat leuks mee. Het is echt kijken naar waar heb je geld voor nodig. En dat kan simpelweg zijn, we trainen nu 6 uur of 8 uur, maar we willen 10 uur trainen. Dus we moeten meer zaalruimte inhuren. We moeten uiteindelijk meer experts daarvoor inhuren. Dan kunnen wij daarin investeren. Het kan ook zijn dat je inderdaad groepsessies met sportpsychologen wil doen, nou, dan kunnen we daarin investeren. Dus op die manier moet je het zien dat de investering plaatsvindt. Het is niet kaal een zak geld weggeven, zodat je onkostenvergoedingen aan spelers of speelsters kan betalen. Of voor een mooie auto voor de trainer die ergens bij een club in dienst zit. Daar is het niet voor bedoeld.
1: Nou, het is duidelijk zeg maar hoe de sporters en de sport zelf er natuurlijk van profiteert met wat er dan binnenkomt en er natuurlijk ook weer in geïnvesteerd wordt. De andere kant van de medaille, de bedrijven die zich verbinden aan de sport en mede investeren. Waar ligt voor hun het bijkomende voordeel, om het maar even zo te zeggen, in zo'n businessclub?
2: Ja, het is natuurlijk, we komen 6 keer per jaar bij elkaar op verschillende locaties. De 7e keer is het Sportgala van Amsterdam. Het is voor hun vooral het hebben van een netwerk in Amsterdam. Het is ook het hebben van de delen van de passie als bedrijf. Dat je zegt, oké, ik steun talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het is een soort, het kan associatie zijn met dat je trots bent als je straks in Los Angeles op de Olympische Spelen ziet van wij hebben mede geïnvesteerd in dit Team NL-programma. En daar zijn we trots op. Je wordt natuurlijk niet eigenaar van het Olympische Roeiprogramma, want dan gaat het om andere bedragen. Maar het is vooral ook andere bedrijven in het Amsterdamse ontmoeten, nieuwe contacten opdoen. Je laten verrassen door verhalen uit de topsport. Nou, daar zorgen wij dan voor altijd bij, ik denk altijd mooie sprekers bij die Topsport Amsterdam Business Clubs. En dat is de meerwaarde, zeg maar. Het brede Amsterdam zien. Hè. We hebben natuurlijk ook connectie met andere netwerken. En we koppelen die netwerken. De ORAM bijvoorbeeld, de ondernemersvereniging Amsterdam of meer Business Amsterdam. We kijken ook of we die uitwisseling tussen die netwerken kunnen doen. Om uiteindelijk onze doelstelling te halen. En dat is uiteindelijk meer muntjes uit de markt te trekken. Om te kunnen investeren in talentontwikkeling.
1: En is het die traditionele vorm van sponsoring, hè? Dus hier heb je een zak geld en succes ermee. Of is het tegenwoordig dat er ook wel vanuit de kant van de bedrijven wat meer gevraagd wordt van wat ze ervoor terugkrijgen of wat ze moeten doen?
2: Nou, ze krijgen er echt wel behoorlijk wat voor terug. Die 6 netwerkbijeenkomsten krijg je ervoor terug waar je met 2 tot 4 mensen altijd mag komen. Er zit altijd, ik moet even hap en drank erbij. Je hebt inspirerende sprekers daarbij. Het is niet alleen maar meet and greet met anderen en bier en patat. Het is Olympische sporters, Olympische coaches, interessante sprekers uit het sportnetwerk in de meest brede zin van het woord. Het is kijken bij topsportevenementen. Het zijn zakelijke speeddates die we organiseren. Dat is wat ze ervoor terugkrijgen. Je krijgt niet een naam op een shirt van een Olympische sporter terug voor die bijdrage. Maar je hebt wel associatie met die sporters uiteindelijk. En we gaan ook kijken. Hebben we kaarten voor evenementen, kaarten bij sportwedstrijden. Waar wij weer relaties bij mee kunnen nemen. Zodat ze kunnen zien van deze partij support je ook. Weliswaar natuurlijk via een omweg, maar je draagt er wel aan bij.
1: Nou, het is dus belangrijk dat gebeurt. Voor de topsport natuurlijk in de stad. Je had het al over die evenementen. 11 mei aanstaande komt er ook weer een evenement aan. Wat kun je daarover vertellen? Want dat is natuurlijk voor misschien bedrijven die nu zitten te luisteren wel interessant om zich daarvoor aan te melden.
2: Ja, nee, dat kan zeker. We hebben nog plek. Dus de partijen die zeggen van we vinden het leuk om te komen, die zijn welkom. Aanstaande maandag zitten wij in de Heineken Experience. Nou, Heineken als voorbeeld is al 30 jaar partner bij Topsport Amsterdam. Natuurlijk een Amsterdams bedrijf van origine natuurlijk. Maar de regio Amsterdam van Heineken is partner. Die zetten bijvoorbeeld de Heineken Experience in voor ons die we dan kunnen gebruiken. Daar hebben we aanstaande maandag hebben we een sport- en rechtadvocaat, Dolf de Vaar, die daar spreekt. En dat is niet zomaar waarover hij spreekt, want hij spreekt over de komende rechtszaak tegen de FIFA. De Wereldvoetbalbond. En hij behartigt met nog een aantal andere een x-aantal internationale voetballers die zich verenigd hebben in Justice for Players. En dat gaat uiteindelijk over contracten, het kunnen opzeggen van contracten, het gebonden blijven aan contracten en vrij verkeer van arbeid en alle restricties die daar van FIFA zijde op liggen. Ik weet daar slechts een klein deel van. Dolf de Gaar weet daar van alles van. En die praat aanstaande maandag in de Heineken Experience zeg maar het gezelschap bij hierover. We krijgen het WK voetbal natuurlijk wat er aankomt. Nou, daar heeft de FIFA natuurlijk ook wel een mooie rol. Het gaat over hele dure kaartjes en andere zaken die voor de toeschouwers niet echt aantrekkelijk zijn, vind ik in ieder geval. Maar we zitten aanstaande maandag met, ik denk 60, 70 gasten met inloop, met natuurlijk weten wie er komt, want je hebt altijd inzicht in wie er vanuit het zakelijke netwerk aanwezig is. Je kan geïntroduceerd worden bij andere partijen. Dat kan je of zelf doen of via Topsport Amsterdam met collega's kan je dat doen. En je hebt gewoon een zeer interessante netwerkavond met een goede spreker, zeg maar. Dus je kan ook relaties vanuit je eigen bedrijf meenemen waarvan je zegt, hey, we gaan naar een mooie avond, er zit eten bij, er zit drinken bij, goed gezelschap en ik trakteer jou, zeg maar, op een mooie netwerkavond. Dan hoef je dat zelf niet te organiseren, maar dat hebben wij dan voor jou, in ruil voor jouw business club lidmaatschap, georganiseerd voor jou. Nou, dus dat is wat aanstaande maandag plaatsvindt. We hebben nog een x aantal plekken, dus partijen kunnen zich melden bij mij als ze dat nog interessant vinden.
1: Ja, en dat kan via volgens mij frank@topsport.amsterdam, hè?
2: Ja, klopt. frank@topsport.amsterdam. Ja, dan kom je direct bij mij binnen en dan is de inloop vanaf 5:30 in de Heineken Experience Amsterdam. Zo gaan we het niet krijgen, naar de 5e verdieping. Prachtige zaal. Inhoudelijke programma start zo'n beetje 6:15 en dan tot 7:15 het inhoudelijke programma. Daarna hebben we eten en 8:30 is bel voor de laatste ronde. En dan iedereen weer naar huis toe.
1: Nou kijk, dat belooft een mooie avond te gaan worden. Sowieso, als je interesse hebt om iets goeds te doen voor deze wereld en sport te ondersteunen, dan kan dat dus bij jullie bij Topsport Amsterdam. Frank van Rooijen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk ook alvast veel plezier aankomende maandag.
2: Ja, dankjewel en jullie dank voor deze tijd.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Get out there.

0: natuurlijk dat die schitterende wedstrijd tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain natuurlijk gewonnen die wedstrijd. En ook gisteren gelijk gespeeld bij Bayern. Dus die gaan door naar de finale. Jij wilde toch even de salarisstrookjes van de beide clubs langs elkaar leggen?
1: Ja, dat vind ik wel opvallend. Want met Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar in dienst zetten Paris Saint-Germain eigenlijk een soort waanzinnig salarisrecord neer. En dat is een record, maar niet om trots op te zijn in mijn ogen. Maar ook na het vertrek van deze wereldsterren is de Europese wereldkampioen loonstrookjes gebleven. Toen de Parijzenaars voor het seizoen bijna alles wonnen wat er te winnen viel, werd 544 miljoen overgemaakt aan salarissen voor de spelers. En dat is meer dan de eerste achtervolgers Liverpool, Manchester City en Real Madrid. En Bayern München, de verliezer dus van gisteravond in de halve finale van de Champions League, was ongeveer 100 miljoen goedkoper uit dan Paris Saint-Germain. Hoewel de Qatarese eigenaar heeft wel aangekondigd te stoppen met dat enorme financiële beleid richting de spelers. Gaat hij nu naar zijn zeggen inzetten op jongere categorie spelers? Dat betekent dit niet dat de club het zuinig aandoet. Want voor het zesde jaar op rij leed Paris Saint-Germain in 2025 40,1 miljoen euro verlies. Ondanks de jackpot in de Champions League en de WK-deelname voor clubs, waar ze ook veel verdiend hebben. In die zes jaar, en nu komt het, verloor Paris Saint-Germain in totaal 928 miljoen euro. Ik begrijp eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen, dat nog is toegestaan in de regels van een UEFA of een FIFA, dat als een club maar jaarlijks verlies draait. Ze zeggen altijd dat er regels zijn en dat er regels komen, ja. Maar het blijkt niet. Maar goed, opvallend is dat in een andere uitslag bij de kerngezonde opponent Bayern München, dat in diezelfde periode dat Paris Saint-Germain dus 928 miljoen verlies leed, maakte Bayern München 199 miljoen winst. En alleen daarom zou je eigenlijk moeten gunnen dat Bayern München de wedstrijd, de halve finale zou hebben gewonnen. Maar goed, zo werkt het niet. En dat moet ook niet zo werken. Maar je zou het ze wel gunnen.
0: Maar ik snap even niet. Je hebt toch dat hele financial fair play. Waar komt dat op de hoek kijken? Want je mag volgens mij niet meer dan zoveel miljoen over vijf jaar verliezen. Maar ik zie nog weinig straf voor. En dan hebben we het nu over Paris Saint-Germain. Maar wat denk je van Chelsea, wat een soort bodemloze put is waar geld in gestopt wordt? En ook ja. Manchester City heeft natuurlijk wat overtredingjes boven het hoofd hangen.
1: Ja, het is voor mij ook volstrekt onverklaarbaar. Het enige wat ik zou kunnen bedenken, maar dat geldt dan niet voor Manchester City en Chelsea, maar dat geldt wel voor Paris Saint-Germain. Dat is eigendom van Qatar. En Qatar is ook weer sponsor van de UEFA Champions League. En Qatar is natuurlijk helemaal een land waar Infantino overigens woont. Dat zijn allemaal indicaties dat de voetbalwereld, zowel FIFA als UEFA, graag vrienden blijven van de mensen in het Midden-Oosten. En dan met name de staatjes van de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië, waar ontzettend veel geld is te halen via sport.
0: Ja, nou, ze zijn in ieder geval weer lekker selectief met z'n allen. Real Madrid. Het wordt er niet vriendelijker op daar zo momenteel de situatie. Doen natuurlijk nergens meer om mee. Ze zijn uitschakeld in de Champions League. Nou ja, de beker waren ze natuurlijk al uit. Het kampioenschap zien ze eigenlijk ook eens goed als voor een neus voorbij vliegen. Er zijn 6 spelers die niet meer met de coach willen praten. Alvaro Arbeloa. En Mbappé is helemaal persona non grata. En ook bij de fans. En dat is ook wel heel erg interessant.
1: Ja, ik vind het niet anders dan een soort ordinaire ruzie schijnt er gaande te zijn binnen de selectie van Real Madrid. Jij noemde al een aantal punten. Met name sterspeler Kylian Mbappé, dat toch niet de eerste de beste. En ik denk dat menig club en menig land hem graag zou willen hebben. Dus hij zal bij het WK ongetwijfeld in de Franse ploeg schitteren. Maar hij schijnt op zichzelf niet goed liggen binnen de anderen, binnen de spelersgroep. En de club die is sowieso al volop in het nieuws over de dingen die jij net zei, maar ook

0: vanwege de speculatie dat de special one, hè, José Mourinho, de hoofdcoach zou gaan worden voor de tweede keer overigens. Nou, het is nog maar de vraag of je daarin moet zijn. En ja, alles behalve ideaal natuurlijk ook voorafgaand aan de Clásico tegen FC Barcelona aanstaande weekend. Niet dat ze dat, als ze zouden winnen, dat ze dan alsnog landskampioen kunnen worden. Dat is een hele kleine kans. Want ik meen dat Barcelona 9 punten voorsprong heeft op dit moment. As we speak. Het is rommelen in Real Madrid toch in wezen. En daar kan je over discussiëren altijd natuurlijk. Maar eigenlijk de club met de meeste historie en ja, de meeste impact in het voetbal.
1: Ja, het is zelfs 11 punten op dit moment. Kan je nagaan de voorsprong.
0: Oh, dus, 11 punten zelf.
1: Dat, ja. Dat is helemaal interessant. Met nog 4 wedstrijden te spelen. Dus die Clásico kan nog wel eens de kampioen gaan beslissen. Maar goed, we hebben al heel veel besproken deze BV Sport update, Frank. Maar we hebben natuurlijk nog de groene en de gele kaart. Aan wie ga je ze deze week uitreiken?
0: Nou ja, de gele kaart die ligt voor de hand. Die heb ik net genoemd. Eigenlijk al gaat naar Real Madrid wat mij betreft. Voor de onrust die ze stoken. Ze hebben natuurlijk voldoende krediet bij de fans. Maar desalniettemin vind ik het beleid daar op dit moment absoluut niet prijzenswaardig. Dus wat mij betreft geel gaat naar Real Madrid. Het groen gaat wat mij betreft naar Eneco. Eneco keert terug in het wielrennen. Naar Rabobank, dat ook is teruggekeerd. Komt er nu een tweede bekende wielersponsor van het verleden, komt terug. De Eneco Tour vanaf 2026 voor mannen en vrouwen. Dat is de Tour of Holland. En zowel, we hadden al NIBC, maar NIBC als hoofdsponsor van de Tour is verkocht. En het merk gaat grotendeels verdwijnen. En het verdwijnt onder de ABN AMRO vlag. Dus NIBC heeft afgehaakt. Maar Eneco wordt nu de naam en heeft een meerjaren overeenkomst aangegaan. En dat is dus de Tour of Holland voor zowel mannen als voor vrouwen. En dat verdient wat mij betreft een groene kaart voor het energiebedrijf Eneco. Dat ze terugkeren in een oude wereld die ze geen vruchten of die ze behoorlijk wat vruchten heeft afgeleverd.
1: Ja, ook omdat ze nou eigenlijk twee koersen redden wat dat betreft de zaak is. Want aan de ene kant heb je natuurlijk de Tour of Holland die ze dan nu overnemen. Maar ze integreren nu ook tot dit jaar eigenlijk de CIMAC Ladies Tour was. Die redden ze eigenlijk ook van een zekere dood wil ik nou ook nog niet zeggen. Maar die is in ieder geval ook wel toekomstverzekerder nu door onder die vlag te gaan rijden.
0: Ja, de Eneco Tour vindt overigens plaats van 13 tot en met 18 oktober 2026. Dus het is nog even te gaan, maar het is het najaar. Het is eigenlijk de laatste, de afsluiting van het wielerseizoen.
1: Tot slot eigenlijk nog even de vraag der vragen natuurlijk. Want volgende week hebben we weer een nieuwe editie van de BV Sport. Ik ben benieuwd, kun je alvast een tipje van de sluier oplichten wie we te gast gaan hebben, Frank?
0: Ja, ik heb uitgenodigd en hij heeft positief gereageerd, waar ik erg blij mee ben. Erik Klein-Nagelvoort, jou ook wel bekend, Robert.
1: Zeker.
0: Is de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Waar we de komende zomer ook het WK voor mannen en voor vrouwen samen met België zullen kunnen meemaken van het hockey. Maar hij is tevens algemeen directeur van een groep van bedrijven die zeer nadrukkelijk bezig is met artificial intelligence. En dus ik heb hem graag als gast, want we gaan natuurlijk praten over de hockeywereld en het succes van de Nederlandse ploegen. Twee keer goud in de laatste Olympische Spelen. Maar ik wil het ook graag met hem gaan hebben over de invloed van artificial intelligence in de sport. En hoe ziet de toekomst daaruit voor de sport met artificial intelligence? Is het een plus of is het een min? Of is het beide? Ik ben zeer benieuwd naar wat hij daarover te zeggen heeft. Want het is voor mij vooralsnog een groot raadsel wat de sport met AI gaat doen.
1: Nou ja, hartstikke leuk. Dat gaan we allemaal volgende week meemaken. Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de BV Sport.
0: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
7: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
8: Cricket.
9: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de Simac Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd, want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de Simac Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro-koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de Simac Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen Of ja, het samenkomen van mannen en vrouwen wielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de C-Mac Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, Tig Event die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat, dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, want dat is natuurlijk wel even de, ja, wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, maar de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, nou ja, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met nou ja, een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Ja. Ja, nou, dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Ja, de vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, daar dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sport Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig. Die zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou, weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Ude, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen, is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een 1/10 of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.

0: heel. En ja, vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd, maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start en komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen en je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Ja, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
0: Ja, zeker. Ja, Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook toevallig. Kiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
0: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
0: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
0: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
0: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
0: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes.

0: Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Maar ja, dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
1: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
0: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
0: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
1: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
1: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
0: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
1: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net 1 niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet 1 iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg vier Noren, vier Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
0: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
1: ja,
0: mooi heet.
1: Ja.
0: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
1: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
0: nou.
1: Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets
0: ja,
1: hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
0: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
1: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
0: Ja.
1: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
0: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
1: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
0: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
1: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
0: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32?
1: 30.
0: om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan.
1: Er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig. Want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationale teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de spelen staan.
0: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
1: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. Dus je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
0: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
1: Nee, klopt.
0: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
1: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
0: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
1: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
0: Nou ja, beter dan andersom.
1: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
0: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
1: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Voetbal.
4: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
3: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
3: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Er is een discussie gaande momenteel tussen het IOC en de atletencommissie. Een in mijn ogen ook zeer terechte discussie. Want ja, er zijn nogal wat strenge regels natuurlijk over wat atleten tijdens spelen op socials mogen zetten. Het IOC zegt het liefst helemaal niks. De atletencommissie zegt vanzelfsprekend dat mogen de atleten zelf bepalen. En dat leidt nu toch tot behoorlijke discussies.
2: Ja, dat is inderdaad een behoorlijke discussie gaande op dit moment. Wat individuele atleten dan wel of niet kunnen posten op socials. Nou, het IOC is streng en verbiedt atleten om tijdens de spelen foto's en wedstrijdbeelden te plaatsen. Ja, terwijl het natuurlijk enorme extra exposure oplevert voor die spelen en voor de atleten in kwestie natuurlijk. Die zichzelf kunnen promoten en natuurlijk ook hun kledingsponsors. Dus atleten zijn in het huidige medialandschap zijn eigen media geworden. En het is intussen achterhaald om de mogelijkheden die de nieuwe media bieden, om die te blokkeren voor de atleten. En per slotverrekening zijn de atleten de beste en meest aansprekende ambassadeurs voor de Spelen. Dus het is promotie voor de Spelen en promotie voor de atleten. Dus hierover is het laatste woord absoluut nog niet gezegd. En ik hoop voor het IOC, de Spelen en de atleten dat hier snel een beslissing over wordt genomen. Want het is volstrekt achterhaald om de atleten hierin te beperken. Zij zijn per slot van rekening, hoe je het ook went of keert, de artiesten op het Olympisch podium.
1: Ja.
2: En een podium met een volle zaal. Maar die zaal loopt snel leeg als die artiesten niet performen. Dus als je de artiesten blokkeert, dan blokkeer je ook in wezen de geldstromen naar het IOC. Dus ik vind het een hele domme discussie vanuit Lausanne bekeken. En ik geef de atleten volstrekt gelijk in hun streven om die beelden wel te mogen plaatsen.
1: Maar wat ik dan niet snap is als atleten beelden van zichzelf plaatsen. Ik bedoel, je hebt volgens mij nog altijd zeggenschap op je eigen beeldmerk, zeg maar. Maar is het dan zo dat je, als je zodra je deelneemt aan de Olympische Spelen, dat je dan automatisch je beeldrechten wegschrijft of zo? Dat zou toch ook een rare afspraak zijn?
2: Ja, zeer zeker. Maar ik denk dat het IOC in mijn ogen een achterhaalde gedachte huldigt. Waarin ze zeggen, ja, we willen elke mogelijkheid die een individuele atleet gaat plaatsen in het kader van eigen sponsors. Dat we dat willen voorkomen, omdat er dan allerlei mogelijkheden zullen gaan ontstaan, waarin natuurlijk, dat is te voorspelbaar, atleten die regel gaan overtreden. Dus het is een soort angst, door angst ingegeven blokkade, maar die kan je niet meer handhaven, want de atleten zelf krijgen hoe langer hoe meer spreekrecht en ook hoe langer hoe meer rechten om over zichzelf te beslissen en niet door Lausanne te laten beslissen.
1: Het is niet de enige discussie momenteel gaande tussen atleten en organisaties. In het tennis hebben we natuurlijk nu ook een behoorlijke discussie gaande. Het gaat om het prijzengeld wat te verdienen valt bij de Grand Slams. En dan nu specifiek naar aanleiding van Roland Garros natuurlijk de eerstvolgende Grand Slam op de kalender. Want dat prijzengeld dat is weliswaar verhoogd, maar is nog niet echt qua percentage redelijk ten opzichte van de inkomsten die toernooien hebben op jaarlijkse basis. Nou, daar hebben de tennissers wat van gezegd. En dat is nu een hele discussie die gaande is. Hoe kijk jij daarnaar, Frank?
2: Ja, het is inderdaad, Roland Garros komt er natuurlijk aan. De Grand Slam in Parijs. Het prijzengeld is met 9,5% verhoogd naar $72 miljoen. Dat klinkt veel, maar er zijn heel veel deelnemers. De topspelers en speelsters are not amused, omdat dit bedrag slechts 15% is van de commerciële inkomsten van het toernooi. Nou, bijna alle ATP-toernooien hanteren een 22% regel van de commerciële inkomsten. Gaat naar de prijzenpot. En in andere sporten, in met name Amerika, hanteren ze zelfs al een 50% regeling. En dat geldt voor de NFL, voor de NBA en de MLB, de Major League Baseball. Een brief ondertekend door onder andere Arina Sabalenka, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Coco Graf, dat zijn toch niet de minste, houdt een officiële klacht in bij, geeft een officiële klacht bij Roland Garros met een kopie van die brief aan de ATP, WTA en de Grand Slams. Het Australische Grand Slam toernooi, wat we in januari hadden, hanteerde een 16% groei naar 75 miljoen, dat is dus bijna hetzelfde als Parijs. En het US Open ging 21% omhoog naar 85 miljoen, terwijl Wimbledon slechts 7% steeg naar 73 miljoen. Allemaal dus onder die 20% van de commerciële inkomsten. Het ligt dus voor de hand dat Wimbledon, Melbourne en New York ook zullen worden aangesproken door de toppers. En ik zou zelfs sprake zijn, er zou zelfs al sprake zijn van een rechtspraak. Ik vind het streven van deze toppers om meer geld binnen te halen in de prijzenpot. En dat zou niet voor zichzelf zijn, maar dat zou met name zijn voor de spelers die lager geclasseerd staan, tussen de 100 en de 200 op de ATP-ranking en de WTA-ranking. Want die hebben ontzettend veel moeite om zichzelf te bedruipen in hun onkosten. Maar ik vind dat de communicatie hierover niet goed is. En dat komt de goede zaak voor de spelers niet ten goede. Want nu wordt er toch gepercipieerd dat Sabalenka en Jannik Sinner en Alcaraz daar zitten met hun bezwaren om voor zichzelf meer geld uit de wedstrijden te slepen. Maar het gaat hun met name over de lager geplaatste spelers en speelsters. En dat vind ik een heel goed streven, want ik weet, zoals velen, jij ongetwijfeld ook, Robert, dat die lagere geclasseerden die via de qualifiers midden moeten komen, dat die ontzettend veel moeite hebben om rond te komen van het prijzengeld dat ze krijgen.
1: Ja, absoluut. En daarom vind ik het ook zit er bij mij een klein ergernisje dat het overal waar je de berichten leest, dat het eigenlijk een beetje geïnsinueerd wordt dat de toppers een soort rupsje nooit genoeg zijn en niet tevreden zijn met best wel grote hoeveelheden geld die ze kunnen verdienen. Maar dat het hun juist inderdaad te doen is om die groep, tussen de 100 en 200 op de ranking, die het een stuk lastiger hebben, die in ieder geval in misschien in de qualifiers zou uitgeschakeld zijn of in de eerste ronde, dat juist die meer geld krijgen. Dus daar zit bij mij wel een hekelpuntje dat je dat misschien toch in de media niet genoeg terug ziet of leest.
2: Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Het is eigenlijk een redelijk bekend verschijnsel in de sport. Boven in de piramide, de punt, wordt heel veel geïnvesteerd. En in de onderkant van de piramide, hetgeen toch de kweekvijver is voor de toekomstige kampioenen, wordt te weinig geïnvesteerd. En dat is een verschijnsel in de sport. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken, en dat is het opvallende, dat de consument, als jij en ik naar de sport zitten kijken op televisie, dan willen wij Jannik Sinner zien spelen en Alcaraz zien spelen. En we kijken niet zozeer naar die eerste rondes waar voor ons redelijk onbekende sterren spelen. Dus het is een beetje een wisselwerking, maar de toppers beseffen dit gelukkig wel in het tennis. Maar ze communiceren het in mijn ogen heel slecht. En ze zouden veel meer moeten spreken namens de onderkant van de piramide.
1: We moeten even terugkomen op het hele verhaal rondom het PIF en de LIV Golf Tour. Hebben het eigenlijk de afgelopen twee BV Sport Updates het ook al over gehad. De knoop is nu definitief doorgehakt, hè? Het PIF stopt ermee.
2: Ja, we hadden het er al uitgebreid over, inderdaad, wat je zei. Het getouwtrekken om de wereldhegemonie in het golf. Nou, enerzijds natuurlijk de traditionele en zeer sterke PGA Tour. En anderzijds de met veel Arabisch geld, Saoedi-Arabisch geld, gecreëerde LIV Golf Tour. Het Saoedische PIF, dat staat voor Public Investment Fund, investeerde tot nu toe ruim 5 miljard dollar in die LIV Tour. En wist een aantal toppers te verleiden over te stappen, met het grote geld uiteraard. En wist bovendien enkele mooie merken aan te trekken als sponsors, zoals onder andere Rolex en HSBC Bank. Nou, dat zijn niet de eerste de beste sponsors van sport. Desalniettemin lukte het toch niet om het heft van de golf weer ten handen te nemen. En heeft de leiding van het PIF, en dat is de kroonprins van Saudi-Arabië hemzelf, Mohammed bin Salman, hij heeft besloten dat LIV het zonder het PIF zou moeten doen. Dat klinkt allemaal bijna een beetje poëtisch, LIV en PIF. Maar goed, dus nu is LIV de Tour koortsachtig een campagne gestart om die LIV Tour alsnog te laten slagen. Ik vrees, maar dat is mijn persoonlijke inschatting, dat dat een Mission Impossible zal blijken te zijn. Intussen heeft de PIF wel direct bekendgemaakt dat deze misstap geen gevolg zal hebben om alle andere investeringen van het PIF in wereldwijde sport. De koers die Mohammed bin Salman heeft uitgezet om via sport het land extra te positioneren, omdat het te veel afhankelijk zou zijn van de olieverkoop. En ze willen toerisme promoten via sport. Die blijft dus overeind. Ik ben intussen wel benieuwd wat de topspelers in die LIV Tour gaan doen. Het zijn klinkende namen als Jon Rahm, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Sergio Garcia en Bryson DeChambeau. Nou, dat zijn niet de eerste de beste. Ik vermoed dat ze toch met enige argwaan zullen worden bekeken door de PGA zelf. Als ze met hangende pootjes terugkomen. Maar ja, voor wat het voortbestaan van de LIV Tour betreft. Het management heeft de investeringsbank Duquera Partners, daar heb ik overigens nooit van gehoord, maar die hebben ze ingehuurd om een nieuwe financieringsstrategie te ontwikkelen. Dit lijkt mij vrij zinloos, nog even los van het vele geld dat het ongetwijfeld kost. Die insteek zou zijn een multi-partner model. Nou ja, ik vrees dat de meeste, zo niet alle potentiële partners en sponsors, niet aan boord zullen stappen van een vijand van de PGA Tour. Dus ik denk dat dat een zinloze strijd is en dat het eigenlijk alleen maar bedoeld is om gezichtsverlies te beperken.
1: Het goede nieuws voor in ieder geval Jon Rahm is dus dat hij weer in de genade, zeg maar, is terug aangenomen. Want hij had nog wat uitstaande boetes, $3 miljoen. Ja. Die gaat hij betalen en nu mag hij in ieder geval weer op de DP World Tour spelen. En mag hij dus ook weer meedoen aan de Ryder Cup. Dus wat dat betreft, voor hem zit het wel goed. Maar ik ben wel benieuwd naar die andere toppers, ja.
2: Ja, ik ook.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de BV Sport.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, hè, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Elen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met de Champions League. Weten we, hè, sinds jaar en dag natuurlijk een beetje de milkkou, zoals de Engels dat ze mooi zeggen, van de UEFA. Sterker nog, ze hebben weer wat nieuws gevonden. Of nou ja, iets nieuws. Er is weer een nieuwe ronde waar ze heel veel geld op kunnen halen. Want de nieuwe cyclus van de uitzendrechten die staat op het punt om te beginnen.
2: Ja, inderdaad. Wat je zegt, dat de Champions League de melkkoe is van de UEFA, dat is algemeen bekend. UEFA mag er erg blij mee zijn, met de recente wedstrijden natuurlijk. Die geven toch weer een extra impuls en reclame voor het neusje van de zalm in het Europese voetbal. Dus het had eigenlijk niet op een beter moment kunnen komen dat ze in de onderhandelingsronde zitten met zenders wereldwijd van de Champions League. Er is nu een overall doel van de UEFA om in de nieuwe cyclus, die vanaf 2027 ingaat, per jaar 5 miljard euro op te gaan halen. Opvallend, maar niet verrassend, eigenlijk is de constatering dat ook veel streamingdiensten nu tekenen voor de exclusieve rechten in verschillende landen. Kanaal Plus, Disney Plus, DAZN, Paramount, ESPN, ze hebben allemaal al getekend voor een aantal landen of één land. Dus dat is al helemaal een verandering van de partnerships die de UEFA sluit. In Europa zelf zou UEFA al 19 deals hebben ter waarde van 775 miljoen euro per jaar. Hetgeen maar liefst een 40% stijging is ten opzichte van de vorige cyclus. Een cyclus overigens van de UEFA is voor 4 jaar. Dus ze leggen zich nu vast voor de komende 4 jaar vanaf 2027. Dan nog opmerkelijk nieuws. UEFA is van plan ook een eigen streamingdienst te gaan introduceren. Nou, dat is een logische intentie. Of het gaat werken, dat moet natuurlijk altijd nog maar blijken. Maar ze zien dat er zoveel geld gaat binnenkomen en dat die streamingdiensten allemaal in de rij staan. Waarom zou je dan niet proberen een eigen streamingdienst te proberen? Zij willen dat al.

0: weten. En dat gaat over een verschil van ruim 100 miljoen per jaar. Nike zou aan boord komen volgens de geruchten om Adidas te vervangen. Nou, mooi is dan, wat is dan mooier, Robert, dan dat de finale van de aanstaande Champions League is een Nike-Adidas confrontatie. Hè, want Paris Saint-Germain speelt in Nike en Arsenal speelt in Adidas.
1: Nu wil ik even terugkomen eigenlijk op die streamingdienst. Maar wordt dat dan iets wat naast UEFA TV komt te bestaan? Of wordt het eigenlijk een soort van verlengde van?
0: Ja, dat is nog niet bekend. Maar ik denk dat de contracten met de streamingdienst, dat is een beetje gebaseerd op het verleden en op ervaring die ik daarmee heb, is dat de streamingdiensten de eerste keuze krijgen van een wedstrijd live te doen. En dat er voor de andere wedstrijden nog eens extra contracten worden gemaakt. Dat zou mij niet verbazen als dat de insteek is.
1: Ja, ik ben trouwens ook wel benieuwd wat Ziggo dan gaat neertellen voor die nieuwe cyclus. Als de UEFA voornemens is om alle prijskaartjes maar eens even omhoog te gooien.
0: Ja, en Ziggo die wil natuurlijk die rechten behouden. Ondanks het feit dat de Nederlandse clubs niet al te ver zullen komen. Ik kan me voorstellen dat een Netflix bijvoorbeeld ook op het vinkentouw zit voor Nederland.
1: Ja, nou ja, dat is dus nog even afwachten. We gaan van de UEFA naar de FIFA. Want we hebben vorige week het 75e FIFA-congres gehad. Gianni Infantino die dan maar natuurlijk weer de hoofdrol zoals we dat van hem gewend zijn. Zo had hij zich weer natuurlijk kandidaat gesteld voor de volgende verkiezingen. Maar hij dacht ook, laat ik een soort vredestichting zijn tussen Israël en Palestina. Maar dat backfired een beetje.
0: Ja, de man overschat zichzelf op een enorme wijze. Dat hebben we ook gezien in de relatie met Donald Trump in Amerika. Hij heeft zich in Bangkok tijdens dat FIFA-congres weer eens van zijn ware kant laten zien. De man die zichzelf een soort wereldleider voelt en kinderhuis beweert te zijn bij de groten der aarde. Hij heeft zich dus inderdaad, wat je zegt, opgeworpen als een vredestichter. Heeft hij al eerder gedaan trouwens een keer in Egypte. Waar hij bij de onderhandelingen zou zijn geweest tussen Hamas en Israël. Maar nu vond hij dat hij maar even de mensen van Israël en de mensen van Palestina bij elkaar moest brengen. Nou, in een toespraak voor het congres, voordat hij zichzelf voor de vierde keer kandidaat stelde voor de volgende vier jaar, die vanaf 2027 ingaan, volstrekt voorbijgaand aan de in de FIFA-statuten vastgelegde maximale termijn van 3 keer 4 jaar. Dus dat negeert hij volkomen en hij stelt zichzelf zonder enige uitleg weer kandidaat. Maar goed, in die toespraak nodigde hij de voorzitters van de voetbalbonden van Israël en Palestina uit op het podium. Kennelijk in de vaste veronderstelling dat hij wel eventjes beide heren elkaar de hand kon laten schudden. En dat er vrede zou ontstaan tussen Palestina en Israël. Nou, hoe kan je jezelf overschatten? Beide heren overigens weigerden, kwamen wel op het podium. Maar er ontstond een verhitte discussie tussen Infantino met beide heren. En met name met de heer Rajoub, dat is de voorzitter van de Palestijnse Voetbalbond. Die discussie liep zo ver op dat de door FIFA geregistreerde beelden, dat doen ze zelf om te voorkomen dat er verkeerde beelden de wereld overgaan, die beelden werden op een gegeven moment bevroren zodat deze niet de wereld zouden overgaan. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen met telefoontjes in de zaal en die hebben dat wel gefilmd en die beelden die stonden op social. Infantino werd dus min of meer gedwongen een einde aan deze poppenkast te maken door de wens uit te spreken dat beide landen zouden inschrijven voor een onder 15 jaar toernooi waaraan, naar zijn zeggen, alle 211 bij FIFA aangesloten landen zouden meedoen. Nou ja, vervolgens omhelsde hij beide heren die vervolgens het podium verlieten zonder elkaar ook maar een blik waardig te gunnen. Nou ja, intussen heeft diezelfde Infantino, zoals alles er nu voor staat, al meer dan de helft van alle stemmen binnen voor de verlenging van zijn voorzitterschap. Geen vragen gesteld over 3 keer 4 periodes of 4 keer 4 periodes. De Afrikaanse landen, de Zuid-Amerikaanse landen en de Aziatische landen maken samen 111 stemmen van de 211, dus dat is meer dan de helft. Die zou hij al hebben ingepalmd. Ja, dan nog even over FIFA gesproken. Natuurlijk kijken we allemaal uit naar het WK dat de komende zomer plaatsvindt in Amerika.

0: Canada en Mexico. Twee opmerkelijke zaken. Allereerst, er is nog geen enkele van de 104 wedstrijden uitverkocht. Dus ook de finale niet. Nou, FIFA kwam in januari dit jaar met een persbericht dat er meer dan 500 miljoen aanvragen waren voor WK-tickets. Dan zou je denken dat er al veel zou zijn uitverkocht. Zoals in voorgaande WK's het geval is. Maar het is dus even anders. Ten tweede, FIFA heeft nog geen uitzenddeal met India, nog met China. En dat zijn toch niet twee onbelangrijke markten en partijen. En zo kort voor het toernooi. Dus dat zegt wel wat. Dus Infantino die zou eens een beetje moeten indammen met al zijn uitingen. Maar dat lijkt me een zinloze voorspelling of zinloos advies. Want daar luistert hij toch niet naar.
1: Nou, dat is bij elkaar trouwens wel even goed voor ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Hè? Dus het is een aanzienlijk deal als je, een aanzienlijk ding als je geen deal hebt met India en China qua uitzendrechten.
0: Ja, dus, en dat zijn bovendien landen waar het voetbal nog heel erg kan groeien. Dus dat zou een soort prioriteit moeten zijn van FIFA. Maar goed.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de Bevensport.
0: Tot volgende week, Robert. Tot zo.

0: Bij All Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, het was een mooi feestje voor onze Team NL Waterpolo dames. Zij hebben namelijk goede zaak gedaan in divisie 1 van de World Aquatics Women's Waterpolo World Cup, zoals het officieel heet. In Rotterdam werd het toernooi afgesloten met een tweede plaats en met 4 overwinningen en 2 nederlagen plaatste Oranje zich voor de superfinal, die van 22 tot en met 26 juli in Sydney gaat worden gespeeld. Ik ga erop terugblikken met Bente Rogge. Bente, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Maar ja, allereerst een fantastisch toernooi gedraaid. Hoe kijk je er eigenlijk zelf op terug?
2: Ja, ik denk dat je het goed zegt. We hebben echt een heel goed toernooi gedraaid. Wel met ups en downs. Maar ik denk over het algemeen dat we echt tevreden mogen zijn met wat we hebben laten zien. Echt wel een relatieve korte voorbereiding gehad met elkaar. Maar wel elke wedstrijd echt stappen gezet. Dus ik denk dat we over het algemeen echt heel tevreden mogen zijn.
1: Ja, want op voorhand weet je al, het is een best wel belangrijk toernooi natuurlijk ook, hè, richting die superfinals, om je daarvoor te plaatsen. Maar dan mag je het wel in eigen bad spelen in Rotterdam. Hoe was dat?
2: Ja, dat was echt ontzettend leuk. Het was echt een paar wedstrijden zelfs uitverkocht en de andere wedstrijden ook echt gewoon druk bezocht. Leuk dat vrienden en familie ook wel met een keer kunnen kijken naar het Nederlands team. Dus ik denk dat we daar allemaal echt enorm van hebben genoten. De sfeer in Rotterdam zat er goed in.
1: Ja, brengt dat ook die extra paar procentjes om dan nog misschien even een beter resultaat neer te zetten?
2: Ja, ik weet niet per se of het een beter resultaat altijd oplevert. Want het zal misschien ook bij sommige meiden juist wel extra spannend als extra spannend ervaren worden. Maar ik denk dat het alleen maar hartstikke leuk is en dat het ook juist extra energie geeft. Dus het is in ieder geval, het is gewoon wat meer beleving. En ik denk dat je daarom, ondanks dat het nu dan een kwalificatieronde is en je eigenlijk naar de eerste poolfase al weet dat je gekwalificeerd bent, dat je alsnog die laatste wedstrijden ook gewoon echt het goed wil doen, omdat er ook veel publiek zit. Dus ik denk dat dat een andere beleving geeft, omdat het ergens in het buitenland, dat er eigenlijk niemand voor je zit. Dus ik denk dat we er allemaal echt wel van hebben genoten.
1: Plus het is natuurlijk ook wel, je speelt eigenlijk tegen alleen maar toplanden. Dat maakt het denk ik natuurlijk ook wel extra leuk. Ook omdat je natuurlijk weer een extra wedstrijdprikkel hebt tegen zo'n ontzettend sterke tegenstanders. Waar je natuurlijk zelf ook alleen maar weer beter van wordt. Dat is misschien ook wel leuker en beter dan misschien een kwalificatiepool afwerken met ploegen waar je zomaar even overheen walst.
2: Zeker, het is echt, de World Cup is echt enorm waardevol. En ik denk, kijk, deze World Cup, straks ook bij de final, er zijn er bijvoorbeeld nog geen Olympische tickets. Dus ja, je kan je afvragen hoe belangrijk is zo'n eindstand. Het wordt toch vaak een beetje ondergeschoven kindje van de EK's en WK's, zo'n World Cup. Maar tegelijkertijd, wat je zegt, je speelt gewoon 6 topwedstrijden. En dat, ja, zoveel wedstrijden spelen we niet met het Nederlands team met elkaar. En zeker niet zo halverwege het seizoen. Dus het is juist heel erg waardevol geweest dat we deze wedstrijden hebben kunnen spelen. En deze zomer is het gewoon het enige eindtoernooi wat we hebben. Dus daar willen we gewoon volle bak presteren. Dus ja, ik denk dat we zeker in dit seizoen met geen enkel ander eindtoernooi op het programma, dat het heel waardevol is dat de World Cup er is.
1: Ja, want jullie hebben uiteindelijk tegen Australië, Griekenland, Italië, de VS, Spanje gespeeld. Het zijn natuurlijk geen lullige tegenstanders, om het maar even zo te roepen. Wat is dan voor jullie het leukste geweest aan die wedstrijden? Ja, ik kan misschien een klein voorzetje geven. Ik bedoel, in de eerste poolfase 12-10 verliezen van Italië en in die tweede poolfase er even overheen walsen met 12-2. Ik denk dat dat toch wel misschien de meeste uitgelichte uitslag is uit die periode.
2: Ja, misschien wel. En ik denk tegelijkertijd dat we na die eerste wedstrijd tegen Italië ook wel gelijk tegen elkaar hebben gezegd dat het dus heel belangrijk is dat we ons beseffen dat het wel gewoon allemaal moet kloppen. En dat het niet vanzelfsprekend is dat je van een Italië wint. Maar dat je wel ziet in zo'n tweede wedstrijd, als alles gewoon weer gaat zoals wij verwachten, de voorbereiding goed is, dat zo'n wedstrijd dan ook eigenlijk geen enkel moment spannend wordt. Dus het is een goede bevestiging, denk ik, geweest voor ons. Dat we gewoon scherp moeten blijven op de details. En als dat klopt, dat we dan zeker niet hoeven te verliezen van een Italië bijvoorbeeld.
1: Nee, maar even kom op, Bente. 12-2 winnen van Italië.
2: Ja. Nee, dat was echt heel mooi. En ja, zoals Eva eigenlijk na elke wedstrijd heeft hij eigenlijk benoemd van wat nemen we nou mee. En tegen Italië was dat gewoon echt wel de verdediging en hoe we dat met elkaar hebben opgepakt. De communicatie en de samenwerking met de keepers was zeker die wedstrijd ook heel erg sterk. Ja, en als het dan niet loopt bij Italië, dan groeit eigenlijk het zelfvertrouwen alleen nog maar meer. Dat je zo'n verdediging echt dicht kan houden. En zelfs de doelpunten die zijn gevallen, zouden we misschien nog zelfs onnodig kunnen noemen. Dus dat geeft natuurlijk superveel vertrouwen en dat is heel fijn.
1: Ja, dan uiteindelijk heb je die laatste wedstrijd nog tegen Spanje. Ook een ontzettend spannende wedstrijd. Uiteindelijk 7-8 gewonnen. Daarmee sluit je dan af met 4 overwinningen en dan wel 2 verliespartijen. Want die andere verloren partij was dan tegen de VS met 12-10. Dan weet je dat je in ieder geval geplaatst bent voor de superfinal. Maar wat doet dit toernooi met het vertrouwen van de ploeg en bij de coaching?
2: Ja, ik denk veel. Ik denk dat we gewoon heel goed, omdat je gewoon 6 goede wedstrijden speelt, kun je hier eigenlijk gewoon heel veel van leren. En het heeft ons natuurlijk fysiek enorm uitgedaagd. Dus ik denk dat het sowieso weer een waardevolle prikkel op die manier is geweest. Maar we leren gewoon van elke wedstrijd weer iets. En het is waardevol dat je elke wedstrijd stappen met elkaar kan zetten en dingen mee kan nemen richting deze zomer. Maar ook juist voor daarna. En zoals je zegt, niet, ja, zeker landen zoals Amerika komen we natuurlijk gewoon weinig tegen. Dus hoe vaker we tegen hun kunnen spelen, hoe beter. En ik denk dat we gewoon super tevreden zijn en dat we heel blij zijn dat we de kans hebben gehad om deze potjes nu te spelen.
1: Wat was nou voor jou persoonlijk het mooiste moment? Mooiste wedstrijd, mooiste actie die je hebt gemaakt?
2: Dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk misschien wel de wedstrijd tegen Italië, omdat we doen ook vaak eigenlijk elke wedstrijd doen we ook een mid-achter-meeting. Dus dat zijn dan de meiden die op mid-achter spelen gaan voorbespreken met onze assistentcoach. En toen we de beelden terug gingen kijken van Italië, zag je gewoon dat we daar de hele wedstrijd eigenlijk dominant waren geweest. En dat zij geen enkel mid-voor doelpunt of actie hebben kunnen maken die ook dreigend is geweest. Dus ik denk dat ik daar het meest trots op ben. Dat we echt laten zien dat we gewoon wereldklasse met achters hebben. En dat we dat tegen dit soort tegenstanders volledig kunnen tonen ook in de wedstrijd.
1: Ja, en dan neem ik even snel aan wel die tweede wedstrijd tegen Italië.
2: Zeker. Ja, de eerste speelde ik niet. Dus het was zeker de tweede.
1: Nu gaan we dus richting die superfinal. Dat is dan eind juli. Wat voor een toernooi gaat dat worden?
2: Ja, het is vooral natuurlijk heel ver reizen. Het wordt een relatief kort toernooi. Je start direct met de kwartfinale. Dus we gaan voor 3 potjes richting Sydney. Dus het wordt denk ik kort maar krachtig, maar ik denk wel ook weer juist heel erg leuk. Rusland komt erbij, dat is onze tegenstander in de kwartfinale. Dat is natuurlijk een land die we de afgelopen 5 jaar niet hebben gezien. Dus het is best wel moeilijk in te schatten wat we daarvan kunnen verwachten, denk ik, op dit moment. We kennen de tegenstander niet zo heel goed en het enige wat we hebben is wat beeldmateriaal van hun plaatsingswedstrijden in de tweede divisie. Dus ik kijk daar vooral heel erg naar uit om die tegenstander weer te zien. En te kijken hoe wij het doen tegen iemand als je daar eigenlijk wat minder van weet. En de voorbereiding daarin dus ook wat anders is dan we gewend zijn.
1: Ja, wordt dat ook niet apart om dan tegen Rusland te spelen?
2: Ja, zeker. Juist omdat het dus, het voelt gek dat ze er opeens weer zijn. En ook gek dat je gewoon niet op dezelfde manier kan voorbereiden als dat je tegen alle andere tegenstanders kan. Terwijl zij hebben de afgelopen jaren natuurlijk meer dan genoeg van ons kunnen zien in ieder geval. Ja, maar andersom is dat niet zo. Dus ik ben benieuwd daarnaar.
1: Nu zeg je, het wordt natuurlijk een relatief kort toernooi. Nu snap ik ook dat het inderdaad redelijk ver reizen is naar Australië. Ik neem aan dat je niet voor een weekje die kant op gaat. Maar dat je toch ook wel wat acclimatiseringstijd inbouwt met het team.
2: Ja, we hebben wat acclimatiseringstijd. En ik denk ook dat er een groot deel van de ploeg toch daarna ook nog wel even wat dagjes eraan vastplakt. Om nog iets van Australië te kunnen zien. Onder het mom, maar als je er dan toch bent, dan ook nog maar het leuke stukje meepakken, denk ik.
1: Dat klinkt in ieder geval als een strak plan. Weet jullie al een beetje hoe die voorbereiding eruit gaat zien voor die superfinal? Of is dat iets wat je op je af gaat laten komen?
2: Nee, dat weten we wel. De komende periode is natuurlijk voor iedereen in alle nationale competities tijd voor de play-offs. Maar ook de Europa Cup finales moeten nog gespeeld worden en de Champions League kwartfinale. En daarna dus ook nog een Final Four. Dus het is een beetje afhankelijk van waar je speelt, wanneer je precies klaar bent met je seizoen. Maar in principe starten we 14 juni weer gezamenlijk in Rotterdam. Maar er zullen ook wat meiden misschien wat later aansluiten, omdat hun clubseizoen dus langer duurt. Maar in principe starten we 14 juni met een gezamenlijk programma en is iedereen weer terug in Nederland.
1: Nou, ik ga jullie er alvast heel erg veel succes bij wensen. In ieder geval gefeliciteerd met een fantastische Divisie 1 natuurlijk die jullie hebben gespeeld in die World Cup. Bent de Rogge, dank voor je tijd. En ik weet waar je naartoe gaat, maar alvast heel erg veel succes op de camping.
2: Ja, dankjewel. En heel erg bedankt voor jullie tijd.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoor.
1: We hebben er alweer zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooi is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was, gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers, omdat ze, omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende longhitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, nu bevindt Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laagvlakte. Hè. Vroeger natuurlijk Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
2: Zeker. We hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contreien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Ja, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
2: Ja, dat is natuurlijk meer dat, nou ja, dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, Joost Luit, Darius van Driel, Mike Torop, die op de Tour spelen, plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour, die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen en te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook 4 Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden en wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel 1 of 2 verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al 2 keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers, dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen, Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
2: Ja, de 10e keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang, we wilden, ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we speelsters van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is, dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die

0: Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
1: KNMOpen.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KNM Open zijn ook overal te vinden. Dus ja, ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
0: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief door toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
1: Dankjewel. All Sports Radio.

0: Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Hockey.
8: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: De topsport, ja, die redt het simpelweg niet alleen om te kunnen doen wat het doet. Achter de schermen wordt er door verschillende partijen hard gebouwd aan netwerken en partnerships om de sport de beste kansen voor de toekomst te geven. In Amsterdam gebeurt dat onder meer via de businessclub van Topsport Amsterdam, waar bedrijven zich verbinden aan de sport en talenten. Wat levert dat eigenlijk concreet op voor die bedrijven en wat betekent het voor de topsporters die er uiteindelijk voor profiteren? En Frank van Rooyen, die is manager commercie bij Topsport Amsterdam. Met hem ga ik het hebben over deze businessclub natuurlijk, maar ook de kracht van een zakelijk netwerk rondom de sport. En ook kijken we alvast vooruit naar de bijeenkomst van 11 mei in de Heineken Experience, waar partners gaan samenkomen en ook nieuwe bedrijven zich overigens kunnen aanhaken. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag, Robert.
1: Allereerst laten we eens hebben over de businessclub, want het is een belangrijk onderdeel bij Topsport Amsterdam, want het is eigenlijk letterlijk het bedrijfsleven koppelen aan de sport natuurlijk.
2: Ja, koppelen aan de sport, aan talentontwikkeling, aan ambitie, aan passie en aan de stad Amsterdam, aan evenementen die er zijn in Amsterdam, dus het is meer dan alleen maar de sport. Dat proberen wij uiteindelijk te connecten en alles wat we daarmee ophalen, plat gezegd, aan kennis, kunde en financiën, dat wordt direct weer in de talentontwikkeling terug geïnvesteerd. Het blijft niet ergens hangen, zeg maar. Het is niet voor mij voor een mooie nieuwe fiets, uiteindelijk gaat het weer richting de trainingsprogramma's van de Team NL-programma's en de Amsterdamse talentverenigingen.
1: Ja, dan, ik zei het eigenlijk al in de intro, het eigenlijk misschien een rare vraag natuurlijk, maar ja, waarom is het dan zo belangrijk dat die businessclub er is en dat er dus ook vanuit het bedrijfsleven geld komt richting de sport?
2: Nou, je wil in topsport wil je altijd weer net 1-3% meer beter dan dat je in het verleden hebt gedaan. En daar zijn investeringen voor nodig. De stad Amsterdam doet daar heel veel voor en in. We zijn natuurlijk als hockey gecommitteerd formeel denk ik, het grootste Team NL-centrum van Nederland. We hebben meer sporters dan Papendal, maar de landelijke budgetten die groeien niet. De landelijke overheid blijft, vind ik, wat achter als het gaat om investeringen in talentontwikkeling. Dus moeten wij andere manieren vinden en zoeken om te investeren. En dat gaat ook om simpelweg meer uren per week kunnen trainen, betere medische begeleiding, betere krachttraining, accenten op voeding. Ja, dat kost allemaal expertise tijd en die moet uiteindelijk linksom of rechtsom betaald worden.
1: En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat dan eruit ziet, hè? Hoe dat geld dan verdeeld wordt. Want bij jullie, bij Topsport Amsterdam, hebben jullie natuurlijk jullie eigen talentenontwikkelingsprogramma's. Jullie hebben verschillende sportprogramma's en Team NL-programma's rondlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe wordt dat een beetje onderling dan verdeeld?
2: Nou, de grootste prak van ons werk zijn de Team NL-programma's. Daar komt de hockey wel goed eens erbij. Dan zijn wij groot, heel groot zelfs. Daar moeten investeringen voor plaatsvinden. Dat kan zijn in infrastructuur, omdat er simpelweg trainingsaccommodaties bijvoorbeeld verbouwd moeten worden, aangepast moeten worden. Maar dat kan ook zijn simpelweg dat je gewoon meer experturen moet inhuren. En die kosten geld. En daar kunnen zowel Team NL als de Talent Team NL programma's als de verenigingen die wij dan Amsterdamse talentverenigingen noemen, die kunnen daarop op appelleren. Maar ja, elke expert, of je nou een diëtist of een strength and conditioning coach inzet, moet betaald worden. En als die 4 uur per week betaald kan worden in plaats van 2 uur, dan voor een vereniging eventjes, ja, dan profiteert die totale vereniging daar weer in kennis en kunde van. En je laat ook daar weer een stukje legacy achter, wat weer voor de volgende generatie hier gebruikt kan worden. En daarvoor halen wij uiteindelijk het gelden op. En dat doen we door de bedrijven investeren in partnerschappen met ons.
1: Ja, want dat is even wel goed om te weten. Het is niet letterlijk dat jullie zakken met geld aannemen, doorgeven aan de sport. Het is echt het geld wordt geïnvesteerd in verschillende zaken rondom de sport, die dan weer nodig is om de sporters beter te laten renderen en dus ook beter te maken.
2: Nee, ja, klopt, zou ik bijna willen zeggen. Dus het is niet hier heb je geld en doe er wat leuks mee. Het is echt kijken naar waar heb je geld voor nodig. En dat kan simpelweg zijn, we trainen nu 6 uur of 8 uur, maar we willen 10 uur trainen. Dus we moeten meer zaalruimte inhuren. We moeten uiteindelijk meer experts daarvoor inhuren. Dan kunnen wij daarin investeren. Het kan ook zijn dat je inderdaad groepsessies met sportpsychologen wil doen, nou, dan kunnen we daarin investeren. Dus op die manier moet je het zien dat de investering plaatsvindt. Het is niet kaal een zak geld weggeven, zodat je onkostenvergoedingen aan spelers of speelsters kan betalen. Of voor een mooie auto voor de trainer die ergens bij een club in dienst zit. Daar is het niet voor bedoeld.
1: Nou, het is duidelijk zeg maar hoe de sporters en de sport zelf er natuurlijk van profiteert met wat er dan binnenkomt en er natuurlijk ook weer in geïnvesteerd wordt. De andere kant van de medaille, de bedrijven die zich verbinden aan de sport en mede investeren. Waar ligt voor hun het bijkomende voordeel, om het maar even zo te zeggen, in zo'n businessclub?
2: Ja, het is natuurlijk, we komen 6 keer per jaar bij elkaar op verschillende locaties. De 7e keer is het Sportgala van Amsterdam. Het is voor hun vooral het hebben van een netwerk in Amsterdam. Het is ook het hebben van de delen van de passie als bedrijf. Dat je zegt, oké, ik steun talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het is een soort, het kan associatie zijn met dat je trots bent als je straks in Los Angeles op de Olympische Spelen ziet van oké, wij hebben mede geïnvesteerd in dit Team NL-programma. En daar zijn we trots op. Je wordt natuurlijk niet eigenaar van het Olympische Roeiprogramma, want dan gaat het om andere bedragen. Maar het is vooral ook andere bedrijven in het Amsterdamse ontmoeten, nieuwe contacten opdoen. Je laten verrassen door verhalen uit de topsport. Nou, daar zorgen wij dan voor altijd bij, ik denk altijd mooie sprekers bij die Topsport Amsterdam Business Clubs. En dat is de meerwaarde, zeg maar. Het brede Amsterdam zien. Hè. We hebben natuurlijk ook connectie met andere netwerken. En we koppelen die netwerken. De ORAM bijvoorbeeld, de ondernemersvereniging Amsterdam of meer Business Amsterdam. We kijken ook of we die uitwisseling tussen die netwerken kunnen doen. Om uiteindelijk onze doelstelling te halen. En dat is uiteindelijk meer muntjes uit de markt te trekken. Om te kunnen investeren in talentontwikkeling.
1: En is het die traditionele vorm van sponsoring, hè? Dus hier heb je een zak geld en succes ermee. Of is het tegenwoordig dat er ook wel vanuit de kant van de bedrijven wat meer gevraagd wordt van wat ze ervoor terugkrijgen of wat ze moeten doen?
2: Nou, ze krijgen er echt wel behoorlijk wat voor terug. Die 6 netwerkbijeenkomsten krijg je ervoor terug waar je met 2 tot 4 mensen altijd mag komen. Er zit altijd, ik moet even hap en drank erbij. Je hebt inspirerende sprekers daarbij. Het is niet alleen maar meet and greet met anderen en bier en patat. Het is Olympische sporters, Olympische coaches, interessante sprekers uit het sportnetwerk in de meest brede zin van het woord. Het is kijken bij topsportevenementen. Het zijn zakelijke speeddates die we organiseren. Dat is wat ze ervoor terugkrijgen. Je krijgt niet een naam op een shirt van een Olympische sporter terug voor die bijdrage. Maar je hebt wel associatie met die sporters uiteindelijk. En we gaan ook kijken. Hebben we kaarten voor evenementen, kaarten bij sportwedstrijden. Waar wij weer relaties bij mee kunnen nemen. Zodat ze kunnen zien van deze partij support je ook. Weliswaar natuurlijk via een omweg, maar je draagt er wel aan bij.
1: Nou, het is dus belangrijk dat gebeurt voor de topsport natuurlijk in de stad. Je had het al over die evenementen. 11 mei aanstaande komt er ook weer een evenement aan. Wat kun je daarover vertellen? Want dat is natuurlijk voor misschien bedrijven die nu zitten te luisteren wel interessant om zich daarvoor aan te melden.
2: Ja, nee, dat kan zeker. We hebben nog plek. Dus de partijen die zeggen van we vinden het leuk om te komen, die zijn welkom. Aanstaande maandag zitten wij in de Heineken Experience. Nou, Heineken als voorbeeld is al 30 jaar partner bij Topsport Amsterdam. Natuurlijk een Amsterdams bedrijf van origine natuurlijk. Maar de regio Amsterdam van Heineken is partner. Die zetten bijvoorbeeld de Heineken Experience in voor ons die we dan kunnen gebruiken. Daar hebben we aanstaande maandag hebben we een sport- en rechtadvocaat, Dolf de Vaar, die daar spreekt. En dat is niet zomaar waarover hij spreekt. Want hij spreekt over de komende rechtszaak tegen de FIFA. De Wereldvoetbalbond. En hij behartigt met nog een aantal andere een x-aantal internationale voetballers die zich verenigd hebben in Justice for Players. En dat gaat uiteindelijk over contracten, het kunnen opzeggen van contracten, het gebonden blijven aan contracten en vrij verkeer van arbeid en alle restricties die daar van FIFA zijde op liggen. Ik weet daar slechts een klein deel van. Dolf de Gaar weet daar van alles van. En die praat aanstaande maandag in de Heineken Experience. Het gezelschap bij hierover. We krijgen het WK voetbal natuurlijk wat er aankomt. Nou, daar heeft de FIFA natuurlijk ook wel een mooie rol. Het gaat over hele dure kaartjes en andere zaken die voor de toeschouwers niet echt aantrekkelijk zijn, vind ik in ieder geval. Maar we zitten aanstaande maandag met, ik denk 60, 70 gasten met inloop, met natuurlijk weten wie er komt, want je hebt altijd inzicht in wie er vanuit het zakelijke netwerk aanwezig is. Je kan geïntroduceerd worden bij andere partijen. Dat kan je of zelf doen of via Topsport Amsterdam met collega's kan je dat doen. En je hebt gewoon een zeer interessante netwerkavond met een goede spreker, zeg maar. Dus je kan ook relaties vanuit je eigen bedrijf meenemen waarvan je zegt, hey, we gaan naar een mooie avond, er zit eten bij, er zit drinken bij, goed gezelschap en ik trakteer jou, zeg maar, op een mooie netwerkavond. Dan hoef je dat zelf niet te organiseren, maar dat hebben wij dan voor jou, in ruil voor jouw businessclub lidmaatschap, georganiseerd voor jou. Nou, dus dat is wat aanstaande maandag plaatsvindt. We hebben nog een x-aantal plekken, dus partijen kunnen zich melden bij mij, als ze dat nog interessant vinden.
1: Ja, en dat kan via volgens mij frank@topsport.amsterdam, hè?
2: Ja, klopt. frank@topsport.amsterdam. Ja, dan kom je direct bij mij binnen en dan is de inloop vanaf 5:30 in de Heineken Experience. Amsterdam, zo gaan we het niet krijgen, naar de 5e verdieping. Prachtige zaal. Inhoudelijke programma start zo'n beetje 6:15. En dan tot 7:15 het inhoudelijke programma. Daarna hebben we eten. En 8:30 is bel voor de laatste ronde. En dan iedereen weer naar huis toe.
1: Nou kijk, dat belooft een mooie avond te gaan worden. Sowieso, als je interesse hebt om iets goeds te doen voor deze wereld en sport te ondersteunen, dan kan dat dus bij jullie bij Topsport Amsterdam. Frank van Rooijen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk ook alvast veel plezier aankomende maandag.
2: Ja, dankjewel en jullie dank voor deze tijd.
0: All Sports Radio Live.

0: Drenthe.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Elen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben natuurlijk ook gisteravond, maar ja, eerlijk is eerlijk, vooral de week ervoor natuurlijk, dat die schitterende wedstrijd tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain natuurlijk gewonnen die wedstrijd en ook gisteren gelijk gespeeld bij Bayern, dus die gaan door naar de finale. Jij wilde toch even de salarisstrookjes van de beide clubs langs elkaar leggen?
2: Ja, dat vind ik wel opvallend, want met Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar in dienst zetten Paris Saint-Germain eigenlijk een soort waanzinnig salarisrecord neer. En dat is een record, maar niet om trots op te zijn in mijn ogen. Maar ook na het vertrek van deze wereldsterren is de Europese wereldkampioen loonstrookjes gebleven. Toen de Parijzenaars voor het seizoen bijna alles wonnen wat er te winnen viel, werd 544 miljoen overgemaakt aan salarissen voor de spelers. En dat is meer dan de eerste achtervolgers Liverpool, Manchester City en Real Madrid. En Bayern München, de verliezer dus van gisteravond in de halve finale van de Champions League, was ongeveer 100 miljoen goedkoper uit dan Paris Saint-Germain. Hoewel de Qatarese eigenaar heeft wel aangekondigd te stoppen met dat enorme financiële beleid richting de spelers. Gaat hij nu naar zijn zeggen inzetten op jongere categorie spelers? Dat betekent dit niet dat de club het zuinig aandoet. Want voor het zesde jaar op rij leed Paris Saint-Germain in 2025 40,1 miljoen euro verlies. Ondanks de jackpot in de Champions League en de WK-deelname voor clubs, waar ze ook veel verdiend hebben. In die zes jaar, en nu komt het, verloor Paris Saint-Germain in totaal 928 miljoen euro. Ik begrijp eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen, dat nog is toegestaan in de regels van een UEFA of een FIFA, dat als een club maar jaarlijks verlies draait. Dus ze zeggen altijd dat er regels zijn en dat er regels komen. Ja. Maar het blijkt niet. Maar goed, opvallend is dat in een andere uitslag bij de kerngezonde opponent Bayern München, dat in diezelfde periode dat Paris Saint-Germain dus 928 miljoen verlies leed, maakte Bayern München 199 miljoen winst. En alleen daarom zou je eigenlijk moeten gunnen dat Bayern München de wedstrijd, de halve finale zou hebben gewonnen. Maar goed, zo werkt het niet. En dat moet ook niet zo werken. Maar je zou het ze wel gunnen.
1: Maar ik snap even, je hebt toch dat hele financial fair play. Waar komt dat op de hoek kijken? Want je mag volgens mij niet meer dan zoveel miljoen over vijf jaar verliezen. Maar ik zie nog weinig straf voor. En dan hebben we het nu over Paris Saint-Germain. Maar wat denk je van Chelsea, wat een soort bodemloze put is waar geld in gestopt wordt? En ook ja. Manchester City heeft natuurlijk wat overtredingjes boven het hoofd hangen.
2: Ja, het is voor mij ook volstrekt onverklaarbaar. Het enige wat ik zou kunnen bedenken, maar dat geldt dan niet voor Manchester City en Chelsea. Maar dat geldt wel voor Paris Saint-Germain. Dat is eigendom van Qatar.

0: de situatie. Doen natuurlijk nergens meer om mee. Zijn uitschakelen door de Champions League. Nou ja, de beker waren ze natuurlijk al uit. Het kampioenschap zien ze eigenlijk ook zo goed als voor een neus voorbij vliegen. Er zijn 6 spelers die niet meer met de coach willen praten over Arbeloa. En Mbappé is helemaal persona non grata. En ook bij de fans. En dat is ook wel heel erg interessant.
1: Ja, ik vind het niet anders dan een soort ordinaire ruzie schijnt er gaande te zijn binnen de selectie van Real Madrid. Jij noemde al een aantal punten. Met name sterspeler Kylian Mbappé, dat toch niet de eerste de beste. En ik denk dat menig club en menig land hem graag zou willen hebben. Dus hij zal bij het WK ongetwijfeld in de Franse ploeg schitteren. Maar hij schijnt op zichzelf niet goed te liggen binnen de binnen de spelersgroep. En de club die is sowieso al volop in het nieuws over de dingen die jij net zei, maar ook vanwege de speculatie dat de special one, José Mourinho, de hoofdcoach zou gaan worden voor de tweede keer overigens. Nou, het is toch maar de vraag of je daarin moet zijn. En ja, alles behalve ideaal natuurlijk ook voorafgaand aan de Clásico tegen FC Barcelona aanstaande weekend. Niet dat ze dat, als ze zouden winnen, dat ze dan alsnog landskampioen kunnen worden. Dat is een hele kleine kans. Want ik meen dat Barcelona 9 punten voorsprong heeft op dit moment. As we speak. Het is rommelen in Real Madrid toch in wezen. En daar kan je over discussiëren altijd natuurlijk. Maar eigenlijk de club met de meeste historie en ja, de meeste impact in het voetbal.
0: Ja, het is zelfs 11 punten op dit moment. Kan je nagaan de voorsprong.
1: Oh, dus, 11 punten zelf.
0: Dat, ja. Dat is helemaal interessant. Met nog 4 wedstrijden te spelen. Dus die Clásico kan nog wel eens de kampioen gaan beslissen. Maar goed, we hebben al heel veel besproken deze BV Sport update, Frank. Maar we hebben natuurlijk nog de groene en de gele kaart. Aan wie ga je ze deze week uitreiken?
1: Nou ja, de gele kaart die ligt voor de hand. Die heb ik net genoemd. Eigenlijk al gaat naar Real Madrid wat mij betreft. Voor de onrust die ze stoken. Ze hebben natuurlijk voldoende krediet bij de fans. Maar desalniettemin vind ik het beleid daar op dit moment absoluut niet prijzenswaardig. Dus wat mij betreft geel gaat naar Real Madrid. Het groen gaat wat mij betreft naar Eneco. Eneco keert terug in het wielrennen. Na Rabobank, dat ook is teruggekeerd. Komt er nu een tweede bekende wielersponsor van het verleden, komt terug. De Eneco Tour vanaf 2026 voor mannen en vrouwen. Dat is de Tour of Holland. En zowel, we hadden al NIBC, maar NIBC als hoofdsponsor van de Tour is verkocht. En het merk gaat grotendeels verdwijnen. En het verdwijnt onder de ABN AMRO vlag. Dus NIBC heeft afgehaakt. Maar Eneco wordt nu de naam en heeft een meerjaren overeenkomst aangegaan. En dat is dus de Tour of Holland voor zowel mannen als voor vrouwen. En dat verdient wat mij betreft een groene kaart voor het energiebedrijf Eneco. Dat ze terugkeren in een oude wereld die ze geen vruchten of die ze behoorlijk wat vruchten heeft afgeleverd.
0: Ja, ook omdat ze nou eigenlijk 2 koersen redden wat dat betreft de zaakjes. Want aan de ene kant heb je natuurlijk de Tour of Holland die ze dan nu overnemen. Maar ze integreren nu ook tot dit jaar eigenlijk de CIMAC Ladies Tour was. Die redden ze eigenlijk ook van een zekere dood wil ik nou ook wel niet zeggen. Maar die is in ieder geval ook wel toekomstverzekerder nu door onder die vlag te gaan rijden.
1: Ja, de Eneco Tour vindt overigens plaats van 13 tot en met 18 oktober 2026. Dus het is nog even te gaan, maar het is het najaar, het is eigenlijk de laatste, de afsluiting van het wielerseizoen.
0: Tot slot eigenlijk nog even de vraag der vragen natuurlijk. Want volgende week hebben we weer een nieuwe editie van de BV Sport. Ik ben benieuwd, kun je alvast een tipje van de sluier oplichten wie we te gast gaan hebben, Frank?
1: Ja, ik heb uitgenodigd en hij heeft positief gereageerd, waar ik erg blij mee ben. Erik Klein-Nagelvoort, jou ook wel bekend, Robert.
0: Zeker.
1: Is de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Waar we de komende zomer ook het WK voor mannen en voor vrouwen samen met België zullen kunnen meemaken van het hockey. Maar hij is tevens algemeen directeur van een groep van bedrijven die zeer nadrukkelijk bezig is met artificial intelligence. En dus ik heb hem graag als gast, want we gaan natuurlijk praten over de hockeywereld en het succes van de Nederlandse ploegen. 2 keer goud in de laatste Olympische Spelen. Maar ik ga...

0: Ik wil het ook graag met hem gaan hebben over de invloed van artificial intelligence in de sport. En hoe ziet de toekomst daaruit voor de sport met artificial intelligence? Is het een plus of is het een min? Of is het beide? Ik ben zeer benieuwd naar wat hij daarover te zeggen heeft. Want het is voor mij vooralsnog een groot raadsel wat de sport met AI gaat doen.
1: Nou ja, hartstikke leuk. Dat gaan we allemaal volgende week meemaken. Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de BeverSport.
0: Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
3: Voetbal. Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
4: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts. Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de CIMAC Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielerfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Het is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd. Want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de CIMAC Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de CIMAC Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen of ja, het samenkomen van mannen- en vrouwenwielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Event die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, dat is natuurlijk wel even wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg ja. maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Ja. Dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. De vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, dat moet, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, daar, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9.

0: gaat toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
0: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of twee tiende. Dus als je er vol voor gaat, dan die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
0: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
0: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. Vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. Dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
0: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook toevallig. Kiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames. Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
0: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar er is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
0: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
0: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook ja, een Nederlands lijkt natuurlijk.

0: jullie wel een beetje op Duits. En ja, het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, ja, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Maar ja, op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
0: Zeker, ja. Ja. Ik denk, ja, ik ben heel trots op mezelf, tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar ja, school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
0: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. En ja, dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? En ja, dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Maar ja, dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
0: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
0: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
0: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
0: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Noren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan, die bij het WK allemaal niet mogen starten, of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
0: ja,
1: mooi heet.
0: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar, vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
0: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
1: nou. Nee,
0: dat zit wel iets. Dat zit wel iets. Ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
0: Zeker, ja. Dat is ook wel, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen 1 kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
0: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja. Zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. Nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan daardoor, mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.
2: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
4: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Er is een discussie gaande momenteel tussen het IOC en de atletencommissie. Een in mijn ogen ook zeer terechte discussie. Want ja, er zijn nogal wat strenge regels natuurlijk over wat atleten tijdens spelen op socials mogen zetten. Het IOC zegt het liefst helemaal niks. De atletencommissie zegt vanzelfsprekend dat mogen de atleten zelf bepalen. En dat leidt nu toch tot behoorlijke discussies.
2: Ja, dat is inderdaad een behoorlijke discussie gaande op dit moment. Wat individuele atleten dan wel of niet kunnen posten op socials. Nou, het IOC is streng en verbiedt atleten om tijdens de spelen foto's en wedstrijdbeelden te plaatsen. Ja, terwijl het natuurlijk enorme extra exposure oplevert voor die spelen en voor de atleten in kwestie natuurlijk. Die zichzelf kunnen promoten en natuurlijk ook hun kledingsponsors. Dus atleten zijn in het huidige medialandschap zijn eigen media geworden. En het is intussen achterhaald om de mogelijkheden die de nieuwe media bieden, om die te blokkeren voor de atleten. En per slotverrekening zijn de atleten de beste en meest aansprekende ambassadeurs voor de Spelen. Dus het is promotie voor de Spelen en promotie voor de atleten. Dus hierover is het laatste woord absoluut nog niet gezegd. En ik hoop voor het IOC, de Spelen en de atleten dat hier snel een beslissing over wordt genomen. Want het is volstrekt achterhaald om de atleten hierin te beperken. Zij zijn per slot van rekening, hoe je het ook went of keert, de artiesten op het Olympisch podium.
1: Ja.
2: En een podium met een volle zaal. Maar die zaal loopt snel leeg als die artiesten niet performen. Dus als je de artiesten blokkeert, dan blokkeer je ook eigenlijk in wezen de geldstromen naar het IOC. Dus ik vind het een hele domme discussie vanuit Lausanne bekeken. En ik geef de atleten volstrekt gelijk in hun streven om die beelden wel te mogen plaatsen.
1: Maar wat ik dan niet snap is als atleten beelden van zichzelf plaatsen. Ik bedoel, je hebt volgens mij nog altijd zeggenschap op je eigen beeldmerk, zeg maar. Maar is het dan zo dat je, als je zodra je deelneemt aan de Olympische Spelen, dat je dan automatisch je beeldrechten wegschrijft of zo? Dat zou toch ook een rare afspraak zijn?
2: Ja, zeer zeker. Maar ik denk dat het IOC in mijn ogen een achterhaalde gedachte huldigt. Waarin ze zeggen, ja, we willen elke mogelijkheid die een individuele atleet gaat plaatsen in het kader van eigen sponsors. Dat ze dat willen voorkomen, omdat er dan allerlei mogelijkheden zullen gaan ontstaan, waarin natuurlijk, dat is te voorspelbaar, atleten die regel gaan overtreden. Dus het is een soort angst, door angst ingegeven blokkade, maar die kan je niet meer handhaven, want de atleten zelf krijgen hoe langer hoe meer spreekrecht en ook hoe langer hoe meer rechten om over zichzelf te beslissen en niet door Lausanne te laten beslissen.
1: Het is niet de enige discussie momenteel gaande tussen atleten en organisaties. In het tennis hebben we natuurlijk nu ook een behoorlijke discussie gaande. Het gaat om het prijzengeld wat te verdienen valt bij de Grand Slams. En dan nu specifiek naar aanleiding van Roland Garros natuurlijk, de eerstvolgende Grand Slam op de kalender. Want dat prijzengeld dat is weliswaar verhoogd, maar is nog niet echt qua percentage redelijk ten opzichte van de inkomsten die toernooien hebben op jaarlijkse basis. Nou, daar hebben de tennissers wat van gezegd. En dat is nu een hele discussie die gaande is. Hoe kijk jij daarna, Frank?
2: Ja, het is inderdaad, Roland Garros komt er natuurlijk aan, de Grand Slam in Parijs. Het prijzengeld is met 9,5% verhoogd naar $72 miljoen. Dat klinkt veel, maar er zijn heel veel deelnemers. De topspelers en speelsters are not amused, omdat dit bedrag slechts 15% is van de commerciële inkomsten van het toernooi. Nou, bijna alle ATP-toernooien hanteren een 22% regel van de commerciële inkomsten. Het gaat naar de prijzenpot. En in andere sporten, in met name Amerika, hanteren ze zelfs al een 50% regeling. En dat geldt voor de NFL, voor de NBA en de MLB, de Major League Baseball. Een brief ondertekend door onder andere Arina Sabalenka, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Coco Graf, dat zijn toch niet de minste, houdt een officiële klacht in bij, geeft een officiële klacht bij Roland Garros met een kopie van die brief aan de ATP, WTA en de Grand Slams. Het Australische Grand Slam toernooi, wat we in januari hadden, hanteerde een 16% groei naar 75 miljoen. Dat is dus bijna hetzelfde als Parijs. En het US Open ging 21% omhoog naar 85 miljoen. Terwijl Wimbledon slechts 7% steeg naar 73 miljoen. Allemaal dus onder die 20% van de commerciële inkomsten. Het ligt dus voor de hand dat Wimbledon, Melbourne en New York ook zullen worden aangesproken door de toppers. En ik zou zelfs sprake zijn, er zou zelfs al sprake zijn van een rechtspraak. Ik vind het streven van deze toppers om meer geld binnen te halen in de prijzenpot. En dat zou niet voor zichzelf zijn, maar dat zou met name zijn voor de spelers die lager geklasseerd staan, tussen de 100 en de 200 op de ATP-ranking en de WTA-ranking. Want die hebben ontzettend veel moeite om zichzelf te bedruipen in hun onkosten. Maar ik vind dat de communicatie hierover niet goed is. En dat komt de goede zaak voor de spelers niet ten goede. Want nu wordt er toch gepercipieerd dat Sabalenka en Jannik Sinner en Alcaraz daar zitten met hun bezwaren om voor zichzelf meer geld uit de wedstrijden te slepen. Maar het gaat hun met name over de lager geplaatste spelers en speelsters. En dat vind ik een heel goed streven, want ik weet, zoals velen, jij ongetwijfeld ook, Robert, dat die lagere geclasseerden die via de qualifiers midden moeten komen, dat die ontzettend veel moeite hebben om rond te komen van het prijzengeld dat ze krijgen.
1: Ja, absoluut. En daarom vind ik het ook zit er bij mij een klein ergernisje dat het overal waar je de berichten leest, dat het eigenlijk een beetje geïnsinueerd wordt dat de toppers een soort rupsje nooit genoeg zijn en niet tevreden zijn met best wel grote hoeveelheden geld die ze kunnen verdienen. Maar dat het hun juist inderdaad te doen is om die groep, tussen de 100 en 200 op de ranking, die het een stuk lastiger hebben, die in ieder geval in misschien in de qualifiers zou uitgeschakeld zijn of in de eerste ronde, dat juist die meer geld krijgen. Dus daar zit bij mij wel een hekelpuntje, dat je dat misschien toch in de media niet genoeg terug ziet of leest.
2: Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Het is eigenlijk een redelijk bekend verschijnsel in de sport. Boven in de piramide, de punt, wordt heel veel geïnvesteerd. En in de onderkant van de piramide hetgeen toch de kweekvijver is voor de toekomstige kampioenen, wordt te weinig geïnvesteerd. En dat is een verschijnsel in de sport. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken, en dat is het opvallende, dat de consument, als jij en ik naar de sport zitten kijken op televisie, dan willen wij Jannik Sinner zien spelen en Alcaraz zien spelen. En we kijken niet zozeer naar die eerste rondes waar voor ons redelijk onbekende sterren spelen. Dus het is een beetje een wisselwerking, maar de toppers beseffen dit gelukkig wel in het tennis. Maar ze communiceren het in mijn ogen heel slecht. En ze zouden veel meer moeten spreken namens de onderkant van de piramide.
1: We moeten even terugkomen op het hele verhaal rondom het PIF en de LIV Golf Tour. Hebben het eigenlijk de afgelopen twee BV Sport Updates het ook al over gehad. De knoop is nu definitief doorgehakt, hè? Het PIF stopt ermee.
2: Ja, we hadden het er al uitgebreid over, inderdaad, wat je zei. Het getouwtrekken om de wereldhegemonie in golf. Nou, enerzijds natuurlijk de traditionele en zeer sterke PGA Tour. En anderzijds de met veel Arabisch geld, Saudi-Arabisch geld, gecreëerde LIV Golf Tour. Het Saoedische PIF, dat staat voor Public Investment Fund, investeerde tot nu toe ruim $5 miljard in die LIV Tour. En wist een aantal toppers te verleiden over te stappen, met het grote geld uiteraard. En wist bovendien enkele mooie merken aan te trekken als sponsors, zoals onder andere Rolex en HSBC Bank. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste sponsors van sport. Desalniettemin lukte het toch niet om het heft van de golfwereld in handen te nemen. En heeft de leiding van het PIF, en dat is de kroonprins van Saudi-Arabië himself, Mohammed bin Salman, Hij heeft besloten dat LIV het zonder het PIF zou moeten doen. Dat klinkt allemaal daarna een beetje poëtisch. LIV en PIF. Maar goed. Dus nu is LIV, de Tour, koortsachtig een campagne gestart om die LIV Tour alsnog te laten slagen. Ik vrees, maar dat is mijn persoonlijke inschatting, dat dat een Mission Impossible zal blijken te zijn. Intussen heeft de PIF wel direct bekendgemaakt dat deze misstap geen gevolg zal hebben om alle andere investeringen van het PIF in wereldwijde sport. De koers die Mohammed bin Salman heeft uitgezet om via sport het land extra te positioneren, omdat het te veel afhankelijk zou zijn van de olieverkoop. En ze willen toerisme promoten via sport. Die blijft dus overeind. Ik ben intussen wel benieuwd wat de topspelers in die LIV Tour gaan doen. Het zijn klinkende namen als Jon Rahm, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Sergio Garcia en Bryson DeChambeau. Nou, dat zijn niet de eerste de beste. Ik vermoed dat ze toch met enige argwaan zullen worden bekeken door de PGA zelf. Als ze met hangende pootjes terugkomen. Maar ja, voor wat het voortbestaan van de LIV Tour betreft. Het management heeft de investeringsbank Duquera Partners, daar heb ik overigens nooit van gehoord, maar die hebben ze ingehuurd om een nieuwe financieringsstrategie te ontwikkelen. Dit lijkt mij vrij zinloos, nog even los van het vele geld dat het ongetwijfeld kost. Die insteek zou zijn een multi-partner model. Nou ja, ik vrees dat de meeste, zo niet alle potentiële partners en sponsors niet aan boord zullen stappen van een vijand van de PGA Tour. Dus ik denk dat dat een zinloze strijd is en dat het eigenlijk alleen maar bedoeld is om gezichtsverlies te beperken.
1: Het goede nieuws voor in ieder geval Jon Rahm is dus dat hij weer in de genade, zeg maar, is terug aangenomen. Want hij had nog wat uitstaande boetes. $3 miljoen. Ja. Die gaat hij betalen. En nu mag hij in ieder geval weer op de DP World Tour spelen. En mag hij dus ook weer meedoen aan de Ryder Cup. Dus wat dat betreft, voor hem zit het wel goed. Maar ik ben wel benieuwd naar die andere toppers, ja.
2: Ja, ik ook.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de BV Sport.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met de Champions League. Weten we, sinds jaar en dag natuurlijk een beetje de milkkou, zoals de Engels dat ze mooi zeggen, van de UEFA. Sterker nog, ze hebben weer wat nieuws gevonden. Of nou ja, iets nieuws. Er is weer een nieuwe ronde waar ze heel veel geld op kunnen halen. Want de nieuwe cyclus van de uitzendrechten die staat op het punt om te beginnen.
2: Ja, inderdaad. Wat je zegt, dat de Champions League de melkkoe is van de UEFA, dat is algemeen bekend. UEFA mag er erg blij mee zijn, met de recente wedstrijden natuurlijk. Die geven toch weer een extra impuls en reclame voor het neusje van de zalm in het Europese voetbal. Dus het had eigenlijk niet op een beter moment kunnen komen dat ze in de onderhandelingsronde zitten met zenders wereldwijd van de Champions League. Er is nu een overal doel van de UEFA om in de nieuwe cyclus, die vanaf 2027 ingaat, per jaar 5 miljard euro op te gaan halen. Opvallend, maar niet verrassend, eigenlijk is de constatering dat ook veel streamingdiensten nu tekenen voor de exclusieve rechten in verschillende landen. Kanaal Plus, Disney Plus, DAZN, Paramount, ESPN, ze hebben allemaal al getekend voor een aantal landen of één land. Dus dat is al helemaal een verandering van de partnerships die de UEFA sluit. In Europa zelf zou UEFA al 19 deals hebben ter waarde van 775 miljoen euro per jaar. Hetgeen maar liefst een 40% stijging is ten opzichte van de vorige cyclus. Een cyclus overigens van de UEFA is voor 4 jaar. Dus ze leggen zich nu vast voor de komende 4 jaar vanaf 2027. Dan nog opmerkelijk nieuws. UEFA is van plan ook een eigen streamingdienst te gaan introduceren. Nou, dat is een logische intentie. Of het gaat werken, dat moet natuurlijk altijd nog maar blijken. Maar ze zien dat er zoveel geld gaat binnenkomen en dat die streamingdiensten allemaal in de rij staan. Waarom zou je dan niet proberen een eigen streamingdienst te proberen? Zij willen dat al gaan doen vanaf 2027. Wat ze dan gaan doen met de intussen getekende contracten voor de nieuwe cyclus, ja, dat is voor mij een raadsel. Maar daar vinden ze dan wel weer een uitleg voor. Dus ze zullen ongetwijfeld een clausule misschien in de contract hebben staan, dat ze op elk moment kunnen uitstappen als ze zelf het gaan doen. Ten slotte, UEFA is ook bezig met nieuwe sponsordeals. Dat gaat natuurlijk altijd vrij goed samen. Pepsi is voornemens te verlengen. En Anheuser-Busch, die grote inbev-brouwerij, die vervangt Heineken, zoals we weten. En dat gaat over een verschil van ruim 100 miljoen per jaar. En Nike zou aan boord komen volgens de geruchten om Adidas te vervangen. Nou, mooi is dan, wat is dan mooier, Robert, dan dat de finale van de aanstaande Champions League is een Nike-Adidas-confrontatie. Want Paris Saint-Germain speelt in Nike en Arsenal speelt in Adidas.
1: Nu wil ik even terugkomen eigenlijk op die streamingdienst. Maar wordt dat dan iets wat naast UEFA TV komt te bestaan? Of wordt het eigenlijk een soort van verlengde van?
2: Ja, dat is nog niet bekend. Maar ik denk dat de contracten met de streamingdienst, dat is een beetje gebaseerd op het verleden en op ervaring die ik daarmee heb, is dat de streamingdiensten de eerste keuze krijgen van een wedstrijd live te doen. En dat er voor de andere wedstrijden nog eens extra contracten worden gemaakt. Dat zou mij niet verbazen als dat de insteek is.
1: Ja, ik ben trouwens ook wel benieuwd wat Ziggo dan gaat neertellen voor die nieuwe cyclus. Als de UEFA voornemens is om alle prijskaartjes maar eens even omhoog te gooien.
2: Ja, en Ziggo die wil natuurlijk die rechten behouden, ondanks het feit dat de Nederlandse clubs niet al te ver zullen komen. Ik kan me voorstellen dat een Netflix bijvoorbeeld ook op het vinkentouw zit voor Nederland.
1: Nou, nee, dat is dus nog even afwachten. We gaan van de UEFA naar de FIFA. Want we hebben vorige week het 75ste FIFA-congres gehad. Gianni Infantino, die dan maar natuurlijk weer de hoofdrol, zoals we dat van hem gewend zijn. Zo had hij zich weer natuurlijk kandidaat gesteld voor de volgende verkiezingen. Maar hij dacht ook, laat ik een soort vredestichting zijn tussen Israël en Palestina. Maar dat backfired een beetje.
2: Ja, de man overschat zichzelf op een enorme wijze. Dat hebben we ook gezien in de relatie met Donald Trump in Amerika. Hij heeft zich in Bangkok tijdens dat FIFA-congres weer eens van zijn ware kant laten.

0: keer kandidaat stelden voor de volgende 4 jaar, die vanaf 2027 ingaan, volstrekt voorbijgaand aan de in de FIFA-statuten vastgelegde maximale termijn van 3 keer 4 jaar. Dus dat negeert hij volkomen en hij stelt zichzelf zonder enige uitleg weer kandidaat. Maar goed, in die toespraak nodigde hij de voorzitters van de voetbalbonden van Israël en Palestina uit op het podium. Kennelijk in de vaste veronderstelling dat hij wel eventjes beide heren elkaar de hand kon laten schudden. Omdat er vrede zou ontstaan tussen Palestina en Israël. Nou, hoe kan je jezelf overschatten? Beide heren overigens weigerden, kwamen wel op het podium. Maar er ontstond een verhitte discussie tussen Infantino met beide heren. En met name met de heer Rajoub, dat is de voorzitter van de Palestijnse Voetbalbond. Die discussie liep zo ver op dat de door FIFA geregistreerde beelden, dat doen ze zelf, om te voorkomen dat er verkeerde beelden de wereld overgaan. Die beelden werden op een gegeven moment bevroren, zodat deze niet de wereld zouden overgaan. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen met telefoontjes in de zaal en die hebben dat wel gefilmd en die beelden die stonden op social. Infantino werd dus min of meer gedwongen een einde aan deze poppenkast te maken door de wens uit te spreken dat beide landen zouden inschrijven voor een onder 15 jaar toernooi waaraan, naar zijn zeggen, alle 211 bij FIFA aangesloten landen zouden meedoen. Nou ja, vervolgens omhelsde hij beide heren, die vervolgens het podium verlieten zonder elkaar ook maar een blik waardig te gunnen. Nou ja, intussen heeft diezelfde Infantino, zoals alles er nu voor staat, al meer dan de helft van alle stemmen binnen voor de verlenging van zijn voorzitterschap. Geen vragen gesteld over 3 keer 4 periodes of 4 keer 4 periodes. De Afrikaanse landen, de Zuid-Amerikaanse landen en de Aziatische landen maken samen 111 stemmen van de 211, dus dat is meer dan de helft. Die zou hij al hebben ingepalmd. Ja, dan nog even over FIFA gesproken. Natuurlijk kijken we allemaal uit naar het WK dat de komende zomer plaatsvindt in Amerika, Canada en Mexico. Twee opmerkelijke zaken. Allereerst, er is nog geen enkele van de 104 wedstrijden uitverkocht. Dus ook de finale niet. Nou, FIFA kwam in januari dit jaar met een persbericht dat er meer dan 500 miljoen aanvragen waren voor WK-tickets. Dan zou je denken dat er al veel zou zijn uitverkocht. Zoals in voorgaande WK's het geval is. Maar het is dus even anders. Ten tweede, FIFA heeft nog geen uitzenddeal met India, nog met China. En dat zijn toch niet twee onbelangrijke markten en partijen. En zo kort voor het toernooi. Dus dat zegt wel wat. Dus Infantino die zou eens een beetje moeten indammen met al zijn uitingen. Maar dat lijkt me een zinloze voorspelling of zinloos advies. Want daar luistert hij toch niet naar.
1: Ja, dat is bij elkaar trouwens wel even goed voor ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Hè? Dus het is een aanzienlijk deal als je, een aanzienlijk ding als je geen deal hebt met India en China qua uitzendrechten.
0: Ja, dus, en dat zijn bovendien landen waar het voetbal nog heel erg kan groeien. Dus dat zou een soort prioriteit moeten zijn van FIFA. Maar goed.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de BeverSport.
0: Tot volgende week, Robert.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
4: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, het was een mooi feestje voor onze Team NL Waterpolo dames. Zij hebben namelijk goede zaak gedaan in divisie 1 van de World Aquatics Women's Waterpolo World Cup, zoals het officieel heet. In Rotterdam werd het toernooi afgesloten met een tweede plaats en met 4 overwinningen en 2 nederlagen plaatste Oranje zich voor de superfinal, die van 22 tot en met 26 juli in Sydney gaat worden gespeeld. Ik ga op terugblikken met Bente Rogge. Bente, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Maar ja, allereerst een fantastisch toernooi gedraaid. Hoe kijk je er eigenlijk zelf op terug?
2: Ja, ik denk dat je het goed zegt. We hebben echt een heel goed toernooi gedraaid. Wel met ups en downs. Maar ik denk over het algemeen dat we echt tevreden mogen zijn met wat we hebben laten zien. Echt wel een relatieve korte voorbereiding gehad met elkaar. Maar wel elke wedstrijd echt stappen gezet. Dus ik denk dat we over het algemeen echt heel tevreden mogen zijn.
1: Ja, want op voorhand weet je al, het is een best wel belangrijk toernooi natuurlijk ook, hè, richting die superfinals, om je daarvoor te plaatsen. Maar dan mag je het wel in eigen bad spelen in Rotterdam. Hoe was dat?
2: Ja, dat was echt ontzettend leuk. Het was echt een paar wedstrijden zelfs uitverkocht en de andere wedstrijden ook echt gewoon druk bezocht. Leuk dat vrienden en familie ook wel weer een keer kunnen kijken naar het Nederlands team. Dus ik denk dat we daar allemaal echt enorm van hebben genoten. De sfeer in Rotterdam zat er goed in.
1: Ja, brengt dat ook die extra paar procentjes om dan nog misschien even een beter resultaat neer te zetten?
2: Ja, ik weet niet per se of het een beter resultaat altijd oplevert. Want het zal misschien ook bij sommige meiden juist wel extra spannend als extra spannend ervaren worden. Maar ik denk dat het alleen maar hartstikke leuk is en dat het ook juist extra energie geeft. Dus het is in ieder geval, het is gewoon wat meer beleving. En ik denk dat je daarom, ondanks dat het nu dan een kwalificatieronde is en je eigenlijk naar de eerste poolfase al weet dat je gekwalificeerd bent, dat je alsnog die laatste wedstrijden ook gewoon echt het goed wil doen, omdat er ook veel publiek zit. Dus ik denk dat dat een andere beleving geeft dan dat het ergens in het buitenland, dat er eigenlijk niemand voor je zit. Dus ik denk dat we er allemaal echt wel van hebben genoten.
1: Plus het is natuurlijk ook wel, je speelt eigenlijk tegen alleen maar toplanden. Dat maakt het denk ik natuurlijk ook wel extra leuk. Ook omdat je natuurlijk weer een extra wedstrijdprikkel hebt tegen zo'n ontzettend sterke tegenstanders. Waar je natuurlijk zelf ook alleen maar weer beter van wordt. Dat is misschien ook wel leuker en beter dan misschien een kwalificatiepool afwerken met ploegen waar je zomaar even overheen walst.
2: Zeker, het is echt, de World Cup is echt enorm waardevol. En ik denk, kijk, deze World Cup, straks ook bij de final, dan zijn er bijvoorbeeld nog geen Olympische tickets. Dus ja, je kan je afvragen hoe belangrijk is zo'n eind. Want het wordt toch vaak een beetje ondergeschoven kindje van de EK's en WK's, zo'n World Cup. Maar tegelijkertijd, wat je zegt, je speelt gewoon 6 topwedstrijden. En dat, ja, zoveel wedstrijden spelen we niet met het Nederlands team met elkaar. En zeker niet zo halverwege het seizoen. Dus het is juist heel erg waardevol geweest dat we deze wedstrijden hebben kunnen spelen. En deze zomer is het gewoon het enige eindtoernooi wat we hebben. Dus daar willen we gewoon volle bak presteren. Dus ja, ik denk dat we zeker in dit seizoen met geen enkel ander eindtoernooi op het programma, dat het heel waardevol is dat de World Cup er is.
1: Ja, want jullie hebben uiteindelijk tegen Australië, Griekenland, Italië, de VS, Spanje gespeeld. Het zijn natuurlijk geen lullige tegenstanders, om het maar even zo te roepen. Wat is dan voor jullie het leukste geweest aan die wedstrijden? Ja, ik kan misschien een klein voorzetje geven. Ik bedoel, in de eerste poolfase 12-10 verliezen van Italië en in die tweede poolfase er even overheen walsen met 12-2. Ik denk dat toch wel misschien de meeste uitgelichte uitslag is uit die periode.
2: Ja, misschien wel. En ik denk tegelijkertijd dat we na die eerste wedstrijd tegen Italië ook wel gelijk tegen elkaar hebben gezegd dat het dus heel belangrijk is dat we ons beseffen dat het wel gewoon allemaal moet kloppen. En dat het niet vanzelfsprekend is dat je van een Italië wint. Maar dat je wel ziet in zo'n tweede wedstrijd, als alles gewoon weer gaat zoals wij verwachten, de voorbereiding goed is, dat zo'n wedstrijd dan ook eigenlijk geen enkel moment spannend wordt. Dus het is een goede bevestiging, denk ik, geweest voor ons. Dat we gewoon scherp moeten blijven op de details. En als dat klopt, dat we dan zeker niet hoeven te verliezen van een Italië bijvoorbeeld.
1: Nee, maar even kom op Bente. 12-2 winnen van Italië.
2: Ja. Nee, dat was echt heel mooi. En ja, zoals Eva eigenlijk na elke wedstrijd heeft hij eigenlijk benoemd van wat nemen we nou mee. En tegen Italië was dat gewoon echt wel de verdediging en hoe we dat met elkaar hebben opgepakt. De communicatie en de samenwerking met de keepers was zeker die wedstrijd ook heel erg sterk. Ja, en als het dan niet loopt bij Italië, dan groeit eigenlijk het zelfvertrouwen alleen nog maar meer. Dat je zo'n verdediging echt dicht kan houden. En zelfs de doelpunten die zijn gevallen, zouden we misschien nog zelfs onnodig kunnen noemen. Dus dat geeft natuurlijk superveel vertrouwen en dat is heel fijn.
1: Ja, dan uiteindelijk heb je die laatste wedstrijd nog tegen Spanje. Ook een ontzettend spannende wedstrijd. Uiteindelijk 7-8 gewonnen. Daarmee sluit je dan af met 4 overwinningen en dan wel 2 verliespartijen. Want die andere verloren partij was dan tegen de VS met 12-10. Dan weet je dat je in ieder geval geplaatst bent voor de superfinal. Maar wat doet dit toernooi met het vertrouwen van de ploeg en bij de coaching?
2: Ja, ik denk veel. Ik denk dat we gewoon heel goed, omdat je gewoon 6 goede wedstrijden speelt, kun je hier eigenlijk gewoon heel veel van leren. En het heeft ons natuurlijk fysiek enorm uitgedaagd. Dus ik denk dat het sowieso weer een waardevolle prikkel op die manier is geweest. Maar we leren gewoon van elke wedstrijd weer iets. En het is waardevol dat je elke wedstrijd stappen met elkaar kan zetten en dingen mee kan nemen richting deze zomer. Maar ook juist voor daarna. En zoals je zegt, niet, ja, zeker landen zoals Amerika komen we natuurlijk gewoon weinig tegen. Dus hoe vaker we tegen hun kunnen spelen, hoe beter. En ik denk dat we gewoon super tevreden zijn en dat we heel blij zijn dat we de kans hebben gehad om deze potjes nu te spelen.
1: Wat was nou voor jou persoonlijk het mooiste moment? Mooiste wedstrijd, mooiste actie die je hebt gemaakt?
2: Dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk misschien wel de wedstrijd tegen Italië, omdat we doen ook vaak eigenlijk elke wedstrijd doen we ook een mid-achter meeting. Dus dat zijn dan de meiden die op mid-achter spelen gaan voorbespreken met onze assistentcoach. En toen we de beelden terug gingen kijken van Italië, zag je gewoon dat we daar de hele wedstrijd eigenlijk dominant waren geweest. En dat zij geen enkel mid-voor doelpunt of actie hebben kunnen maken die ook dreigend is geweest. Dus ik denk dat ik daar het meest trots op ben. Dat we echt laten zien dat we gewoon wereldklasse met achters hebben. En dat we dat tegen dit soort tegenstanders volledig kunnen tonen ook in de wedstrijd.
1: Ja, en dan neem ik even snel aan wel die tweede wedstrijd tegen Italië.
2: Zeker. Ja, de eerste speelde ik niet. Dus het was zeker de tweede.
1: Nu gaan we dus richting die superfinal. Dat is dan eind juli. Wat voor een toernooi gaat dat worden?
2: Ja, het is vooral natuurlijk heel ver reizen. Het wordt een relatief kort toernooi. Je start direct met de kwartfinale. Dus we gaan voor 3 potjes richting Sydney. Dus het wordt denk ik kort maar krachtig. Maar ik denk wel ook weer juist heel erg leuk. Rusland komt erbij. Dat is onze tegenstander in de kwartfinale. Dat is natuurlijk een land die we de afgelopen 5 jaar niet hebben gezien. Dus het is best wel moeilijk in te schatten wat we daarvan kunnen verwachten, denk ik, op dit moment. We kennen de tegenstander niet zo heel goed. En het enige wat we hebben is wat beeldmateriaal van hun plaatsingswedstrijden in de tweede divisie. Dus ik kijk daar vooral heel erg naar uit om die tegenstander weer te zien. En te kijken hoe wij het doen tegen iemand als je daar eigenlijk wat minder van weet. En de voorbereiding daarin dus ook wat anders is dan we gewend zijn.
1: Ja, wordt dat ook niet apart om dan tegen Rusland te spelen?
2: Ja, zeker. Juist omdat het dus, het voelt gek dat ze er opeens weer zijn. En ook gek dat je gewoon niet op dezelfde manier kan voorbereiden als dat je tegen alle andere tegenstanders kan. Terwijl zij hebben de afgelopen jaren natuurlijk meer dan genoeg van ons kunnen zien in ieder geval. Ja, maar andersom is dat niet zo. Dus ik ben benieuwd daarnaar.
1: Nu zeg je, het wordt natuurlijk een relatief kort toernooi. Nu snap ik ook dat het inderdaad redelijk ver reizen is naar Australië. Ik neem aan dat je niet voor een weekje die kant op gaat. Maar dat je toch ook wel wat acclimatiseringstijd inbouwt met het team.
2: Ja, we hebben wat acclimatiseringstijd. En ik denk ook dat er een groot deel van de ploeg toch daarna ook nog wel even wat dagjes eraan vastplakt. Om nog iets van Australië te kunnen zien. Onder het mom, als je er dan toch bent, dan ook nog maar het leuke stukje meepakken, denk ik.
1: Dat klinkt in ieder geval als een strak plan. Weet jullie al een beetje hoe die voorbereiding eruit gaat zien voor die superfinal? Of is dat iets wat je op je af gaat laten komen?
2: Nee, dat weten we wel. De komende periode is natuurlijk voor iedereen in alle nationale competities tijd voor de play-offs. Maar ook de Europa Cup finales moeten nog gespeeld worden en de Champions League kwartfinale. En daarna dus ook nog een Final Four. Dus het is een beetje afhankelijk van waar je speelt, wanneer je precies klaar bent met je seizoen. Maar in principe starten we 14 juni weer gezamenlijk in Rotterdam. Maar er zullen ook wat meiden misschien wat later aansluiten, omdat hun clubseizoen dus langer duurt. Maar in principe starten we 14 juni met een gezamenlijk programma en is iedereen weer terug in Nederland.
1: Nou, ik ga jullie er alvast heel erg veel succes bij wensen. In ieder geval gefeliciteerd met een fantastische Divisie 1 natuurlijk die jullie hebben gespeeld in die World Cup. Bente Rogge, dank voor je tijd. En ik weet waar je naartoe gaat, maar alvast heel erg veel succes op de camping.
2: Ja, dankjewel. En heel erg bedankt voor jullie tijd. All Sports Radio Live.

0: luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoor.
1: We hebben er alweer zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooie is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uitgangbord voor golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers, omdat ze, omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende long hitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, en nu bevindt Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laagvlakte. Hè. Vroeger natuurlijk Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
2: Zeker. Wij hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Ja, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
2: Ja, dat is natuurlijk meer dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, Joost Luit, daar is Van Driel, Mike Torop, die op de Tour spelen. Plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour. Die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen. En te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook 4 Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden. En wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel 1 of 2 verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al 2 keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers, dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen, Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
2: Ja, de 10e keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we spelers van van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is, dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergesteld, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
2: KNMO.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KNM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief door toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Holloway.
1: All Sports Radio.
2: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
2: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
10: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
11: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
12: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: De topsport, ja, die redt het simpelweg niet alleen om te kunnen doen wat het doet. Achter de schermen wordt er door verschillende partijen hard gebouwd aan netwerken en partnerships om de sport de beste kansen voor de toekomst te geven. In Amsterdam gebeurt dat onder meer via de businessclub van Topsport Amsterdam, waar bedrijven zich verbinden aan de sport en talenten. Wat levert dat eigenlijk concreet op voor die bedrijven? En wat betekent het voor de topsporters die er daar uiteindelijk voor profiteren? Frank van Rooyen, die is manager commercie bij Topsport Amsterdam. Met hem ga ik het hebben over deze businessclub natuurlijk, maar ook de kracht van een zakelijk netwerk rondom de sport. En ook kijken we alvast vooruit naar de bijeenkomst van 11 mei in de Heineken Experience, waar partners gaan samenkomen en ook nieuwe bedrijven zich overigens kunnen aanhaken. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag Robert.
1: Allereerst laten we eens hebben over de businessclub, want het is een belangrijk onderdeel bij Topsport Amsterdam, want het is eigenlijk letterlijk het bedrijfsleven koppelen aan de sport natuurlijk.
2: Ja, koppelen aan de sport, aan talentontwikkeling, aan ambitie, aan passie en aan de stad Amsterdam, aan evenementen die er zijn in Amsterdam, dus het is meer dan alleen maar de sport. Dat proberen wij uiteindelijk te connecten en alles wat we daarmee ophalen, plat gezegd, aan kennis, kunde en financiën, dat wordt direct weer in de talentontwikkeling terug geïnvesteerd. Het blijft niet ergens hangen, zeg maar. Het is niet voor mij voor een mooie nieuwe fiets, uiteindelijk gaat het weer richting de trainingsprogramma's van de Team NL-programma's en de Amsterdamse talentverenigingen.
1: Ja, dan, ik zei het eigenlijk al in de intro, het eigenlijk misschien een rare vraag natuurlijk, maar ja, waarom is het dan zo belangrijk dat die businessclub er is en dat er dus ook vanuit het bedrijfsleven geld komt richting de sport?
2: Nou, je wil in topsport wil je altijd weer net 1, 2, 3% meer beter dan dat je in het verleden hebt gedaan. En daar zijn investeringen voor nodig. De stad Amsterdam doet daar heel veel voor en in. We zijn natuurlijk als hockey gecommitteerd formeel denk ik het grootste Team NL-centrum van Nederland. We hebben meer sporters dan Papendal, maar de landelijke budgetten die groeien niet. De landelijke overheid blijft, vind ik, wat achter als het gaat om investering in talentontwikkeling. Dus moeten wij andere manieren vinden en zoeken om te investeren. En dat gaat ook om simpelweg meer uren per week kunnen trainen, betere medische begeleiding, betere krachttraining, accenten op voeding. Ja, dat kost allemaal expertise tijd en die moet uiteindelijk linksom of rechtsom betaald worden.
1: En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat dan eruit ziet, hè? Hoe dat geld dan verdeeld wordt. Want bij jullie, bij Topsport Amsterdam, hebben jullie natuurlijk jullie eigen talentenontwikkelingsprogramma's. Jullie hebben verschillende sportprogramma's en Team NL-programma's rondlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe wordt dat een beetje onderling dan verdeeld?
2: Nou, de grootste prak van ons werk zijn de Team NL-programma's. Daar komt de hockey wat goed is erbij. Dan zijn wij groot, heel groot zelfs. Daar moeten investeringen voor plaatsvinden. Dat kan zijn in infrastructuur, omdat er simpelweg trainingsaccommodaties bijvoorbeeld verbouwd moeten worden, aangepast moeten worden. Maar dat kan ook zijn simpelweg dat je gewoon meer experturen moet inhuren. En die kosten geld. En daar kunnen zowel Team NL als de Talent Team NL programma's als de verenigingen die wij dan Amsterdamse talentverenigingen noemen, die kunnen daarop op appelleren. Maar ja, elke expert, of je nou een diëtist of een strength and conditioning coach inzet, moet betaald worden. En als die 4 uur per week betaald kan worden in plaats van 2 uur, dan voor een vereniging eventjes, ja, dan profiteert die totale vereniging daar weer in kennis en kunde van. En je laat ook daar weer een stukje legacy achter, wat weer voor de volgende generatie hier gebruikt kan worden. En daarvoor halen wij uiteindelijk het gelden op. En dat doen we door dat bedrijven investeren in partnerschappen met ons.
1: Ja, want dat is even wel goed om te weten. Het is niet letterlijk dat jullie een zakje met geld aannemen, doorgeven aan de sport. Het is echt het geld wordt geïnvesteerd in verschillende zaken rondom de sport, die dan weer nodig is om de sporters beter te laten renderen en dus ook beter te maken.
2: Nee, ja, klopt, zou ik bijna willen zeggen. Dus het is niet hier heb je geld en doe er wat leuks mee. Het is echt kijken naar waar heb je geld voor nodig. En dat kan simpelweg zijn, we trainen nu 6 uur of 8 uur, maar we willen 10 uur trainen. Dus we moeten meer zaalruimte inhuren. We moeten uiteindelijk meer experts daarvoor inhuren. Dan kunnen wij daarin investeren. Het kan ook zijn dat je inderdaad groepsessies met sportpsychologen wil doen. Nou, dan kunnen we daarin investeren. Dus op die manier moet je het zien dat de investering plaatsvindt. Het is niet kaal een zak geld weggeven. Zodat je onkostenvergoedingen aan spelers of speelsters kan betalen. Of een mooie auto voor de trainer die ergens bij een club in dienst zit. Daar is het niet voor bedoeld.
1: Nou, het is duidelijk zeg maar hoe de sporters en de sport zelf er natuurlijk van profiteert met wat er dan binnenkomt en er natuurlijk ook weer in geïnvesteerd wordt. De andere kant van de medaille, de bedrijven die zich verbinden aan de sport en mede investeren. Waar ligt voor hun het bijkomende voordeel, om het maar even zo te zeggen, in zo'n businessclub?
2: Ja, het is natuurlijk, we komen 6 keer per jaar bij elkaar op verschillende locaties. De 7e keer is het Sportgala van Amsterdam. Het is voor hun vooral zeg maar, het hebben van een netwerk in Amsterdam. Het is ook het hebben van zeg maar de delen van de passie als bedrijf. Dat je zegt, oké, ik steun talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het is een soort, het kan associatie zijn met dat je trots bent als je straks in Los Angeles op de Olympische Spelen ziet van, oké, wij hebben mede geïnvesteerd in dit Team NL-programma. En daar zijn we trots op. Je wordt natuurlijk niet eigenaar van het Olympische Roeiprogramma, want dan gaat het om andere bedragen. Maar het is vooral ook andere bedrijven in het Amsterdamse ontmoeten, nieuwe contacten opdoen. Je laten verrassen door verhalen uit de topsport. Nou, daar zorgen wij dan voor altijd bij, ik denk altijd mooie sprekers bij die Topsport Amsterdam Business Clubs. Dat is de meerwaarde, zeg maar. Het brede Amsterdam zien. Hè. We hebben natuurlijk ook connectie met andere netwerken. En we koppelen die netwerken. De ORAM bijvoorbeeld, de Ondernemersvereniging Amsterdam of Meer Business Amsterdam. We kijken ook of we die uitwisseling tussen die netwerken kunnen doen. Om uiteindelijk onze doelstelling te halen. En dat is uiteindelijk meer muntjes uit de markt te trekken. Om te kunnen investeren in talentontwikkeling.
1: En is het zeg maar die traditionele vorm van sponsoring, hè? Dus hier heb je een zak geld en succes ermee. Of is het tegenwoordig dat er ook wel vanuit de kant van de bedrijven wat meer gevraagd wordt van wat ze ervoor terugkrijgen of wat ze moeten doen?
2: Nou, ze krijgen er echt wel behoorlijk wat voor terug. Die 6 netwerkbijeenkomsten krijg je ervoor terug waar je met 2 tot 4 mensen altijd mag komen. Er zit altijd, ik moet even hap en drank erbij. Je hebt inspirerende sprekers daarbij. Het is niet alleen maar meet and greet met anderen en bier en patat. Het is Olympische sporters, Olympische coaches, interessante sprekers uit het sportnetwerk in de meest brede zin van het woord. Het is kijken bij topsportevenementen. Het zijn zakelijke speeddates die we organiseren. Dat is wat ze ervoor terugkrijgen. Je krijgt niet een naam op een shirt van een Olympische sporter terug voor die bijdrage. Maar je hebt wel associatie met die sporters uiteindelijk. En we gaan ook kijken. Hebben we kaarten voor evenementen, kaarten bij sportwedstrijden. Waar wij weer relaties bij mee kunnen nemen. Zodat ze kunnen zien van deze partij support je ook. Weliswaar natuurlijk via een omweg, maar je draagt er wel aan bij.
1: Nou, het is dus belangrijk dat gebeurt. Voor de topsport natuurlijk in de stad. Je had het al over die evenementen. 11 mei aanstaande komt er ook weer een evenement aan. Wat kun je daarover vertellen? Want dat is natuurlijk voor misschien bedrijven die nu zitten te luisteren wel interessant om zich daarvoor aan te melden.
2: Ja, nee, dat kan zeker. We hebben nog een plek. Dus de partijen die zeggen van we vinden het leuk om te komen, die zijn welkom. Aanstaande maandag zitten wij in de Heineken Experience. Nou, Heineken als voorbeeld is al 30 jaar partner bij Topsport Amsterdam. Natuurlijk een Amsterdams bedrijf van origine natuurlijk. Maar de regio Amsterdam van Heineken is partner. Die zetten bijvoorbeeld de Heineken Experience in voor ons die we dan kunnen gebruiken. Daar hebben we aanstaande maandag hebben we een sport- en rechtadvocaat, Dolf de Graar, die daar spreekt. En dat is niet zomaar waarover hij spreekt. Want hij spreekt over de komende rechtszaak tegen de FIFA. De Wereldvoetbalbond. En hij behartigt met nog een aantal andere een x-aantal internationale voetballers die zich verenigd hebben in Justice for Players. En dat gaat uiteindelijk over contracten, het kunnen opzeggen van contracten, het gebonden blijven aan contracten en vrij verkeer van arbeid en alle restricties die daar van FIFA zijde op liggen. Ik weet daar slechts een klein deel van. Dolph de Gaar weet daar van alles van. En die praat aanstaande maandag in de Heineken Experience het gezelschap bij hierover. We krijgen het WK voetbal natuurlijk wat er aankomt. Daar heeft de FIFA natuurlijk ook wel een mooie rol. Als het gaat over hele dure kaartjes en andere zaken die voor de toeschouwers niet echt aantrekkelijk zijn, vind ik in ieder geval. Maar we zitten aanstaande maandag met, ik denk 60, 70 gasten met inloop, met natuurlijk weten wie er komt, want je hebt altijd inzicht in wie er vanuit het zakelijke netwerk aanwezig is. Je kan geïntroduceerd worden bij andere partijen. Dat kan je of zelf doen of via Topsport Amsterdam met collega's kan je dat doen. En je hebt gewoon een zeer interessante netwerkavond met een goede spreker, zeg maar. Dus je kan ook relaties vanuit je eigen bedrijf meenemen waarvan je zegt, hey, we gaan naar een mooie avond. Er zit eten bij, er zit drinken bij. Goed gezelschap en ik trakteer jou, zeg maar, op een mooie netwerkavond. Dan hoef je dat zelf niet te organiseren, maar dat hebben wij dan voor jou, in ruil voor jouw Business Club lidmaatschap, georganiseerd voor jou. Nou, dus dat is wat aanstaande maandag plaatsvindt. We hebben nog een x-aantal plekken, dus partijen kunnen zich melden bij mij, als ze dat nog interessant vinden.
1: Ja, en dat kan via volgens mij frank@topsport.amsterdam, hè?
2: Ja, klopt. frank@topsport.amsterdam. Ja, dan kom je direct bij mij binnen en dan is de inloop vanaf 17:30 in de Heineken Experience. Amsterdam, gaan we het niet krijgen, naar de 5e verdieping. Prachtige zaal. Inhoudelijke programma start een beetje 17:15. En dan tot 19:45 het inhoudelijke programma. Daarna hebben we eten. En 20:30 is bel voor de laatste ronde. En dan iedereen weer naar huis toe.
1: Nou kijk, dat belooft een mooie avond te gaan worden. Als je interesse hebt om iets goeds te doen voor deze wereld en sport te ondersteunen, dan kan dat dus bij jullie bij Topsport Amsterdam. Frank van Rooyen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk ook alvast veel plezier aankomende maandag.
2: Ja, dankjewel en jullie dank voor deze tijd.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben natuurlijk ook gisteravond, maar ja, eerlijk is eerlijk, vooral de week ervoor natuurlijk, dat die schitterende wedstrijd tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain natuurlijk gewonnen die wedstrijd en ook gisteren gelijk gespeeld bij Bayern, dus die gaan door naar de finale. Jij wilde toch even de salarisstrookjes van de beide clubs langs elkaar leggen?
2: Ja, dat vind ik wel opvallend, want met Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar in dienst zetten Paris Saint-Germain eigenlijk een soort waanzinnig salarisrecord neer. En dat is een record, maar niet om trots op te zijn in mijn ogen. Maar ook na het vertrek van deze wereldsterren is de Europese wereldkampioen loonstrookjes gebleven. Toen de Parijzenaars voor het seizoen bijna alles wonnen wat er te winnen viel, werd 544 miljoen overgemaakt aan salarissen voor de spelers. En dat is meer dan de eerste achtervolgers Liverpool, Manchester City en Real Madrid. En Bayern München, de verliezer dus van gisteravond in de halve finale van de Champions League, was ongeveer 100 miljoen goedkoper uit dan Paris Saint-Germain. Hoewel de Qatarese eigenaar heeft wel aangekondigd te stoppen met dat enorme financiële beleid richting de spelers. Gaat hij nu naar zijn zeggen inzetten op jongere categorie spelers? Dat betekent dit niet dat de club het zuinig aandoet. Want voor het zesde jaar op rij leed Paris Saint-Germain in 2025 40,1 miljoen euro verlies. Ondanks de jackpot in de Champions League en de WK-deelname voor clubs, waar ze ook veel verdiend hebben. In die zes jaar, en nu komt het, verloor Paris Saint-Germain in totaal 928 miljoen euro. Ik begrijp eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen, dat nog is toegestaan in de regels van een UEFA of een FIFA, dat als een club maar jaarlijks verlies draait. Ze zeggen altijd dat er regels zijn en dat er regels komen. Ja. Maar het blijkt niet. Maar goed, opvallend is dat in een andere uitslag bij de kerngezonde opponent Bayern München, dat in diezelfde periode dat Paris Saint-Germain dus 928 miljoen verlies leed, maakte Bayern München 199 miljoen winst. En alleen daarom zou je eigenlijk moeten gunnen dat Bayern München de wedstrijd, de halve finale zou hebben gewonnen. Maar goed, zo werkt het niet. En dat moet ook niet zo werken. Maar je zou het ze wel gunnen.
1: Maar ik snap even, je hebt toch dat hele financial fair play. Waar komt dat op de hoek kijken? Want je mag volgens mij niet meer dan zoveel miljoen over vijf jaar verliezen. Maar ik zie nog weinig straf voor. En dan hebben we het nu over Paris Saint-Germain. Maar wat denk je van Chelsea, wat een soort bodemloze put is waar geld in gestopt wordt? En ook ja. Manchester City heeft natuurlijk wat overtredingjes boven het hoofd hangen.
2: Ja, het is voor mij ook volstrekt onverklaarbaar. Het enige wat ik zou kunnen bedenken, maar dat geldt dan niet voor Manchester City en Chelsea, maar dat geldt wel voor Paris Saint-Germain. Dat is eigendom van Qatar. En Qatar is ook weer sponsor van de UEFA Champions League. En Qatar is natuurlijk helemaal een land waar Infantino overigens woont. Dat zijn allemaal indicaties dat de voetbalwereld, zowel FIFA als UEFA, graag vrienden blijven van de mensen in het Midden-Oosten. En dan met name de staatjes van de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië, waar ontzettend veel geld is te halen via sport.
1: Ja, nou, ze zijn in ieder geval weer lekker selectief met Zalle. Ja. Dan Real Madrid. Het wordt er niet vriendelijker op daar zo momenteel de situatie. Doen natuurlijk nergens meer om mee. Ze zijn uitschakeld onder de Champions League. Nou ja, de beker waren ze natuurlijk al uit. Het kampioenschap zien ze eigenlijk ook zo goed als voor een neus voorbij vliegen. Er zijn 6 spelers die niet meer met de coach willen praten. Alvaro Arbeloa. En Mbappé is helemaal persona non grata. En ook bij de fans. En dat is ook wel heel erg interessant.
2: Ja, ik vind het niet anders dan een soort ordinaire ruzie schijnt er gaande te zijn binnen de selectie van Real Madrid. Jij noemde al een aantal punten. Met name sterspeler Kylian Mbappé, dat toch niet de eerste de beste. En ik denk dat menig club en menig land hem graag zou willen hebben. Dus hij zal bij het WK ongetwijfeld in de Franse ploeg schitteren. Maar hij schijnt op zichzelf niet goed liggen binnen de anderen, binnen de spelersgroep. En de club die is sowieso al volop in het nieuws over de dingen die jij net zei, maar ook vanwege de speculatie dat de special one, José Mourinho, de hoofdcoach zou gaan worden voor de tweede keer overigens. Nou, het is nog maar de vraag of je daarin moet zijn. En ja, alles behalve ideaal natuurlijk ook voorafgaand aan de Clásico tegen FC Barcelona aanstaande weekend. Niet dat ze dat, als ze zouden winnen, dat ze dan alsnog landskampioen kunnen worden. Dat is een hele kleine kans. Want ik meen dat Barcelona 9 punten voorsprong heeft op dit moment. As we speak. Het is rommelen in Real Madrid toch in wezen. En daar kan je over discussiëren altijd natuurlijk. Maar eigenlijk de club met de meeste historie en ja, de meeste impact in het voetbal.
1: Ja, het is zelfs 11 punten op dit moment. Kan je nagaan, de voorsprong.
2: Oh, dus 11 punten zelf.
1: Dat is helemaal interessant. Met nog 4 wedstrijden te spelen. Dus die Clásico kan nog wel eens de kampioen gaan beslissen. Maar goed, we hebben al heel veel besproken deze BV Sport update, Frank. Maar we hebben natuurlijk nog de groene en de gele kaart. Aan wie ga je ze deze week uitreiken?
2: Nou ja, de gele kaart die ligt voor de hand. Die heb ik net genoemd. Eigenlijk al gaat naar Real Madrid wat mij betreft. Voor de onrust die ze stoken. Ze hebben natuurlijk voldoende krediet bij de fans. Maar desalniettemin vind ik het beleid daar op dit moment absoluut niet prijzenswaardig. Dus wat mij betreft, geel gaat naar Real Madrid. Het groen gaat wat mij betreft naar Eneco. Eneco keert terug in het wielrennen. Naar Rabobank, dat ook is teruggekeerd. Komt er nu een tweede bekende wielersponsor van het verleden, komt terug. De Eneco Tour vanaf 2026 voor mannen en vrouwen. Dat is de Tour of Holland. En zowel, we hadden al NIBC, maar NIBC als hoofdsponsor van de Tour is verkocht. En het merk gaat grotendeels verdwijnen. En het verdwijnt onder de ABN AMRO vlag. Dus NIBC heeft afgehaakt. Maar Eneco wordt nu de naam en heeft een meerjaren overeenkomst aangegaan. En dat is dus de Tour of Holland voor zowel mannen als voor vrouwen. En dat verdient wat mij betreft een groene kaart voor het energiebedrijf Eneco. Dat ze terugkeren in een oude wereld die ze geen vruchten of die ze behoorlijk wat vruchten heeft afgeleverd.
1: Ja, ook omdat ze nou eigenlijk twee koersen redden wat dat betreft de zaakjes. Want aan de ene kant heb je natuurlijk de Tour of Holland die ze dan nu overnemen. Maar ze integreren nu ook tot dit jaar eigenlijk de CIMAC Ladies Tour was. Die redden ze eigenlijk ook van een zekere dood wil ik nou ook wel niet zeggen. Maar die is in ieder geval ook wel toekomstverzekerder nu door onder die vlag te gaan rijden.
2: Ja, de Eneco Tour vindt overigens plaats van 13 tot en met 18 oktober 2026. Dus het is nog even te gaan, maar het is het najaar. Het is eigenlijk de laatste, de afsluiting van het wielerseizoen.
1: Tot slot eigenlijk nog even de vraag der vragen natuurlijk. Want volgende week hebben we weer een nieuwe

0: die zeer nadrukkelijk bezig is met artificial intelligence. En dus ik heb hem graag als gast, want we gaan natuurlijk praten over de hockeywereld en het succes van de Nederlandse ploegen. Twee keer goud in de laatste Olympische Spelen. Maar ik wil het ook graag met hem gaan hebben over de invloed van artificial intelligence in de sport. En hoe ziet de toekomst eruit voor de sport met artificial intelligence? Is het een plus of is het een min? Of is het beide? Ik ben zeer benieuwd naar wat hij daarover te zeggen heeft. Want het is voor mij vooralsnog een groot raadsel wat de sport met AI gaat doen.
1: Nou ja, hartstikke leuk. Dat gaan we allemaal volgende week meemaken. Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de Beversport.
0: Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de Simac Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd. Want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk. Maar een wielerkoers organiseren in Nederland. En dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours. Ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie. Die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de Simac Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de Simac Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen Of ja, het samenkomen van mannen en vrouwen wielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar. TIG Event die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, want dat is natuurlijk wel even de ja, wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg ja. Maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannen, bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, want de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, nou ja, ook in het buitenland natuurlijk. Hè. Denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met nou ja, een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Ja. Ja, nou, dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Ja, de vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live. Thank you.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, skiën is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meest contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog

0: Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, ja, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Maar ja, op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel een ja, wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
0: Zeker, ja. Ja. Ik denk, ja, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook ja, op sociaal gebied, maar ja, school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
0: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. En ja, dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? En ja, dan krijg je allemaal dat soort ja, moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Maar ja, dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
0: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
0: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar. Je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
0: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst.

0: En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
0: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan, die bij het WK allemaal niet mogen starten, of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
0: ja,
1: mooi heet.
0: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar, vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
0: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
1: nou. Ja, nou,
0: nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets
1: ja,
0: hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Juist, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
0: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we het afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen 1 kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, ja, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, ja, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Nou ja, gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt nu, iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om, nou ja, richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
0: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5, op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja. Ja, zeker omdat... je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja, ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met het talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Er is een discussie gaande momenteel tussen het IOC en de atletencommissie. En in mijn ogen ook zeer terechte discussie. Want ja, er zijn nogal wat strenge regels natuurlijk over wat atleten tijdens spelen op socials mogen zetten. Het IOC zegt het liefst helemaal niks. De atletencommissie zegt vanzelfsprekend dat mogen de atleten zelf bepalen. En dat leidt nu toch tot behoorlijke discussies.
2: Ja, dat is inderdaad een behoorlijke discussie gaande op dit moment. Wat individuele atleten dan wel of niet kunnen posten op socials. Nou, het IOC is streng en verbiedt atleten om tijdens de spelen foto's en wedstrijdbeelden te plaatsen. Ja, terwijl het natuurlijk enorme extra exposure oplevert voor die spelen en voor de atleten in kwestie natuurlijk. Die zichzelf kunnen promoten en natuurlijk ook hun kledingsponsors. Dus ja, atleten zijn in het huidige medialandschap zijn eigen media geworden. En het is intussen achterhaald om de mogelijkheden die de nieuwe media bieden, om die te blokkeren voor de atleten. En per slotverrekening zijn de atleten de beste en meest aansprekende ambassadeurs voor de Spelen. Dus het is promotie voor de Spelen en promotie voor de atleten. Dus hierover is het laatste woord absoluut nog niet gezegd. En ik hoop voor het IOC, de Spelen en de atleten dat hier snel een beslissing over wordt genomen. Want het is volstrekt achterhaald om de atleten hierin te beperken. Zij zijn per slot van rekening, hoe je het ook went of keert, de artiesten op het Olympisch podium.
1: Ja.
2: En een podium met een volle zaal. Maar die zaal loopt snel leeg als die artiesten niet performen. Dus als je de artiesten blokkeert, dan blokkeer je ook in wezen de geldstromen naar het IOC. Dus ik vind het een hele domme discussie vanuit Lausanne bekeken. En ik geef de atleten volstrekt gelijk in hun streven om die beelden wel te mogen plaatsen.
1: Maar wat ik dan niet snap is als atleten beelden van zichzelf plaatsen. Ik bedoel, je hebt volgens mij nog altijd zeggenschap op je eigen beeldmerk, zeg maar. Maar is het dan zo dat je, als je zodra je deelneemt aan de Olympische Spelen, dat je dan automatisch je beeldrechten wegschrijft of zo? Dat zou toch ook een rare afspraak zijn?
2: Ja, zeer zeker. Maar ik denk dat het IOC een in mijn ogen een achterhaalde gedachte huldigt. Waarin ze zeggen, ja, we willen elke mogelijkheid die een individuele atleet gaat plaatsen in het kader van eigen sponsors. Dat ze dat willen voorkomen, omdat er dan allerlei mogelijkheden zullen gaan ontstaan. Waarin natuurlijk, dat is te voorspelbaar, atleten die regel gaan overtreden. Dus het is een soort angst, door angst ingegeven blokkade. Maar die kan je niet meer handhaven, want de atleten zelf krijgen hoe langer hoe meer spreekrecht en ook hoe langer hoe meer rechten om over zichzelf te beslissen en niet door Lausanne te laten beslissen.
1: Het is niet de enige discussie momenteel gaande tussen atleten en organisaties. In het tennis hebben we natuurlijk nu ook een behoorlijke discussie gaande. Het gaat om het prijzengeld wat te verdienen valt bij de Grand Slams. En dan nu specifiek naar aanleiding van Roland Garros natuurlijk, de eerstvolgende Grand Slam op de kalender. Want dat prijzengeld dat is weliswaar verhoogd, maar is nog niet echt qua percentage redelijk ten opzichte van de inkomsten die toernooien hebben op jaarlijkse basis. Nou, daar hebben de tennissers wat van gezegd. En dat is nu een hele discussie die gaande is. Hoe kijk jij daarna, Frank?
2: Ja, het is inderdaad, Roland Garros komt er natuurlijk aan, de Grand Slam in Parijs. Het prijzengeld is met 9,5% verhoogd naar $72 miljoen. Dat klinkt veel, maar er zijn heel veel deelnemers. De topspelers en speelsters are not amused, omdat dit bedrag slechts 15% is van de commerciële inkomsten van het toernooi. Nou, bijna alle ATP-toernooien hanteren een 22% regel van de commerciële inkomsten. Gaat naar de prijzenpot. En in andere sporten, in met name Amerika, hanteren ze zelfs al een 50% regeling. En dat geldt voor de NFL, voor de NBA en de MLB, de Major League Baseball. Een brief ondertekend door onder andere Arina Sabalenka, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Coco Graf, dat zijn toch niet de minsten, houdt een officiële klacht in bij, geeft een officiële klacht bij Roland Garros met een kopie van die brief aan de ATP, WTA en de Grand Slams. Het Australische Grand Slam toernooi, wat we in januari hadden, hanteerde een 16% groei naar 75 miljoen, dat is dus bijna hetzelfde als Parijs. En het US Open ging 21% omhoog, naar 85 miljoen, terwijl Wimbledon slechts 7% steeg naar 73 miljoen. Allemaal dus onder die 20% van de commerciële inkomsten. Het ligt dus voor de hand dat Wimbledon, Melbourne en New York ook zullen worden aangesproken door de toppers. En ik zou zelfs sprake zijn, er zou zelfs al sprake zijn van een rechtspraak. Ik vind het streven van deze toppers om meer geld binnen te halen in de prijzenpot. Dat zou niet voor zichzelf zijn, maar dat zou met name zijn voor de spelers die lager geclasseerd staan, tussen de 100 en de 200 op de ATP-ranking en de WTA-ranking. Want die hebben ontzettend veel moeite om zichzelf te bedruipen in hun onkosten. Maar ik vind dat de communicatie hierover niet goed is, en dat komt de goede zaak voor de spelers niet ten goede. Want nu wordt er toch gepercipieerd dat Sabalenka en Jannik Sinner en Alcaraz daar zitten met hun bezwaren om voor zichzelf meer geld uit de wedstrijden te slepen. Maar het gaat hun met name over de lager geplaatste spelers en speelsters. En dat vind ik een heel goed streven, want ik weet, zoals velen, jij ongetwijfeld ook, Robert, dat die lagere geclasseerden die via de qualifiers midden moeten komen, dat die ontzettend veel moeite hebben om rond te komen van het prijzengeld dat ze krijgen.
1: Ja, absoluut. En daarom vind ik het ook zit er bij mij een klein ergernisje dat het overal waar je de berichten leest, dat het eigenlijk een beetje geïnsinueerd wordt dat de toppers een soort rupsje nooit genoeg zijn en niet tevreden zijn met best wel grote hoeveelheden geld die ze kunnen verdienen. Maar dat het hun juist inderdaad te doen is om die groep, tussen de 100 en 200 op de ranking, die het een stuk lastiger hebben, die in ieder geval misschien in de qualifiers zou uitgeschakeld zijn of in de eerste ronde, dat juist die meer geld krijgen. Dus daar zit bij mij wel een hekelpuntje, dat je dat misschien toch in de media niet genoeg terug ziet of leest.
2: Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Het is eigenlijk een redelijk bekend verschijnsel in de sport. Boven in de piramide, de punt, wordt heel veel geïnvesteerd. En in de onderkant van de piramide, hetgeen toch de kweekvijver is voor de toekomstige kampioenen, wordt te weinig geïnvesteerd. En dat is een verschijnsel in de sport. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken, en dat is het opvallende, dat de consument, als jij en ik naar de sport zitten kijken op televisie, dan willen wij Jannik Sinner zien spelen en Alcaraz zien spelen. En we kijken niet zozeer naar die eerste rondes waar voor ons redelijk onbekende sterren spelen. Dus het is een beetje een wisselwerking, maar de toppers beseffen dit gelukkig wel in het tennis. Maar ze communiceren het in mijn ogen heel slecht. En ze zouden veel meer moeten spreken namens de onderkant van de piramide.
1: We moeten even terugkomen op het hele verhaal rondom het PIF en de LIV Golf Tour. Hebben het eigenlijk de afgelopen twee BV Sport Updates het ook al over gehad. De knoop is nu definitief doorgehakt, hè? Het PIF stopt ermee.
2: Ja, we hadden het er al uitgebreid over, inderdaad, wat je zei. Het getouwtrekken om de wereldhegemonie in golf. Nou, enerzijds natuurlijk de traditionele en zeer sterke PGA Tour. En anderzijds de met veel Arabisch geld, Saudi-Arabisch geld, gecreëerde LIV Golf Tour. Het Saoedische PIF, dat staat voor Public Investment Fund, investeerde tot nu toe ruim 5 miljard dollar in die LIV Tour. En wist een aantal toppers te verleiden over te stappen, met het grote geld uiteraard. En wist bovendien enkele mooie merken aan te trekken als sponsors, zoals onder andere Rolex en HSBC Bank. Nou, dat zijn niet de eerste de beste sponsors van sport. Desalniettemin lukte het toch niet om het heft van de golf weer ten handen te nemen. En heeft de leiding van het PIF, en dat is de kroonprins van Saudi-Arabië himself, Mohammed bin Salman, hij heeft besloten dat LIV het zonder het PIF zou moeten doen. Dat klinkt allemaal daarna een beetje poëtisch, LIV en PIF. Maar goed, dus nu is LIV de Tour koortsachtig een campagne gestart om die LIV Tour alsnog te laten slagen. Ik vrees, maar dat is mijn persoonlijke inschatting, dat een Mission Impossible zal blijken te zijn. Intussen heeft de PIF wel direct bekendgemaakt dat deze misstap geen gevolg zal hebben om alle andere investeringen van het PIF in wereldwijde sport. De koers die Mohammed bin Salman heeft uitgezet om via sport het land extra te positioneren, omdat het te veel afhankelijk zou zijn van de olieverkoop. En ze willen toerisme promoten via sport. Die blijft dus overeind. Ik ben intussen wel benieuwd wat de topspelers in die LIV Tour gaan doen. Het zijn klinkende namen als Jon Rahm, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Sergio Garcia en Bryson DeChambeau. Nou, dat zijn niet de eerste de beste. Ik vermoed dat ze toch met enige argwaan zullen worden bekeken door de PGA zelf. Als ze met hangende pootjes terugkomen. Maar ja, voor wat het voortbestaan van de LIV Tour betreft. Het management heeft de investeringsbank Duquera Partners, daar heb ik overigens nooit van gehoord, maar die hebben ze ingehuurd om een nieuwe financieringsstrategie te ontwikkelen. Dit lijkt mij vrij zinloos, nog even los van het vele geld dat het ongetwijfeld kost. Die insteek zou zijn een multi-partner model. Nou ja, ik vrees dat de meeste, zo niet alle potentiële partners en sponsors, niet aan boord zullen stappen van een vijand van de PGA Tour. Dus ik denk dat dat een zinloze strijd is. En dat het eigenlijk alleen maar bedoeld is om gezichtsverlies te beperken.
1: Het goede nieuws voor in ieder geval Jon Rahm is dus dat hij weer in de genade, zeg maar, is terug aangenomen. Want hij had nog wat uitstaande boetes. $3 miljoen. Ja. Die gaat hij betalen. En nu mag hij in ieder geval weer op de DP World Tour spelen. En mag hij dus ook weer meedoen aan de Ryder Cup. Dus wat dat betreft, voor hem zit het wel goed. Maar ik ben wel benieuwd naar die andere toppers, ja.
2: Ja, ik ook.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de BV Sport.
2: Tot volgende week, Robert.

is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met de Champions League. Weten we, hè, sinds jaar en dag natuurlijk een beetje de meelkou, zoals de Engels dat zo mooi zeggen, van de UEFA. Sterker nog, ze hebben weer wat nieuws gevonden. Of nou ja, iets nieuws. Er is weer een nieuwe ronde waar ze heel veel geld op kunnen halen. Want de nieuwe cyclus van de uitzendrechten die staat op het punt om te beginnen.
2: Ja, inderdaad. Wat je zegt, dat de Champions League de meelkou is van de UEFA, dat is algemeen bekend. UEFA mag er erg blij mee zijn, met de recente wedstrijden natuurlijk. Die geven toch weer een extra impuls en reclame voor het neusje van de zalm in het Europese voetbal. Dus het had eigenlijk niet op een beter moment kunnen komen dat ze in de onderhandelingsronde zitten met zenders wereldwijd van de Champions League. Er is nu een overal doel van de UEFA om in de nieuwe cyclus, die vanaf 2027 ingaat, per jaar 5 miljard euro op te gaan halen. Opvallend, maar niet verrassend, eigenlijk is de constatering dat ook veel streamingdiensten nu tekenen voor de exclusieve rechten in verschillende landen. Kanaal Plus, Disney Plus, DAZN, Paramount, ESPN, ze hebben allemaal al getekend voor een aantal landen of één land. Dus dat is al helemaal een verandering van de partnerships die de UEFA sluit. In Europa zelf zou UEFA al 19 deals hebben, ter waarde van 775 miljoen euro per jaar. Hetgeen maar liefst een 40% stijging is ten opzichte van de vorige cyclus. Een cyclus overigens van de UEFA is voor 4 jaar. Dus ze leggen zich nu vast voor de komende 4 jaar vanaf 2027. Dan nog opmerkelijk nieuws. UEFA is van plan ook een eigen streamingdienst te gaan introduceren. Nou, dat is een logische intentie. Of het gaat werken, dat moet natuurlijk altijd nog maar blijken. Maar ze zien dat er zoveel geld gaat binnenkomen en dat die streamingdiensten allemaal in de rij staan. Waarom zou je dan niet proberen een eigen streamingdienst te proberen? Zij willen dat al gaan doen vanaf 2027. Wat ze dan gaan doen met de intussen getekende contracten voor de nieuwe cyclus, ja, dat is voor mij een raadsel. Maar daar vinden ze dan wel weer een uitleg voor. Dus ze zullen ongetwijfeld de clausule misschien in de contracten hebben staan, dat ze op elk moment kunnen uitstappen als ze zelf het gaan doen. Ten slotte, UEFA is ook bezig met nieuwe sponsordeals. Dat gaat natuurlijk altijd wel vrij goed samen. Pepsi is voornemens te verlengen. Anheuser-Busch, die grote inbev-brouwerij, die vervangt Heineken, zoals we weten. En dat gaat over een verschil van ruim 100 miljoen per jaar. Nike zou aan boord komen volgens de geruchten om Adidas te vervangen. Nou, wat is dan mooier, Robert, dan dat de finale van de aanstaande Champions League is een Nike-Adidas confrontatie. Want Paris Saint-Germain speelt in Nike en Arsenal speelt in Adidas.
1: Nu wil ik even terugkomen eigenlijk op die streamingdienst. Maar wordt dat dan iets wat naast UEFA TV komt te bestaan? Of wordt het eigenlijk een soort van verlengde van?
2: Ja, dat is nog niet bekend. Maar ik denk dat de contracten met de streamingdienst, dat is een beetje gebaseerd op het verleden en op ervaring die ik daarmee heb, is dat de streamingdiensten de eerste keuze krijgen van een wedstrijd live te doen. En dat voor de andere wedstrijden nog eens extra contracten worden gemaakt. Dat zou me niet verbazen als dat de insteek is.
1: Ja, ik ben trouwens ook wel benieuwd wat Ziggo dan gaat neertellen voor die nieuwe cyclus. Als de UEFA voornemens is om alle prijskaartjes maar eens even omhoog te gooien.
2: Ja, en Ziggo die wil natuurlijk die rechten behouden, ondanks het feit dat de Nederlandse clubs niet al te ver zullen komen. Ik kan me voorstellen dat een Netflix bijvoorbeeld ook op het vinkentouw zit voor Nederland.
1: Nou, nee, dat is dus nog even afwachten. We gaan van de UEFA naar de FIFA. Want we hebben vorige week het 75e FIFA-congres gehad. Nou ja, Gianni Infantino.

0: voelt en kinderhuis beweert te zijn bij de groten der aarde. Hij heeft zich dus inderdaad, wat je zegt, opgeworpen als een vredestichter. Heeft hij al eerder gedaan trouwens, een keer in Egypte, waar hij bij de onderhandelingen zou zijn geweest tussen Hamas en Israël. Maar nu vond hij dat hij maar even de mensen van Israël en de mensen van Palestina bij elkaar moest brengen. Nou, in een toespraak voor het congres, voordat hij zichzelf voor de vierde keer kandidaat stelde voor de volgende vier jaar, die vanaf 2027 ingaan, volstrekt voorbijgaand aan de in de FIFA-statuten vastgelegde maximale termijn van 3 keer 4 jaar. Dus dat negeert hij volkomen en hij stelt zichzelf zonder enige uitleg weer kandidaat. Maar goed, in die toespraak nodigde hij de voorzitters van de voetbalbonden van Israël en Palestina uit op het podium. Kennelijk in de vaste veronderstelling dat hij wel eventjes beide heren elkaar de hand kon laten schudden. En dat er vrede zou ontstaan tussen Palestina en Israël. Nou, hoe kan je jezelf overschatten? Beide heren overigens weigerden, kwamen wel op het podium. Maar er ontstond een verhitte discussie tussen Infantino met beide heren. En met name met de heer Rajoub, dat is de voorzitter van de Palestijnse voetbalbond. Die discussie liep zo ver op dat de door FIFA geregistreerde beelden, dat doen ze zelf, om te voorkomen dat er verkeerde beelden de wereld overgaan. Die beelden werden op een gegeven moment bevroren, zodat deze niet de wereld zouden overgaan. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen met telefoontjes in de zaal en die hebben dat wel gefilmd en die beelden die stonden op social. Infantino werd dus min of meer gedwongen een einde aan deze poppenkast te maken door de wens uit te spreken dat beide landen zouden inschrijven voor een onder 15 jaar toernooi waaraan, naar zijn zeggen, alle 211 bij FIFA aangesloten landen zouden meedoen. Nou ja, vervolgens omhelsde hij beide heren, die vervolgens het podium verlieten zonder elkaar ook maar een blik waardig te gunnen. Nou ja, intussen heeft diezelfde Infantino, zoals alles er nu voor staat, al meer dan de helft van alle stemmen binnen voor de verlenging van zijn voorzitterschap. Geen vragen gesteld over 3 keer 4 periodes of 4 keer 4 periodes. De Afrikaanse landen, de Zuid-Amerikaanse landen en de Aziatische landen maken samen 111 stemmen van de 211, dus dat is meer dan de helft. Die zou hij al hebben ingepalmd. Ja, dan nog even over FIFA gesproken. Natuurlijk kijken we allemaal uit naar het WK dat de komende zomer plaatsvindt in Amerika, Canada en Mexico. Twee opmerkelijke zaken. Allereerst, er is nog geen enkele van de 104 wedstrijden uitverkocht. Dus ook de finale niet. Nou, FIFA kwam in januari dit jaar met een persbericht dat er meer dan 500 miljoen aanvragen waren voor WK-tickets. Dan zou je denken dat er al veel zou zijn uitverkocht. Zoals in voorgaande WK's het geval is. Maar het is dus even anders. Ten tweede, FIFA heeft nog geen uitzenddeal met India, nog met China. En dat zijn toch niet twee onbelangrijke markten en partijen. En zo kort voor het toernooi. Dus dat zegt wel wat. Dus Infantino die zou eens een beetje moeten indammen met al zijn uitingen. Maar dat lijkt me een zinloze voorspelling of zinloos advies. Want daar luistert hij toch niet naar.
1: Nou, dat is bij elkaar trouwens wel even goed voor ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Hè? Dus het is een aanzienlijk deal als je een aanzienlijk ding als je geen deal hebt met India en China qua uitzendrechten.
0: Ja, dus, en dat zijn bovendien landen waar het voetbal nog heel erg kan groeien. Dus dat zou een soort prioriteit moeten zijn van FIFA. Maar goed.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de Bevensport.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
4: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
6: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
5: Tennis.
7: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, het was een mooi feestje voor onze Team NL Waterpolo dames. Zij hebben namelijk goede zaak gedaan in divisie 1 van de World Aquatics Women's Water Polo World Cup, zoals het officieel heet. In Rotterdam werd het toernooi afgesloten met een tweede plaats. En met 4 overwinningen en 2 nederlagen plaatste Oranje zich voor de superfinal, die van 22 tot en met 26 juli in Sydney gaat worden gespeeld. Ik ga erop terugblikken met Bente Rogge. Bente, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Maar ja, allereerst een fantastisch toernooi gedraaid. Hoe kijk je er eigenlijk zelf op terug?
2: Ja, ik denk dat je het goed zegt. We hebben echt een heel goed toernooi gedraaid. Wel met ups en downs. Maar ik denk over het algemeen dat we echt tevreden mogen zijn met wat we hebben laten zien. Echt wel een relatieve korte voorbereiding gehad met elkaar. Maar wel elke wedstrijd echt stappen gezet. Dus ik denk dat we over het algemeen echt heel tevreden mogen zijn.
1: Ja, want op voorhand weet je al, het is een best wel belangrijk toernooi natuurlijk ook. Hè, richting die superfinals, om je daarvoor te plaatsen. Maar dan mag je het wel in eigen bad spelen in Rotterdam. Hoe was dat?
2: Ja, het was echt ontzettend leuk. Het was echt een paar wedstrijden zelfs uitverkocht. En de andere wedstrijden ook echt gewoon druk bezocht. Leuk dat vrienden en familie ook dan weer een keer kunnen kijken naar het Nederlands team. Dus ik denk dat we daar allemaal echt enorm van hebben genoten. De sfeer in Rotterdam zat er goed in.
1: Ja, brengt dat ook die extra paar procentjes om dan nog misschien even een beter resultaat neer te zetten?
2: Ja, ik weet niet per se of het een beter resultaat altijd oplevert. Want het zal misschien ook bij sommige meiden juist wel extra spannend als extra spannend ervaren worden. Maar ik denk dat het alleen maar hartstikke leuk is en dat het ook juist extra energie geeft. Dus het is in ieder geval, het is gewoon wat meer beleving. En ik denk dat je daarom, ondanks dat het nu dan een kwalificatieronde is en je eigenlijk naar de eerste poolfase al weet dat je gekwalificeerd bent, dat je alsnog die laatste wedstrijden ook gewoon echt het goed wil doen, omdat er ook veel publiek zit. Dus ik denk dat dat een andere beleving geeft dan dat het ergens in het buitenland, dat er eigenlijk niemand voor je zit. Dus ik denk dat we er allemaal echt wel van hebben genoten.
1: Plus het is natuurlijk ook wel, je speelt eigenlijk tegen alleen maar toplanden. Dat maakt het denk ik natuurlijk ook wel extra leuk. Ook omdat je natuurlijk weer een extra wedstrijdprikkel hebt tegen zo'n ontzettend sterke tegenstanders. Waar je natuurlijk zelf ook alleen maar weer beter van wordt. Dat is misschien ook wel leuker en beter dan misschien een kwalificatiepool afwerken met ploegen waar je zomaar even overheen walst.
2: Zeker, het is echt, de World Cup is echt enorm waardevol. En ik denk, kijk, deze World Cup, straks ook bij de final, er zijn er bijvoorbeeld nog geen Olympische tickets. Dus ja, je kan je afvragen hoe belangrijk is zo'n eindstand. Want het wordt toch vaak een beetje ondergeschoven kindje van de EK's en WK's, zo'n World Cup. Maar tegelijkertijd, wat je zegt, je speelt gewoon 6 topwedstrijden. En dat, ja, zoveel wedstrijden spelen we niet met het Nederlands team met elkaar. En zeker niet zo halverwege het seizoen. Dus het is juist heel erg waardevol geweest dat we deze wedstrijden hebben kunnen spelen. En deze zomer is het gewoon het enige eindtoernooi wat we hebben. Dus daar willen we gewoon volle bak presteren. Dus ja, ik denk dat we zeker in dit seizoen met geen enkel ander eindtoernooi op het programma, dat het heel waardevol is dat de World Cup er is.
1: Ja, want jullie hebben uiteindelijk tegen Australië, Griekenland, Italië, de VS, Spanje gespeeld. Het zijn natuurlijk geen lullige tegenstanders, om het maar even zo te roepen. Wat is dan voor jullie het leukste geweest aan die wedstrijden? Ja, ik kan misschien een klein voorzetje geven. Ik bedoel, in de eerste poolfase 12-10 verliezen van Italië en in die tweede poolfase er even overheen walsen met 12-2. Ik denk dat toch wel misschien de meeste uitgelichte uitslag is uit die periode.
2: Ja, misschien wel. En ik denk tegelijkertijd dat we na die eerste wedstrijd tegen Italië ook wel gelijk tegen elkaar hebben gezegd dat het dus heel belangrijk is dat we ons beseffen dat het wel gewoon allemaal moet kloppen. En dat het niet vanzelfsprekend is dat je van een Italië wint. Maar dat je wel ziet in zo'n tweede wedstrijd, als alles gewoon weer gaat zoals wij verwachten, de voorbereiding goed is, dat zo'n wedstrijd dan ook eigenlijk geen enkel moment spannend wordt. Dus het is een goede bevestiging, denk ik, geweest voor ons. Dat we gewoon scherp moeten blijven op de details. En als dat klopt, dat we dan zeker niet hoeven te verliezen van een Italië bijvoorbeeld.
1: Nee, maar even kom op Bente. 12-2 winnen van Italië.
2: Ja. Nee, dat was echt heel mooi. En ja, zoals Eva eigenlijk na elke wedstrijd heeft hij eigenlijk benoemd van wat nemen we nou mee. En tegen Italië was dat gewoon echt wel de verdediging en hoe we dat met elkaar hebben opgepakt. De communicatie en de samenwerking met de keepers was zeker die wedstrijd ook heel erg sterk. Ja, en als het dan niet loopt bij Italië, dan groeit eigenlijk het zelfvertrouwen alleen nog maar meer. Dat je zo'n verdediging echt dicht kan houden. En zelfs de doelpunten die zijn gevallen, zouden we misschien nog zelfs onnodig kunnen noemen. Dus dat geeft natuurlijk superveel vertrouwen en dat is heel fijn.
1: Ja, dan uiteindelijk heb je die laatste wedstrijd nog tegen Spanje. Ook een ontzettend spannende wedstrijd. Uiteindelijk 7-8 gewonnen. Daarmee sluit je dan af met 4 overwinningen en dan wel 2 verliespartijen. Want die andere verloren partij was dan tegen de VS met 12-10. Dan weet je dat je in ieder geval geplaatst bent voor de superfinal. Maar wat doet dit toernooi met het vertrouwen van de ploeg en bij de coaching?
2: Ja, ik denk veel. Ik denk dat we gewoon heel goed, omdat je gewoon 6 goede wedstrijden speelt, kun je hier eigenlijk gewoon heel veel van leren. En het heeft ons natuurlijk fysiek enorm uitgedaagd. Dus ik denk dat het sowieso weer een waardevolle prikkel op die manier is geweest. Maar we leren gewoon van elke wedstrijd weer iets. En het is waardevol dat je elke wedstrijd stappen met elkaar kan zetten en dingen mee kan nemen richting deze zomer. Maar ook juist voor daarna. En zoals je zegt, niet, ja, zeker landen zoals Amerika komen we natuurlijk gewoon weinig tegen. Dus hoe vaker we tegen hun kunnen spelen, hoe beter. En ik denk dat we gewoon super tevreden zijn en dat we heel blij zijn dat we de kans hebben gehad om deze potjes nu te spelen.
1: Wat was nou voor jou persoonlijk het mooiste moment? Mooiste wedstrijd, mooiste actie die je hebt gemaakt?
2: Dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk misschien wel de wedstrijd tegen Italië. Omdat we doen ook vaak eigenlijk elke wedstrijd doen we ook een mid-achter meeting. Dus dat zijn dan de meiden die op mid-achter spelen gaan voorbespreken met onze assistentcoach. En toen we de beelden terug gingen kijken van Italië, zag je gewoon dat we daar de hele wedstrijd eigenlijk dominant waren geweest. En dat zij geen enkel mid-voor doelpunt of actie hebben kunnen maken die ook dreigend is geweest. Dus ik denk dat ik daar het meest trots op ben. Dat we echt laten zien dat we gewoon wereldklasse met achters hebben. En dat we dat tegen dit soort tegenstanders volledig kunnen tonen ook in de wedstrijd.
1: Ja, en dan neem ik even snel aan wel die tweede wedstrijd tegen Italië.
2: Zeker. Ja, de eerste speelde ik niet. Dus het was zeker de tweede.
1: Nu gaan we dus richting die superfinal. Dat is dan eind juli. Wat voor een toernooi gaat dat worden?
2: Ja, het is vooral natuurlijk heel ver reizen. Het wordt een relatief kort toernooi. Je start direct met de kwartfinale. Dus we gaan voor 3 potjes richting Sydney. Dus het wordt denk ik kort maar krachtig. Maar ik denk wel ook weer juist heel erg leuk. Rusland komt erbij. Dat is onze tegenstander in de kwartfinale. Dat is natuurlijk een land die we de afgelopen 5 jaar niet hebben gezien. Dus het is best wel moeilijk in te schatten wat we daarvan kunnen verwachten, denk ik, op dit moment. We kennen de tegenstander niet zo heel goed. En het enige wat we hebben is wat beeldmateriaal van hun plaatsingswedstrijden in de tweede divisie. Dus ik kijk daar vooral heel erg naar uit om die tegenstander weer te zien. En te kijken hoe wij het doen tegen iemand als je daar eigenlijk wat minder van weet. En de voorbereiding daarin dus ook wat anders is dan we gewend zijn.
1: Ja, wordt dat ook niet apart om dan tegen Rusland te spelen?
2: Ja, zeker. Juist omdat het dus, het voelt gek dat ze er opeens weer zijn. En ook gek dat je gewoon niet op dezelfde manier kan voorbereiden als dat je tegen alle andere tegenstanders kan. Terwijl zij hebben de afgelopen jaren natuurlijk meer dan genoeg van ons kunnen zien in ieder geval. Ja, maar andersom is dat niet zo. Dus ik ben benieuwd daarnaar.
1: Nu zeg je, het wordt natuurlijk een relatief kort toernooi. Nu snap ik ook dat het inderdaad redelijk ver reizen is naar Australië. Ik neem aan dat je niet voor een weekje die kant op gaat. Maar dat je toch ook wel wat acclimatiseringstijd inbouwt met het team.
2: Ja, we hebben wat acclimatiseringstijd. En ik denk ook dat er een groot deel van de ploeg toch daarna ook nog wel even wat dagjes eraan vastplakt. Om nog iets van Australië te kunnen zien. Onder het mom, als je er dan toch bent, dan ook nog maar het leuke stukje meepakken, denk ik.
1: Dat klinkt in ieder geval als een strak plan. Weet jullie al een beetje hoe die voorbereiding eruit gaat zien voor die superfinal? Of is dat iets wat je op je af gaat laten komen?
2: Nee, dat weten we wel. De komende periode is natuurlijk voor iedereen in alle nationale competities tijd voor de play-offs. Maar ook de Europa Cup finales moeten nog gespeeld worden en de Champions League kwartfinale. En daarna dus ook nog een Final Four. Dus het is een beetje afhankelijk van waar je speelt, wanneer je precies klaar bent met je seizoen. Maar in principe starten we 14 juni weer gezamenlijk in Rotterdam. Maar er zullen ook wat meiden misschien wat later aansluiten, omdat hun clubseizoen dus langer duurt. Maar in principe starten we 14 juni met een gezamenlijk programma en is iedereen weer terug in Nederland.
1: Nou, ik ga jullie er alvast heel erg veel succes bij wensen. In ieder geval gefeliciteerd met een fantastische Divisie 1 natuurlijk die jullie hebben gespeeld in die World Cup. Bente Rogge, dank voor je tijd. En ik weet waar je naartoe gaat, maar alvast heel erg veel succes op de camping.
2: Ja, dankjewel. En heel erg bedankt voor jullie tijd.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben er alweer zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooi is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers, omdat ze, omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende long hitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat zijn de spelers fijn, die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, nu bevindt Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laag vlakte. Vroeger natuurlijk Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
2: Zeker. We hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Nou, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
2: Ja, dat is natuurlijk meer dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, Joost Luit, Darius van Driel, Mike Torop, die op de Tour spelen, plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour, die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen en te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook 4 Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden en wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel 1 of 2 verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al 2 keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers, dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen, Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
2: Ja, de 10e keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang. We wilden, ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we speelsters van. Van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is, dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergesteld, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
2: KNMO.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KNM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
1: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
2: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Snelborden.
7: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
8: Cricket.
9: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De topsport, ja, die redt het simpelweg niet alleen om te kunnen doen wat het doet. Achter de schermen wordt er door verschillende partijen hard gebouwd aan netwerken en partnerships om de sport de beste kansen voor de toekomst te geven. In Amsterdam gebeurt dat onder meer via de businessclub van Topsport Amsterdam, waar bedrijven zich verbinden aan de sport en talenten. Wat levert dat eigenlijk concreet op voor die bedrijven? En wat betekent het voor de topsporters die er daar uiteindelijk voor profiteren? Frank van Rooyen, die is manager commercie bij Topsport Amsterdam. Met hem ga ik het hebben over deze businessclub natuurlijk, maar ook de kracht van een zakelijk netwerk rondom de sport. En ook kijken we alvast vooruit naar de bijeenkomst van 11 mei in de Heineken Experience, waar partners gaan samenkomen en ook nieuwe bedrijven zich overigens kunnen aanhaken. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag Robert.
1: Allereerst laten we het hebben over de businessclub, want het is een belangrijk onderdeel van jullie bij Topsport Amsterdam, want het is eigenlijk letterlijk het bedrijfsleven koppelen aan de sport natuurlijk.
2: Ja, koppelen aan de sport, aan talentontwikkeling, aan ambitie, aan passie en aan de stad Amsterdam, aan evenementen die er zijn in Amsterdam, dus het is meer dan alleen maar de sport. Dat proberen wij uiteindelijk te connecten en alles wat we daarmee ophalen, plat gezegd, aan kennis, kunde en financiën, dat wordt direct weer in de talentontwikkeling terug geïnvesteerd. Het blijft niet ergens hangen, zeg maar. Het is niet voor mij voor een mooie nieuwe fiets, uiteindelijk gaat het weer richting de trainingsprogramma's van de Team NL-programma's en de Amsterdamse talentverenigingen.
1: Ja, dan, ik zei het eigenlijk al in de intro, het eigenlijk misschien een rare vraag natuurlijk, maar ja, waarom is het dan zo belangrijk dat die businessclub er is en dat er dus ook vanuit het bedrijfsleven geld komt richting de sport?
2: Nou, je wil in topsport wil je altijd weer net 1%, 2%, 3% meer beter dan dat je in het verleden hebt gedaan. En daar zijn investeringen voor nodig. De stad Amsterdam doet daar heel veel voor en in. We zijn natuurlijk als hockey gecommitteerd formeel denk ik, het grootste Team NL-centrum van Nederland. We hebben meer sporters dan Papendal, maar de landelijke budgetten die groeien niet. De landelijke overheid blijft, vind ik, wat achter als het gaat om investeringen in talentontwikkeling. Dus moeten wij andere manieren vinden en zoeken om te investeren. En dat gaat ook om simpelweg meer uren per week kunnen trainen, betere medische begeleiding, betere krachttraining, accenten op voeding. Ja, dat kost allemaal expertise tijd en die moet uiteindelijk linksom of rechtsom betaald worden.
1: En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat dan eruit ziet, hè? Hoe dat geld dan verdeeld wordt. Want bij Topsport Amsterdam hebben jullie natuurlijk jullie eigen talentenontwikkelingsprogramma's. Jullie hebben verschillende sportprogramma's en Team NL-programma's rondlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe wordt dat een beetje onderling dan verdeeld?
2: Nou, de grootste prak van ons werk zijn de Team NL-programma's. Daar komt de hockey wat goed is erbij. Dan zijn wij groot, heel groot zelfs. Daar moeten investeringen voor plaatsvinden. Dat kan zijn in infrastructuur, omdat er simpelweg trainingsaccommodaties bijvoorbeeld verbouwd moeten worden, aangepast moeten worden. Maar dat kan ook zijn simpelweg dat je gewoon meer experturen moet inhuren. En die kosten geld. En daar kunnen zowel Team NL als de Talent Team NL programma's als de verenigingen die wij dan Amsterdamse talentverenigingen noemen, die kunnen daarop op appelleren. Maar ja, elke expert, of je nou een diëtist of een strength and conditioning coach inzet, moet betaald worden. En als die 4 uur per week betaald kan worden in plaats van 2 uur, dan voor een vereniging eventjes, ja, dan profiteert die totale vereniging daar weer in kennis en kunde van. En je laat ook daar weer een stukje legacy achter, wat weer voor de volgende generatie gebruikt kan worden. En daarvoor halen wij uiteindelijk het gelden op. En dat doen we door dat bedrijven investeren in partnerschappen met ons.
1: Ja, want dat is even wel goed om te weten. Het is niet letterlijk dat jullie een zakje met geld aannemen, doorgeven aan de sport. Het is echt het geld wordt geïnvesteerd in verschillende zaken rondom de sport, die dan weer nodig is om de sporters beter te laten renderen en dus ook beter te maken.
2: Nee, ja, klopt, zou ik bijna willen zeggen. Het is niet hier heb je geld en doe er wat leuks mee. Het is echt kijken naar waar heb je geld voor nodig. En dat kan simpelweg zijn, we trainen nu 6 uur of 8 uur, maar we willen 10 uur trainen. Dus we moeten meer zaalruimte inhuren. We moeten uiteindelijk meer experts daarvoor inhuren. Dan kunnen wij daarin investeren. Het kan ook zijn dat je inderdaad groepsessies met sportpsychologen wil doen. Nou, dan kunnen we daarin investeren. Dus op die manier moet je het zien dat de investering plaatsvindt. Het is niet kaal een zak geld weggeven. Zodat je onkostenvergoedingen aan spelers of speelsters kan betalen. Of een mooie auto voor de trainer die ergens bij een club in dienst zit. Daar is het daar is niet voor bedoeld.
1: Nou, het is duidelijk zeg maar, hoe de sporters en de sport zelf er natuurlijk van profiteert met wat er dan binnenkomt en er natuurlijk ook weer in geïnvesteerd wordt. De andere kant van de medaille, de bedrijven die zich verbinden aan de sport en mede investeren. Waar ligt voor hun het bijkomende voordeel, om het maar even zo te zeggen, in zo'n businessclub?
2: Ja, het is natuurlijk, we komen 6 keer per jaar bij elkaar op verschillende locaties. De 7e keer is het Sportgala van Amsterdam. Het is voor hun vooral zeg maar, het hebben van een netwerk in Amsterdam. Het is ook het hebben van de delen van de passie als bedrijf. Dat je zegt, oké, ik steun talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het is een soort, het kan associatie zijn met dat je trots bent als je straks in Los Angeles op de Olympische Spelen ziet van oké, wij hebben mede geïnvesteerd in dit Team NL programma. En daar zijn we trots op. Je wordt natuurlijk niet eigenaar van het Olympische Roeiprogramma, want dan gaat het om andere bedragen. Maar het is vooral ook andere bedrijven in het Amsterdamse ontmoeten, nieuwe contacten opdoen. Je laten verrassen door verhalen uit de topsport. Nou, daar zorgen wij dan voor altijd bij, ik denk altijd mooie sprekers bij die Topsport Amsterdam Business Clubs. Dat is de meerwaarde, zeg maar. Het brede Amsterdam zien. Hè. We hebben natuurlijk ook connectie met andere netwerken. En we koppelen die netwerken. De ORAM bijvoorbeeld, de ondernemersvereniging Amsterdam of meer business Amsterdam. We kijken ook of we die uitwisseling tussen die netwerken kunnen doen. Om uiteindelijk onze doelstelling te halen. En dat is uiteindelijk meer muntjes uit de markt te trekken. Om te kunnen investeren in talentontwikkeling.
1: En is het zeg maar die traditionele vorm van sponsoring, hè? Dus hier heb je een zak geld en succes ermee. Of is het tegenwoordig dat er ook wel vanuit de kant van de bedrijven wat meer gevraagd wordt van wat ze ervoor terugkrijgen of wat ze moeten doen?
2: Nou, ze krijgen er echt wel behoorlijk wat voor terug. Die 6 netwerkbijeenkomsten krijg je ervoor terug waar je met 2 tot 4 mensen altijd mag komen. Er zit altijd, ik moet even hap en drank erbij. Je hebt inspirerende sprekers daarbij. Het is niet alleen maar meet and greet met anderen en bier en patat. Het is Olympische sporters, Olympische coaches, interessante sprekers uit het sportnetwerk in de meest brede zin van het woord. Het is kijken bij topsportevenementen. Het zijn zakelijke speeddates die we organiseren. Dat is wat ze ervoor terugkrijgen. Je krijgt niet een naam op een shirt van een Olympische sporter terug voor die bijdrage. Maar je hebt wel associatie met die sporters uiteindelijk. En we gaan ook kijken. Hebben we kaarten voor evenementen, kaarten bij sportwedstrijden. Waar wij weer relaties bij mee kunnen nemen. Zodat ze kunnen zien van deze partij support je ook. Weliswaar natuurlijk via een omweg, maar je draagt er wel aan bij.
1: Ja, het is dus belangrijk dat gebeurt. Voor de topsport natuurlijk in de stad. Je had het al over die evenementen. 11 mei aanstaande komt er ook weer een evenement aan. Wat kun je daarover vertellen? Want dat is natuurlijk voor misschien bedrijven die nu zitten te luisteren wel interessant om zich daarvoor aan te melden.
2: Ja, dat kan zeker. We hebben nog plek. Dus de partijen die zeggen van we vinden het leuk om te komen, die zijn welkom. Aanstaande maandag zitten wij in de Heineken Experience. Nou, Heineken als voorbeeld is al 30 jaar partner bij Topsport Amsterdam. Natuurlijk een Amsterdams bedrijf van origine natuurlijk. Maar de regio Amsterdam van Heineken is partner. Die zetten bijvoorbeeld de Heineken Experience in voor ons die we dan kunnen gebruiken. Daar hebben we aanstaande maandag hebben we een sport- en rechtadvocaat, Dolf de Vaar, die daar spreekt. En dat is niet zomaar waarover hij spreekt. Want hij spreekt over de komende rechtszaak tegen de FIFA. De Wereldvoetbalbond. En hij behartigt met nog een aantal anderen een x-aantal internationale voetballers die zich verenigd hebben in Justice for Players. En dat gaat uiteindelijk over contracten, het kunnen opzeggen van contracten, het gebonden blijven aan contracten en vrij verkeer van arbeid en alle restricties die daar van FIFA zijde op liggen. Ik weet daar slechts een klein deel van. Dolph de Gaar weet daar van alles van. En die praat aanstaande maandag in de Heineken Experience het gezelschap bij hierover. We krijgen het WK voetbal natuurlijk wat er aankomt. Daar heeft de FIFA natuurlijk ook wel een mooie rol. Het gaat over hele dure kaartjes en andere zaken die voor de toeschouwers niet echt aantrekkelijk zijn, vind ik in ieder geval. Maar we zitten aanstaande maandag met, ik denk 60, 70 gasten met inloop, met natuurlijk weten wie er komt, want je hebt altijd inzicht in wie er vanuit het zakelijke netwerk aanwezig is. Je kan geïntroduceerd worden bij andere partijen. Dat kan je of zelf doen of via Topsport Amsterdam met collega's kan je dat doen. En je hebt gewoon een zeer interessante netwerkavond met een goede spreker, zeg maar. Dus je kan ook relaties vanuit je eigen bedrijf meenemen waarvan je zegt, hey, we gaan naar een mooie avond. Er zit eten bij, er zit drinken bij. Goed gezelschap en ik trakteer jou, zeg maar, op een mooie netwerkavond. Dan hoef je dat zelf niet te organiseren, maar dat hebben wij dan voor jou, in ruil voor jouw Business Club lidmaatschap, georganiseerd voor jou. Nou, dus dat is wat aanstaande maandag plaatsvindt. We hebben nog een x-aantal plekken, dus partijen kunnen zich melden bij mij, als ze dat nog interessant vinden.
1: Ja, en dat kan via volgens mij frank@topsport.amsterdam, hè?
2: Ja, klopt. frank@topsport.amsterdam. Ja, dan kom je direct bij mij binnen en dan is de inloop vanaf 5:30 in de Heineken Experience. Amsterdamse gaan we het niet krijgen, naar de 5e verdieping. Prachtige zaal. Inhoudelijke programma start zo'n beetje 6:15. En dan tot 6:15 het inhoudelijke programma. Daarna hebben we eten. En 8:30 is bel voor de laatste ronde. En dan iedereen weer naar huis toe.
1: Nou kijk, dat belooft een mooie avond te gaan worden. Als je interesse hebt om iets goeds te doen voor deze wereld en sport te ondersteunen, dan kan dat dus bij jullie bij Topsport Amsterdam. Frank van Rooyen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk ook alvast veel plezier aankomende maandag.
2: Ja, dankjewel en jullie dank voor deze tijd.
0: All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben natuurlijk ook gisteravond, maar ja, eerlijk is eerlijk, vooral de week ervoor natuurlijk, dat die schitterende wedstrijd tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain natuurlijk gewonnen die wedstrijd en ook gisteren gelijk gespeeld bij Bayern, dus die gaan door naar de finale. Jij wilde toch even de salarisstrookjes van de beide clubs langs elkaar leggen?
2: Ja, dat vind ik wel opvallend. Want met Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar in dienst zetten Paris Saint-Germain eigenlijk een soort waanzinnig salarisrecord neer. En dat is een record, maar niet om trots op te zijn in mijn ogen. Maar ook na het vertrek van deze wereldsterren is de Europese wereldkampioen loonstrookjes gebleven. Toen de Parijzenaars voor het seizoen bijna alles wonnen wat er te winnen viel, werd 544 miljoen overgemaakt aan salarissen voor de spelers. En dat is meer dan de eerste achtervolgers Liverpool, Manchester City en Real Madrid. En Bayern München, de verliezer dus van gisteravond in de halve finale van de Champions League, was ongeveer 100 miljoen goedkoper uit dan Paris Saint-Germain. Hoewel de Qatarese eigenaar heeft wel aangekondigd te stoppen met dat enorme financiële beleid richting de spelers. Gaat hij nu naar zijn zeggen inzetten op jongere categorie spelers? Dat betekent dit niet dat de club het zuinig aandoet. Want voor het zesde jaar op rij leed Paris Saint-Germain in 2025 40,1 miljoen euro verlies. Ondanks de jackpot in de Champions League en de WK-deelname voor clubs, waar ze ook veel verdiend hebben. In die zes jaar, en nu komt het, verloor Paris Saint-Germain in totaal 928 miljoen euro. Ik begrijp eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen, dat nog is toegestaan in de regels van een UEFA of een FIFA, dat als een club maar jaarlijks verlies draait. Dus ze zeggen altijd dat er regels zijn en dat er regels komen, ja. Maar het blijkt niet. Maar goed, opvallend is dat in een andere uitslag bij de kerngezonde opponent Bayern München, dat in diezelfde periode dat Paris Saint-Germain dus 928 miljoen verlies leed, maakte Bayern München 199 miljoen winst. En alleen daarom zou je eigenlijk moeten gunnen dat Bayern München de wedstrijd, de halve finale zou hebben gewonnen. Maar goed, zo werkt het niet. En dat moet ook niet zo werken. Maar je zou het ze wel gunnen.
1: Maar ik snap even, je hebt toch dat hele financial fair play. Waar komt dat op de hoek kijken? Want je mag volgens mij niet meer dan zoveel miljoen over vijf jaar verliezen. Maar ik zie nog weinig straf voor. En dan hebben we het nu over Paris Saint-Germain. Maar wat denk je van Chelsea, wat een soort bodemloze put is waar geld in gestopt wordt? En ook ja. Manchester City heeft natuurlijk wat overtredingjes boven het hoofd hangen.
2: Ja, het is voor mij ook volstrekt onverklaarbaar. Het enige wat ik zou kunnen bedenken, maar dat geldt dan niet voor Manchester City en Chelsea. Maar dat geldt wel voor Paris Saint-Germain. Dat is eigendom van Qatar. En Qatar is ook weer sponsor van de UEFA Champions League. En Qatar is natuurlijk helemaal een land waar Infantino overigens woont. Dat zijn allemaal indicaties dat de voetbalwereld, zowel FIFA als UEFA, graag vrienden blijven van de mensen in het Midden-Oosten. En dan met name de staatjes van de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië, waar ontzettend veel geld is te halen via sport.
1: Ja, nou, ze zijn in ieder geval weer lekker selectief met z'n allen. Dan Real Madrid. Het wordt er niet vriendelijker op daar zo momenteel de situatie. Doen natuurlijk nergens meer om mee. Ze zijn uitgeschakeld onder de Champions League. Nou ja, de beker waren ze natuurlijk al uit. Het kampioenschap zien ze eigenlijk ook eens goed als ze voor een neus voorbij vliegen. Er zijn 6 spelers die niet meer met de coach willen praten. Alvaro Arbeloa. En Mbappé is helemaal persona non grata. En ook bij de fans. En dat is ook ook wel heel erg interessant.
2: Ja, ik vind het niet anders dan een soort ordinaire ruzie schijnt er gaande te zijn binnen de selectie van Real Madrid. Jij noemde al een aantal punten. Met name sterspeler Kylian Mbappé, dat toch niet de eerste de beste. En ik denk dat menig club en menig land hem graag zou willen hebben. Dus hij zal bij het WK ongetwijfeld in de Franse ploeg schitteren. Maar hij schijnt op zichzelf niet goed te liggen binnen de anderen, binnen de spelersgroep. En de club die is sowieso al volop in het nieuws over de dingen die jij net zei, maar ook vanwege de speculatie dat de special one, José Mourinho, de hoofdcoach zou gaan worden voor de tweede keer overigens. Nou, het is toch maar de vraag of je daarin moet zijn. En ja, alles behalve ideaal natuurlijk ook voorafgaand aan de Clásico tegen FC Barcelona aanstaande weekend. Niet dat ze dat, als ze zouden winnen, dat ze dan alsnog landskampioen kunnen worden. Dat is een hele kleine kans. Want ik meen dat Barcelona 9 punten voorsprong heeft op dit moment. As we speak. Het is rommelen in Real Madrid toch in wezen. En daar kan je over discussiëren altijd natuurlijk. Maar eigenlijk de club met de meeste historie en ja, de meeste impact in het voetbal.
1: Ja, het is zelfs 11 punten op dit moment. Kan je nagaan, de voorsprong.
2: Oh, dus, 11 punten zelf.
1: Dat, ja. Dat is helemaal interessant. Met nog 4 wedstrijden te spelen. Dus die Clásico kan nog wel eens de kampioen gaan beslissen. Maar goed, we hebben al heel veel besproken deze BV Sport update, Frank. Maar we hebben natuurlijk nog de groene en de gele kaart. Aan wie ga je ze deze week uitreiken?
2: Nou ja, de gele kaart die ligt voor de hand. Die heb ik net genoemd. Eigenlijk al gaat naar Real Madrid wat mij betreft. Voor de onrust die ze stoken. Ze hebben natuurlijk voldoende krediet bij de fans. Maar desalniettemin vind ik het beleid daar op dit moment absoluut niet prijzenswaardig. Dus wat mij betreft, geel gaat naar Real Madrid. Het groen gaat wat mij betreft naar Eneco. Eneco keert terug in het wielrennen. Na Rabobank, dat ook is teruggekeerd, komt er nu een tweede bekende wielersponsor van het verleden, komt terug. De Eneco Tour vanaf 2026 voor mannen en vrouwen. Dat is de Tour of Holland. En zowel, we hadden al NIBC, maar NIBC als hoofdsponsor van de Tour is verkocht en het merk gaat grotendeels verdwijnen. En het verdwijnt onder de ABN AMRO-vlag, dus NIBC heeft afgehaakt.

0: ook zeg maar wat nou ja, tot dit jaar eigenlijk de CIMAC Ladies Tour was. Die redden ze eigenlijk ook van een, nou ja, een zekere dood wil ik nou ook wel niet zeggen. Maar die is in ieder geval ook wel toekomstverzekerder nu door onder die vlag te gaan rijden.
1: Ja, de Eneco Tour vindt overigens plaats van 13 tot en met 18 oktober 2026. Dus het is nog even te gaan, maar het is het najaar, het is eigenlijk de laatste, de afsluiting van het wielerseizoen.
0: Tot slot eigenlijk nog even de vraag der vragen natuurlijk, want volgende week hebben we weer een nieuwe editie van de BV Sport. Ik ben benieuwd, kun je alvast een tipje van de sluier oplichten wie we te gast gaan hebben, Frank?
1: Ja, ik heb uitgenodigd en hij heeft positief gereageerd, waar ik erg blij mee ben. Erik Klein-Nagelvoort, jou ook wel bekend, Robert.
0: Zeker.
1: Is de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Waar we de komende zomer ook het WK voor mannen en voor vrouwen samen met België zullen kunnen meemaken van het hockey. Maar hij is tevens algemeen directeur van een groep van bedrijven die zeer nadrukkelijk bezig is met artificial intelligence. En dus ik heb hem graag als gast, want we gaan natuurlijk praten over de hockeywereld en het succes van de Nederlandse ploegen. Twee keer goud in de laatste Olympische Spelen. Maar ik wil het ook graag met hem gaan hebben over de invloed van artificial intelligence in de sport. En hoe ziet de toekomst eruit voor de sport met artificial intelligence? Is het een plus of is het een min? Of is het beide? Ik ben zeer benieuwd naar wat hij daarover te zeggen heeft. Want het is voor mij vooralsnog een groot raadsel wat de sport met AI gaat doen.
0: Nou ja, hartstikke leuk. Dat gaan we allemaal volgende week meemaken. Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de BV Sport.
1: Tot volgende week, Robert.
2: Tot

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sunday.
1: All Sports Radio.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
4: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
5: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
1: Tennis.
6: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
7: Excuse me. My name is on the list.
8: What list?
7: The DJ's list.
8: Miss Thing, there is no guest list tonight.
7: Oh. Oh.

0: Leslie's Mix, Slimmin' and Jammin'.
1: All Sports Radio.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
2: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
1: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de CIMAC Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielerfans die we natuurlijk in grote getalen hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd, want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de CIMAC Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de CIMAC Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen of ja, het samenkomen van mannen- en vrouwenwielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van wildtoerstatus af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Events die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, dat is natuurlijk wel even wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg ja. Maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, maar de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Ja. Dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. De vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar, als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, dat moet, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, daar, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie?

0: eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, ja, wat je, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
0: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar het is nog, ja, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
0: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
1: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
0: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
1: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
0: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
1: Zeker, ja. Ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
0: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
1: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
0: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
1: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. Toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook.

0: zeker wel even wennen. Maar ja, je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
0: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
0: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
0: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
0: ja,
1: mooi heet.
0: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
0: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk...
1: Nou. Ja, nou,
0: dat zit wel iets hoor. Maar ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team The Edge, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
0: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we het afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
0: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5, op de Spelen staan.
1: Dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja, zeker omdat... je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.
2: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
2: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
3: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
10: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
11: Voetbal.
12: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
13: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
9: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Er is een discussie gaande momenteel tussen het IOC en de atletencommissie. Een in mijn ogen ook zeer terechte discussie. Want ja, er zijn nogal wat strenge regels natuurlijk over wat atleten tijdens spelen op socials mogen zetten. Het IOC zegt het liefst helemaal niks. De atletencommissie zegt vanzelfsprekend dat mogen de atleten zelf bepalen. En dat leidt nu toch tot behoorlijke discussies.
2: Ja, dat is inderdaad een behoorlijke discussie gaande op dit moment. Wat individuele atleten dan wel of niet kunnen posten op socials. Nou, het IOC is streng en verbiedt atleten om tijdens de spelen foto's en wedstrijdbeelden te plaatsen. Ja, terwijl het natuurlijk enorme extra exposure oplevert voor die spelen en voor de atleten in kwestie natuurlijk. Die zichzelf kunnen promoten en natuurlijk ook hun kledingsponsors. Dus ja, atleten zijn in het huidige medialandschap zijn eigen media geworden. En het is intussen achterhaald om de mogelijkheden die de nieuwe media bieden, om die te blokkeren voor de atleten. En per slotverrekening zijn de atleten de beste en meest aansprekende ambassadeurs voor de Spelen. Dus het is promotie voor de Spelen en promotie voor de atleten. Dus hierover is het laatste woord absoluut nog niet gezegd. En ik hoop voor het IOC, de Spelen en de atleten dat hier snel een beslissing over wordt genomen. Want het is volstrekt achterhaald om de atleten hierin te beperken. Zij zijn per slot van rekening, hoe je het ook went of keert, de artiesten op het Olympisch podium.
1: Ja.
2: En een podium met een volle zaal. Maar die zaal loopt snel leeg als die artiesten niet performen. Dus als je de artiesten blokkeert, dan blokkeer je ook eigenlijk in wezen de geldstromen naar het IOC. Dus ik vind het een hele domme discussie vanuit Lausanne bekeken. En ik geef de atleten volstrekt gelijk in hun streven om die beelden wel te mogen plaatsen.
1: Maar wat ik dan niet snap is als atleten beelden van zichzelf plaatsen. Ik bedoel, je hebt volgens mij nog altijd zeggenschap op je eigen beeldmerk, zeg maar. Maar is het dan zo dat je, als je zodra je deelneemt aan de Olympische Spelen, dat je dan automatisch je beeldrechten wegschrijft of zo? Dat zou toch ook een rare afspraak zijn?
2: Ja, zeer zeker. Maar ik denk dat het IOC in mijn ogen een achterhaalde gedachte huldigt. Waarin ze zeggen, ja, we willen elke mogelijkheid die een individuele atleet gaat plaatsen in het kader van eigen sponsors. Dat ze dat willen voorkomen, omdat er dan allerlei mogelijkheden zullen gaan ontstaan, waarin natuurlijk, dat is te voorspelbaar, atleten die regel gaan overtreden. Dus het is een soort angst, door angst ingegeven blokkade, maar die kan je niet meer handhaven, want de atleten zelf krijgen hoe langer hoe meer spreekrecht en ook hoe langer hoe meer rechten om over zichzelf te beslissen en niet door Lausanne te laten beslissen.
1: Het is niet de enige discussie momenteel gaande tussen atleten en organisaties. In het tennis hebben we natuurlijk nu ook een behoorlijke discussie gaande. Het gaat om het prijzengeld wat te verdienen valt bij de Grand Slams. En dan nu specifiek naar aanleiding van Roland Garros natuurlijk, de eerstvolgende Grand Slam op de kalender. Want dat prijzengeld dat is weliswaar verhoogd, maar is nog niet echt qua percentage redelijk ten opzichte van de inkomsten die toernooien hebben op jaarlijkse basis. Nou, daar hebben de tennissers wat van gezegd. En dat is nu een hele discussie die gaande is. Hoe kijk jij daarna, Frank?
2: Ja, het is inderdaad, Roland Garros komt er natuurlijk aan, de Grand Slam in Parijs. Het prijzengeld is met 9,5% verhoogd naar $72 miljoen. Dat klinkt veel, maar er zijn heel veel deelnemers. De topspelers en speelsters are not amused, omdat dit bedrag slechts 15% is van de commerciële inkomsten van het toernooi. Nou, bijna alle ATP-toernooien hanteren een 22% regel van de commerciële inkomsten. Gaat naar de prijzenpot. En in andere sporten, in met name Amerika, hanteren ze zelfs al een 50% regeling. En dat geldt voor de NFL, voor de NBA en de MLB, de Major League Baseball. Een brief ondertekend door onder andere Arina Sabalenka, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Coco Graf, dat zijn toch niet de minsten, houdt een officiële klacht in bij, geeft een officiële klacht bij Roland Garros met een kopie van die brief aan de ATP, WTA en de Grand Slams. Het Australische Grand Slam toernooi, wat we in januari hadden, hanteerde een 16% groei naar 75 miljoen, dat is dus bijna hetzelfde als Parijs. En het US Open ging 21% omhoog naar 85 miljoen, terwijl Wimbledon slechts 7% steeg naar 73 miljoen. Allemaal dus onder die 20% van de commerciële inkomsten. Het ligt dus voor de hand dat Wimbledon, Melbourne en New York ook zullen worden aangesproken door de toppers. En ik zou zelfs sprake zijn, er zou zelfs al sprake zijn van een rechtspraak. Ik vind het streven van deze toppers om meer geld binnen te halen in de prijzenpot. En dat zou niet voor zichzelf zijn, maar dat zou met name zijn voor de spelers die lager geclasseerd staan, tussen de 100 en de 200 op de ATP-ranking en de WTA-ranking. Want die hebben ontzettend veel moeite om zichzelf te bedruipen in hun onkosten. Maar ik vind dat de communicatie hierover niet goed is. En dat komt de goede zaak voor de spelers niet ten goede. Want nu wordt er toch gepercipieerd dat Sabalenka en Jannik Sinner en Alcaraz daar zitten met hun bezwaren om voor zichzelf meer geld uit de wedstrijden te slepen. Maar het gaat hun met name over de lager geplaatste spelers en speelsters. En dat vind ik een heel goed streven, want ik weet, zoals velen, jij ongetwijfeld ook, Robert, dat die lagere geclasseerden die via de qualifiers midden moeten komen, dat die ontzettend veel moeite hebben om rond te komen van het prijzengeld dat ze krijgen.
1: Ja, absoluut. En daarom vind ik het ook zit er bij mij een klein ergernisje dat het overal waar je de berichten leest, dat het eigenlijk een beetje geïnsinueerd wordt dat de toppers een soort rupsje nooit genoeg zijn en niet tevreden zijn met best wel grote hoeveelheden geld die ze kunnen verdienen. Maar dat het hun juist inderdaad te doen is om die groep, tussen de 100 en 200 op de ranking, die het een stuk lastiger hebben, die in ieder geval misschien in de qualifiers zo uitgeschakeld zijn of in de eerste ronde, dat juist die meer geld krijgen. Dus daar zit bij mij wel een hekelpuntje dat je dat misschien toch in de media niet genoeg terug ziet of leest.
2: Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Het is eigenlijk een redelijk bekend verschijnsel in de sport. Boven in de piramide, de punt, wordt heel veel geïnvesteerd. En in de onderkant van de piramide hetgeen toch de kweekvijver is voor de toekomstige kampioenen, wordt te weinig geïnvesteerd. En dat is een verschijnsel in de sport. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken, en dat is het opvallende, dat de consument, als jij en ik naar de sport zitten kijken op televisie, dan willen wij Jannik Sinner zien spelen en Alcaraz zien spelen. En we kijken niet zozeer naar die eerste rondes waar voor ons redelijk onbekende sterren spelen. Dus het is een beetje een wisselwerking, maar de toppers beseffen dit gelukkig wel in het tennis. Maar ze communiceren het in mijn ogen heel slecht. En ze zouden veel meer moeten spreken namens de onderkant van de piramide.
1: We moeten even terugkomen op het hele verhaal rondom het PIF en de LIV Golf Tour. Hebben het eigenlijk de afgelopen twee BV Sport Updates het ook al over gehad. De knoop is nu definitief doorgehakt, hè? Het PIF stopt ermee.
2: Ja, we hadden het er al uitgebreid over, inderdaad, wat je zei. Het getouwtrekken om de wereldhegemonie in het golf. Nou, enerzijds natuurlijk de traditionele en zeer sterke PGA Tour. En anderzijds de met veel Arabisch geld, Saudi-Arabisch geld, gecreëerde LIV Golf Tour. Het Saoedische PIF, dat staat voor Public Investment Fund, investeerde tot nu toe ruim $5 miljard in die LIV Tour. En wist een aantal toppers te verleiden over te stappen, met het grote geld uiteraard. En wist bovendien enkele mooie merken aan te trekken als sponsors, zoals onder andere Rolex en HSBC Bank. Nou, dat zijn niet de eerste de beste sponsors van sport. Desalniettemin lukte het toch niet om het heft van de golf weer uit hun handen te nemen. En heeft de leiding van het PIF, en dat is de kroonprins van Saudi-Arabië himself, Mohammed bin Salman. Hij heeft besloten dat LIV het zonder het PIF zou moeten doen. Dat klinkt allemaal bijna een beetje poëtisch, LIV en PIF. Maar goed, dus nu is LIV, de Tour, koortsachtig een campagne gestart om die LIV Tour alsnog te laten slagen. Ik vrees, maar dat is mijn persoonlijke inschatting, dat dat een Mission Impossible zal blijken te zijn. Intussen heeft de PIF wel direct bekendgemaakt dat deze misstap geen gevolg zal hebben om alle andere investeringen van het PIF in wereldwijde sport. De koers die Mohammed bin Salman heeft uitgezet om via sport het land extra te positioneren, omdat het te veel afhankelijk zou zijn van de olieverkoop. En ze willen toerisme promoten via sport. Die blijft dus overeind. Ik ben intussen wel benieuwd wat de topspelers in die LIV Tour gaan doen. Het zijn klinkende namen als Jon Rahm, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Sergio Garcia en Bryson DeChambeau. Nou, dat zijn niet de eerste de beste. Ik vermoed dat ze toch met enige argwaan zullen worden bekeken door de PGA zelf. Als ze met hangende pootjes terugkomen. Maar ja, voor wat het voortbestaan van de LIV Tour betreft. Het management heeft de investeringsbank Duquera Partners, daar heb ik overigens nooit van gehoord, maar die hebben ze ingehuurd om een nieuwe financieringsstrategie te ontwikkelen. Dit lijkt mij vrij zinloos, nog even los van het vele geld dat het ongetwijfeld kost. Die insteek zou zijn een multi-partner model. Nou ja, ik vrees dat de meeste, zo niet alle potentiële partners en sponsors, niet aan boord zullen stappen van een vijand van de PGA Tour. Dus ik denk dat dat een zinloze strijd is en dat het eigenlijk alleen maar bedoeld is om gezichtsverlies te beperken.
1: Het goede nieuws voor in ieder geval Jon Rahm is dus dat hij weer in de genade, zeg maar, is terug aangenomen. Want hij had nog wat uitstaande boetes, $3 miljoen. Ja. Die gaat hij betalen en nu mag hij in ieder geval weer op de DP World Tour spelen. En mag hij dus ook weer meedoen aan de Ryder Cup. Dus wat dat betreft, voor hem zit het wel goed. Maar ik ben wel benieuwd naar die andere toppers, ja.
2: Ja, ik ook.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de Beversport.
2: Tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met de Champions League. Weten we, sinds jaar en dag natuurlijk een beetje de milkau, zoals de Engels dat ze mooi zeggen, van de UEFA. Sterker nog, ze hebben weer wat nieuws gevonden. Of nou ja, iets nieuws. Er is weer een nieuwe ronde waar ze heel veel geld op kunnen halen. Want de nieuwe cyclus van de uitzendrechten die staat op het punt om te beginnen.
2: Ja, inderdaad. Wat je zegt, dat de Champions League de melkkoe is van de UEFA, dat is algemeen bekend. UEFA mag er erg blij mee zijn, met de recente wedstrijden natuurlijk. Die geven toch weer een extra impuls en reclame voor het neusje van de zalm in het Europese voetbal. Dus het had eigenlijk niet op een beter moment kunnen komen dat ze in de onderhandelingsronde zitten met zenders wereldwijd van de Champions League. Er is nu een overal doel van de UEFA om in de nieuwe cyclus, die vanaf 2027 ingaat, per jaar 5 miljard euro op te gaan halen. Opvallend, maar niet verrassend, eigenlijk is de constatering dat ook veel streamingdiensten nu tekenen voor de exclusieve rechten in verschillende landen. Kanaal Plus, Disney Plus, DAZN, Paramount, ESPN, ze hebben allemaal al getekend voor een aantal landen of één land. Dus dat is al helemaal een verandering van de partnerships die de UEFA sluit. In Europa zelf zou UEFA al 19 deals hebben ter waarde van 775 miljoen euro per jaar. Hetgeen maar liefst een 40% stijging is ten opzichte van de vorige cyclus. Een cyclus overigens van de UEFA is voor 4 jaar. Dus ze leggen zich nu vast voor de komende 4 jaar vanaf 2027. Dan nog opmerkelijk nieuws. UEFA is van plan ook een eigen streamingdienst te gaan introduceren. Nou, dat is een logische intentie. Of het gaat werken, dat moet natuurlijk altijd nog maar blijken. Maar ze zien dat er zoveel geld gaat binnenkomen en dat die streamingdiensten allemaal in de rij staan. Waarom zou je dan niet proberen een eigen streamingdienst te proberen? Zij willen dat al gaan doen vanaf 2027. Wat ze dan gaan doen met de intussen getekende contracten voor de nieuwe cyclus, ja, dat is voor mij een raadsel. Maar daar vinden ze dan wel weer een uitleg voor. Dus ze zullen ongetwijfeld een clausule misschien in de contracten hebben staan dat ze op elk moment kunnen uitstappen als ze zelf het gaan doen. Ten slotte, UEFA is ook bezig met nieuwe sponsordeals. Dat gaat natuurlijk altijd vrij goed samen. Pepsi is voornemens te verlengen. En Anheuser-Busch, die grote inbev-brouwerij, die vervangt Heineken, zoals we weten. En dat gaat over een verschil van ruim 100 miljoen per jaar. En Nike zou aan boord komen volgens de geruchten om Adidas te vervangen. Nou, mooi is dan, wat is dan mooier, Robert, dan dat de finale van de aanstaande Champions League is een Nike-Adidas confrontatie. Want Paris Saint-Germain speelt in Nike en Arsenal speelt in Adidas.
1: Nu wil ik even terugkomen eigenlijk op die streamingdienst. Maar wordt dat dan iets wat naast UEFA TV komt te bestaan? Of wordt het eigenlijk een soort van verlengde van?
2: Ja, dat is nog niet bekend, maar ik denk dat de contracten met de streamingdienst, dat is een beetje gebaseerd op het verleden en op ervaring die ik daarmee heb, is dat de streamingdiensten de eerste keuze krijgen van een wedstrijd live te doen. En dat er voor de andere wedstrijden nog eens extra contracten worden gemaakt. Dat zou mij niet verbazen als dat de insteek is.
1: Ja, ik ben trouwens ook wel benieuwd wat Ziggo dan gaat neertellen voor die nieuwe cyclus. Als de UEFA voornemens is om alle prijskaartjes maar eens even omhoog te gooien.
2: Ja, en Ziggo die wil natuurlijk die rechten behouden. Ondanks het feit dat de Nederlandse clubs niet al te ver zullen komen. Ik kan me voorstellen dat een Netflix bijvoorbeeld ook op het vinkentouw zit voor Nederland.
1: Ja, nou ja, dat is dus nog even afwachten. We gaan van de UEFA naar de FIFA. Want we hebben vorige week het 75ste FIFA-congres gehad. Gianni Infantino, die dan maar natuurlijk weer de hoofdrol, zoals we dat van hem gewend zijn. Zo had hij zich weer natuurlijk kandidaat gesteld voor de volgende verkiezingen. Maar hij dacht ook, laat ik een soort vredestichting zijn tussen Israël en Palestina. Maar dat backfired een beetje.
2: Ja, de man overschat zichzelf op een enorme wijze. Dat hebben we ook gezien in de relatie met Donald Trump in Amerika. Hij heeft zich in Bangkok tijdens dat FIFA-congres weer eens van zijn ware kant laten zien. De man die zichzelf een soort wereldleider voelt en kinderhuis beweert te zijn bij de groten der aarde. Hij heeft zich dus inderdaad, wat je zegt, opgeworpen als een vredestichter. Heeft hij al eerder gedaan trouwens, een keer in Egypte, waar hij bij de onderhandelingen zou zijn geweest tussen Hamas en Israël. Maar nu vond hij dat hij maar even de mensen van Israël en de mensen van Palestina bij elkaar moest brengen. Nou, in een toespraak voor het congres, voordat hij zichzelf voor de vierde keer kandidaat stelde voor het volgende vier jaar, die vanaf 2027 ingaan, volstrekt voorbijgaand aan de in de FIFA-statuten vastgelegde maximale termijn van 3 keer 4 jaar. Dus dat negeert hij volkomen en hij stelt zichzelf zonder enige uitleg weer kandidaat. Maar goed, in die toespraak nodigde hij de voorzitters van de voetbalbonden van Israël en Palestina uit op het podium. Kennelijk in de vaste veronderstelling dat hij wel eventjes beide heren elkaar de hand kon laten schudden. En dat er vrede zou ontstaan tussen Palestina en Israël. Nou, hoe kan je jezelf overschatten? Beide heren overigens weigerden, kwamen wel op het podium. Maar er ontstond een verhitte discussie tussen Infantino met beide heren. En met name met de heer Rajoub, dat is de voorzitter van de Palestijnse voetbalbond. Die discussie liep zo ver op dat de door FIFA geregistreerde beelden, dat doen ze zelf, om te voorkomen dat er verkeerde beelden de wereld overgaan. Die beelden werden op een gegeven moment bevroren, zodat deze niet de wereld zouden overgaan. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen met telefoontjes in de zaal, en die hebben dat wel gefilmd, en die beelden die stonden op social. Infantino werd dus min of meer gedwongen een einde aan deze poppenkast te maken door de wens uit te spreken dat beide landen zouden inschrijven voor een onder 15 jaar toernooi waaraan, naar zijn zeggen, alle 211 bij FIFA aangesloten landen zouden meedoen. Nou ja, vervolgens omhelsde hij beide heren, die vervolgens het podium verlieten zonder elkaar ook maar een blik waardig te gunnen. Nou ja, intussen heeft diezelfde Infantino, zoals alles er nu voor staat, al meer dan de helft van alle stemmen binnen voor de verlenging van zijn voorzitterschap. Geen vragen gesteld over 3 keer 4 periodes of 4 keer 4 periodes. De Afrikaanse landen, de Zuid-Amerikaanse landen en de Aziatische landen maken samen 111 stemmen van de 211, dus dat is meer dan de helft. Die zou hij al hebben ingepalmd. Ja, dan nog even over FIFA gesproken. Natuurlijk kijken we allemaal uit naar het WK dat de komende zomer plaatsvindt in Amerika, Canada en Mexico. Twee opmerkelijke zaken. Allereerst, er is nog geen enkele van de 104 wedstrijden uitverkocht. Dus ook de finale niet. Nou, FIFA kwam in januari dit jaar met een persbericht dat er meer dan 500 miljoen aanvragen waren voor WK-tickets. Dan zou je denken dat er al veel zou zijn uitverkocht. Zoals in voorgaande WK's het geval is. Maar het is dus even anders. Ten tweede, FIFA heeft nog geen uitzenddeal met India, nog met China. En dat zijn toch niet twee onbelangrijke markten en partijen. En zo kort voor het toernooi. Dus dat zegt wel wat. Dus Infantino die zou eens een beetje moeten indammen met al zijn uitingen. Maar dat lijkt me een zinloze voorspelling of zinloos advies. Want daar luistert hij toch niet naar.
1: Nou, dat is bij elkaar trouwens wel even goed voor ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Hè? Dus het is een aanzienlijk deal als je een aanzienlijk ding als je geen deal hebt met India en China qua uitzendrechten.
2: Ja, dus, en dat zijn bovendien landen waar het voetbal nog heel erg kan groeien. Dus dat zou een soort prioriteit moeten zijn van FIFA. Maar goed.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de BV Sport.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. Get out there.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Ja, het was een mooi feestje voor onze Team NL Waterpolo dames. Zij hebben namelijk goede zaak gedaan in divisie 1 van de World Aquatics Women's Waterpolo World Cup, zoals het officieel heet. In Rotterdam werd het toernooi afgesloten met een tweede plaats. En met 4 overwinningen en 2 nederlagen plaatste Oranje zich voor de superfinal, die van 22 tot en met 26 juli in Sydney gaat worden gespeeld. Ik ga erop terugblikken met Bente Rogge. Bente, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Maar ja, allereerst een fantastisch toernooi gedraaid. Hoe kijk je er eigenlijk zelf op terug?
2: Ja, ik denk dat je het goed zegt. We hebben echt een heel goed toernooi gedraaid. Wel met ups en downs. Maar ik denk over het algemeen dat we echt tevreden mogen zijn met wat we hebben laten zien. Echt wel een relatieve korte voorbereiding gehad met elkaar. Maar wel elke wedstrijd echt stappen gezet. Dus ik denk dat we over het algemeen echt heel tevreden mogen zijn.
1: Ja, want op voorhand weet je al, het is een best wel belangrijk toernooi natuurlijk ook, hè, richting die superfinals, om je daarvoor te plaatsen. Maar dan mag je het wel in eigen bad spelen in Rotterdam. Hoe was dat?
2: Ja, dat was echt ontzettend leuk. Het was echt een paar wedstrijden zelfs uitverkocht en de andere wedstrijden ook echt gewoon druk bezocht. Leuk dat vrienden en familie ook wel met een keer kunnen kijken naar het Nederlands team. Dus ik denk dat we daar allemaal echt enorm van hebben genoten. De sfeer in Rotterdam zat er goed in.
1: Ja, brengt dat ook die extra paar procentjes om dan nog misschien even een beter resultaat neer te zetten?
2: Ja, ik weet niet per se of het een beter resultaat altijd oplevert. Want het zal misschien ook bij sommige meiden juist wel extra spannend als extra spannend ervaren worden. Maar ik denk dat het alleen maar hartstikke leuk is en dat het ook juist extra energie geeft. Dus het is in ieder geval, het is gewoon wat meer beleving. En ik denk dat je daarom, ondanks dat het nu dan een kwalificatieronde is en je eigenlijk naar de eerste poolfase al weet dat je gekwalificeerd bent, dat je alsnog die laatste wedstrijden ook gewoon echt het goed wil doen, omdat er ook veel publiek zit. Dus ik denk dat dat een andere beleving geeft, omdat het ergens in het buitenland, dat er eigenlijk niemand voor je zit. Dus ik denk dat we er allemaal echt wel van hebben genoten.
1: Plus het is natuurlijk ook wel, je speelt eigenlijk tegen alleen maar toplanden. Dat maakt het denk ik natuurlijk ook wel extra leuk. Ook omdat je natuurlijk weer een extra wedstrijdprikkel hebt tegen zo'n ontzettend sterke tegenstanders. Waar je natuurlijk zelf ook alleen maar weer beter van wordt. Dat is misschien ook wel leuker en beter dan misschien een kwalificatiepool afwerken met ploegen waar je zomaar even overheen walst.
2: Zeker, het is echt, de World Cup is echt enorm waardevol. En ik denk, kijk, deze World Cup, straks ook bij de final, er zijn er bijvoorbeeld nog geen Olympische tickets. Dus ja, je kan je afvragen hoe belangrijk is zo'n eindstand. Het wordt toch vaak een beetje ondergeschoven kindje van de EK's en WK's, zo'n World Cup. Maar tegelijkertijd, wat je zegt, je speelt gewoon 6 topwedstrijden. En dat, ja, zoveel wedstrijden spelen we niet met het Nederlands team met elkaar. En zeker niet zo halverwege het seizoen. Dus het is juist heel erg waardevol geweest dat we deze wedstrijden hebben kunnen spelen. En deze zomer is het gewoon het enige eindtoernooi wat we hebben. Dus daar willen we gewoon volle bak presteren. Dus ja, ik denk dat we zeker in dit seizoen met geen enkel ander eindtoernooi op het programma, dat het heel waardevol is dat de World Cup er is.
1: Ja, want jullie hebben uiteindelijk tegen Australië, Griekenland, Italië, de VS, Spanje gespeeld. Het zijn natuurlijk geen lullige tegenstanders, om het maar even zo te roepen.
2: Zeker.
1: Wat is dan voor jullie het leukste geweest aan die wedstrijden? Ja, ik kan misschien een klein voorzetje geven. Ik bedoel, in de eerste poolfase 12-10 verliezen van Italië en in die tweede poolfase er even overheen walsen met 12-2. Ik denk dat dat toch wel misschien de meeste uitgelichte uitslag is uit die periode.
2: Ja, misschien wel. En ik denk tegelijkertijd dat we na die eerste wedstrijd tegen Italië ook wel gelijk tegen elkaar hebben gezegd dat het dus heel belangrijk is dat we ons beseffen dat het wel gewoon allemaal moet kloppen. En dat het niet vanzelfsprekend is dat je van een Italië wint. Maar dat je wel ziet in zo'n tweede wedstrijd, als alles gewoon weer gaat zoals wij verwachten, de voorbereiding goed is, dat zo'n wedstrijd dan ook eigenlijk geen enkel moment spannend wordt. Dus het is een goede bevestiging, denk ik, geweest voor ons. Dat we gewoon scherp moeten blijven op de details. En als dat klopt, dat we dan zeker niet hoeven te verliezen van een Italië bijvoorbeeld.
1: Nee, maar even kom op, Bente. 12-2 winnen van Italië.
2: Ja. Nee, dat was echt heel mooi. En ja, zoals Eva eigenlijk na elke wedstrijd heeft hij eigenlijk benoemd van wat nemen we nou mee. En tegen Italië was dat gewoon echt wel de verdediging en hoe we dat met elkaar hebben opgepakt. De communicatie en de samenwerking met de keepers was zeker die wedstrijd ook heel erg sterk. Ja, en als het dan niet loopt bij Italië, dan groeit eigenlijk het zelfvertrouwen alleen nog maar meer. Dat je zo'n verdediging echt dicht kan houden. En zelfs de doelpunten die zijn gevallen, zouden we misschien nog zelfs onnodig kunnen noemen. Dus dat geeft natuurlijk superveel vertrouwen en dat is heel fijn.
1: Ja, dan uiteindelijk heb je die laatste wedstrijd nog tegen Spanje. Ook een ontzettend spannende wedstrijd. Uiteindelijk 7-8 gewonnen. Daarmee sluit je dan af met 4 overwinningen en dan wel 2 verliespartijen. Want die andere verloren partij was dan tegen de VS met 12-10. Dan weet je dat je in ieder geval geplaatst bent voor de superfinal. Maar wat doet dit toernooi met het vertrouwen van de ploeg en bij de coaching?
2: Ja, ik denk veel. Ik denk dat we gewoon heel goed, omdat je gewoon 6 goede wedstrijden speelt, kun je hier eigenlijk gewoon heel veel van leren. En het heeft ons natuurlijk fysiek enorm uitgedaagd. Dus ik denk dat het sowieso weer een waardevolle prikkel op die manier is geweest. Maar we leren gewoon van elke wedstrijd weer iets. En het is waardevol dat je elke wedstrijd stappen met elkaar kan zetten en dingen mee kan nemen richting deze zomer. Maar ook juist voor daarna. En zoals je zegt, niet, ja, zeker landen zoals Amerika komen we natuurlijk gewoon weinig tegen. Dus hoe vaker we tegen hun kunnen spelen, hoe beter. En ik denk dat we gewoon super tevreden zijn en dat we heel blij zijn dat we de kans hebben gehad om deze potjes nu te spelen.
1: Wat was nou voor jou persoonlijk het mooiste moment? Mooiste wedstrijd, mooiste actie die je hebt gemaakt?
2: Dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk misschien wel de wedstrijd tegen Italië. Omdat we doen ook vaak eigenlijk elke wedstrijd doen we ook een mid-achter meeting. Dus dat zijn dan de meiden die op mid-achter spelen gaan voorbespreken met onze assistentcoach. En toen we de beelden terug gingen kijken van Italië, zag je gewoon dat we daar de hele wedstrijd eigenlijk dominant waren geweest. En dat zij geen enkel mid-voor doelpunt of actie hebben kunnen maken die ook dreigend is geweest. Dus ik denk dat ik daar het meest trots op ben. Dat we echt laten zien dat we gewoon wereldklasse met achters hebben. En dat we dat tegen dit soort tegenstanders volledig kunnen tonen ook in de wedstrijd.
1: Ja, en dan neem ik even snel aan wel die tweede wedstrijd tegen Italië.
2: Zeker. Ja, de eerste speelde ik niet. Dus het was zeker de tweede.
1: Nu gaan we dus richting die superfinal. Dat is dan eind juli. Wat voor een toernooi gaat dat worden?
2: Ja, het is vooral natuurlijk heel ver reizen. Het wordt een relatief kort toernooi. Je start direct met de kwartfinale. Dus we gaan voor 3 potjes richting Sydney. Dus het wordt denk ik kort maar krachtig, maar ik denk wel ook weer juist heel erg leuk. Rusland komt erbij, dat is onze tegenstander in de kwartfinale. Dat is natuurlijk een land die we de afgelopen 5 jaar niet hebben gezien. Dus het is best wel moeilijk in te schatten wat we daarvan kunnen verwachten, denk ik, op dit moment. We kennen de tegenstander niet zo heel goed en het enige wat we hebben is wat beeldmateriaal van hun plaatsingswedstrijden in de tweede divisie. Dus ik kijk daar vooral heel erg naar uit om die tegenstander weer te zien. En te kijken hoe wij het doen tegen iemand als je daar eigenlijk wat minder van weet. En de voorbereiding daarin dus ook wat anders is dan we gewend zijn.
1: Ja, wordt dat ook niet apart om dan tegen Rusland te spelen?
2: Ja, zeker. Juist omdat het dus, het voelt gek dat ze er opeens weer zijn. En ook gek dat je gewoon niet op dezelfde manier kan voorbereiden als dat je tegen alle andere tegenstanders kan. Terwijl zij hebben de afgelopen jaren natuurlijk meer dan genoeg van ons kunnen zien in ieder geval. Ja, maar andersom is dat niet zo. Dus ik ben benieuwd daarnaar.
1: Nu zeg je, het wordt natuurlijk een relatief kort toernooi. Nu snap ik ook dat het inderdaad redelijk ver reizen is naar Australië. Ik neem aan dat je niet voor een weekje die kant op gaat. Maar dat je toch ook wel wat acclimatiseringstijd inbouwt met het team.
2: Ja, we hebben wat acclimatiseringstijd. En ik denk ook dat er een groot deel van de ploeg toch daarna ook nog wel even wat dagjes eraan vastplakt. Om nog iets van Australië te kunnen zien. Onder het mom, als je er dan toch bent, dan ook nog maar het leuke stukje meepakken, denk ik.
1: Dat klinkt in ieder geval als een strak plan. Weet jullie al een beetje hoe die voorbereiding eruit gaat zien voor die superfinal? Of is dat iets wat je op je af gaat laten komen?
2: Nee, dat weten we wel. De komende periode is natuurlijk voor iedereen in alle nationale competities tijd voor de play-offs. Maar ook de Europa Cup finales moeten nog gespeeld worden en de Champions League kwartfinale. En daarna dus ook nog een Final Four. Dus het is een beetje afhankelijk van waar je speelt, wanneer je precies klaar bent met je seizoen. Maar in principe starten we 14 juni weer gezamenlijk in Rotterdam. Maar er zullen ook wat meiden misschien wat later aansluiten, omdat hun clubseizoen dus langer duurt. Maar in principe starten we 14 juni met een gezamenlijk programma en is iedereen weer terug in Nederland.
1: Nou, ik ga jullie er alvast heel erg veel succes bij wensen. In ieder geval gefeliciteerd met een fantastische Divisie 1 natuurlijk die jullie hebben gespeeld in die World Cup. Bent de Rogge, dank voor je tijd. En ik weet waar je naartoe gaat, maar alvast heel erg veel succes op de camping.
2: Ja, dankjewel. En heel erg bedankt voor jullie tijd.
0: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoor.
1: We hebben er alweer zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met laten we zeggen, de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooi is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers, omdat ze, omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende long hitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, nu begint Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laag vlakte. Hè. Vroeger was ik Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
2: Zeker. We hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Nou, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
2: Ja, dat is natuurlijk meer dat, nou ja, dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, Joost Luit, Darius van Driel, Mike Torop, die op de Tour spelen, plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour, die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen en te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook 4 Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden. En wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor het publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel 1 of 2 verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al 2 keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers, dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen, Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
2: Ja, de 10e keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang. We wilden, ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we speelsters van. Van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is, dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergesteld, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
2: KNMO.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KNM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
2: Schaatsen.
3: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
2: Autosport.
4: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: De topsport, ja, die redt het simpelweg niet alleen om te kunnen doen wat het doet. Achter de schermen wordt er door verschillende partijen hard gebouwd aan netwerken en partnerships om de sport de beste kansen voor de toekomst te geven. In Amsterdam gebeurt dat onder meer via de businessclub van Topsport Amsterdam, waar bedrijven zich verbinden aan de sport en talenten. Wat levert dat eigenlijk concreet op voor die bedrijven? En wat betekent het voor de topsporters die er daar uiteindelijk voor profiteren? Frank van Rooyen, die is manager commercie bij Topsport Amsterdam. Met hem ga ik het hebben over deze businessclub natuurlijk, maar ook de kracht van een zakelijk netwerk rondom de sport. En ook kijken we alvast vooruit naar de bijeenkomst van 11 mei in de Heineken Experience, waar partners gaan samenkomen en ook nieuwe bedrijven zich overigens kunnen aanhaken. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag Robert.
1: Allereerst laten we eens hebben over de businessclub, want het is een belangrijk onderdeel bij Topsport Amsterdam, want het is eigenlijk letterlijk het bedrijfsleven koppelen aan de sport natuurlijk.
2: Ja, koppelen aan de sport, aan talentontwikkeling, aan ambitie, aan passie en aan de stad Amsterdam, aan evenementen die er zijn in Amsterdam, dus het is meer dan alleen maar de sport. Dat proberen wij uiteindelijk te connecten en alles wat we daarmee ophalen, plat gezegd, aan kennis, kunde en financiën, dat wordt direct weer in de talentontwikkeling terug geïnvesteerd. Het blijft niet ergens hangen, zeg maar. Het is niet voor mij voor een mooie nieuwe fiets, uiteindelijk gaat het weer richting de trainingsprogramma's van de Team NL-programma's en de Amsterdamse talentverenigingen.
1: Ja, dan, ik zei het eigenlijk al in de intro, het is eigenlijk misschien een rare vraag natuurlijk, maar ja, waarom is het dan zo belangrijk dat die businessclub er is en dat er dus ook vanuit het bedrijfsleven geld komt richting de sport?
2: Nou, je wil in topsport wil je altijd weer net 1, 2, 3% meer beter dan dat je in het verleden hebt gedaan. En daar zijn investeringen voor nodig. De stad Amsterdam doet daar heel veel voor en in. We zijn natuurlijk als hockey gecommitteerd formeel denk ik, het grootste Team NL-centrum van Nederland. We hebben meer sporters dan Papendal, maar de landelijke budgetten die groeien niet. De landelijke overheid blijft, vind ik, wat achter als het gaat om investeringen in talentontwikkeling. Dus moeten wij andere manieren vinden en zoeken om te investeren. En dat gaat ook om simpelweg meer uren per week kunnen trainen, betere medische begeleiding, betere krachttraining, accenten op voeding. Ja, dat kost allemaal expertise tijd en die moet uiteindelijk linksom of rechtsom betaald worden.
1: En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat dan eruit ziet, hè? Hoe dat geld dan verdeeld wordt. Want bij jullie, bij Topsport Amsterdam, hebben jullie natuurlijk jullie eigen talentenontwikkelingsprogramma's. Jullie hebben verschillende sportprogramma's en Team NL-programma's rondlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe wordt dat een beetje onderling dan verdeeld?
2: Nou, de grootste prak van ons werk zijn de Team NL-programma's. Daar komt de hockey wat goed is erbij. Dan zijn wij groot, heel groot zelfs. Daar moeten investeringen voor plaatsvinden. Dat kan zijn in infrastructuur, omdat er simpelweg trainingsaccommodaties bijvoorbeeld verbouwd moeten worden, aangepast moeten worden. Maar dat kan ook zijn simpelweg dat je gewoon meer experturen moet inhuren. En die kosten geld. En daar kunnen zowel Team NL als de Talent Team NL programma's als de verenigingen die wij dan Amsterdamse talentverenigingen noemen, die kunnen daarop op appelleren. Maar ja, elke expert, of je nou een diëtist of een strength and conditioning coach inzet, moet betaald worden. En als die 4 uur per week betaald kan worden in plaats van 2 uur, dan voor een vereniging eventjes, ja, dan profiteert die totale vereniging daar weer in kennis en kunde van. En je laat ook daar weer een stukje legacy achter, wat weer voor de volgende generatie gebruikt kan worden. En daarvoor halen wij uiteindelijk het gelden op. En dat doen we door de bedrijven investeren in partnerschappen met ons.
1: Ja, want dat is even wel goed om te weten. Het is niet letterlijk dat jullie zakken met geld aannemen, doorgeven aan de sport. Het is echt het geld wordt geïnvesteerd in verschillende zaken rondom de sport, die dan weer nodig is om de sporters beter te laten renderen en dus ook beter te maken.
2: Ja, klopt, zou ik bijna willen zeggen. Dus het is niet hier heb je geld en doe er wat leuks mee. Het is echt kijken naar waar heb je geld voor nodig. En dat kan simpelweg zijn, we trainen nu 6 uur of 8 uur, maar we willen 10 uur trainen. Dus we moeten meer zaalruimte inhuren. We moeten uiteindelijk meer experts daarvoor inhuren. Dan kunnen wij daarin investeren. Het kan ook zijn dat je inderdaad groepsessies met sportpsychologen wil doen. Nou, dan kunnen we daarin investeren. Dus op die manier moet je het zien dat de investering plaatsvindt. Het is niet kaal een zak geld weggeven. Zodat je onkostenvergoedingen aan spelers of speelsters kan betalen. Of een mooie auto voor de trainer die ergens bij een club in dienst zit. Daar is het niet voor bedoeld.
1: Nou, het is duidelijk zeg maar hoe de sporters en de sport zelf er natuurlijk van profiteert met wat er dan binnenkomt en er natuurlijk ook weer in geïnvesteerd wordt. De andere kant van de medaille, de bedrijven die zich verbinden aan de sport en mede investeren. Waar ligt voor hun het bijkomende voordeel, om het maar even zo te zeggen, in zo'n businessclub?
2: Ja, het is natuurlijk, we komen 6 keer per jaar bij elkaar op verschillende locaties. De 7e keer is het Sportgala van Amsterdam. Het is voor hun vooral zeg maar, het hebben van een netwerk in Amsterdam. Het is ook het hebben van de delen van de passie als bedrijf. Dat je zegt, oké, ik steun talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het is een soort, het kan associatie zijn met dat je trots bent als je straks in Los Angeles op de Olympische Spelen ziet van, oké, wij hebben mede geïnvesteerd in dit Team NL-programma. En daar zijn we trots op. Je wordt natuurlijk niet eigenaar van het Olympische Roeiprogramma, want dan gaat het om andere bedragen. Maar het is vooral ook andere bedrijven in het Amsterdamse ontmoeten, nieuwe contacten opdoen. Je laten verrassen door verhalen uit de topsport. Nou, daar zorgen wij dan voor altijd bij, ik denk altijd mooie sprekers bij die Topsport Amsterdam Business Clubs. Dat is de meerwaarde, zeg maar. Het brede Amsterdam zien. Hè. We hebben natuurlijk ook connectie met andere netwerken. En we koppelen die netwerken. De ORAM bijvoorbeeld, de Ondernemersvereniging Amsterdam of Meer Business Amsterdam. We kijken ook of we die uitwisseling tussen die netwerken kunnen doen. Om uiteindelijk onze doelstelling te halen. En dat is uiteindelijk meer muntjes uit de markt te trekken. Om te kunnen investeren in talentontwikkeling.
1: En is het zeg maar die traditionele vorm van sponsoring, hè? Dus hier heb je een zak geld en succes ermee. Of is het tegenwoordig dat er ook wel vanuit de kant van de bedrijven wat meer gevraagd wordt van wat ze ervoor terugkrijgen of wat ze moeten doen?
2: Nou, ze krijgen er echt wel behoorlijk wat voor terug. Die 6 netwerkbijeenkomsten krijg je ervoor terug waar je met 2 tot 4 mensen altijd mag komen. Er zit altijd, ik moet even hap en drank erbij. Je hebt inspirerende sprekers daarbij. Het is niet alleen maar meet and greet met anderen en bier en patat. Het is Olympische sporters, Olympische coaches, interessante sprekers uit het sportnetwerk in de meest brede zin van het woord. Het is kijken bij topsportevenementen. Het zijn zakelijke speed dates die we organiseren. Dat is wat ze ervoor terugkrijgen. Je krijgt niet een naam op een shirt van een Olympische sporter terug voor die bijdrage. Maar je hebt wel associatie met die sporters uiteindelijk. En we gaan ook kijken. Hebben we kaarten voor evenementen, kaarten bij sportwedstrijden. Waar wij weer relaties bij mee kunnen nemen. Zodat ze kunnen zien van deze partij support je ook. Weliswaar natuurlijk via een omweg, maar je draagt er wel aan bij.
1: Ja, het is dus belangrijk dat gebeurt. Voor de topsport natuurlijk in de stad. Je had het al over die evenementen. 11 mei aanstaande komt er ook weer een evenement aan. Wat kun je daarover vertellen? Want dat is natuurlijk voor misschien bedrijven die nu zitten te luisteren wel interessant om zich daarvoor aan te melden.
2: Ja, dat kan zeker. We hebben nog plek. Dus de partijen die zeggen van we vinden het leuk om te komen, die zijn welkom. Aanstaande maandag zitten wij in de Heineken Experience. Nou, Heineken als voorbeeld is al 30 jaar partner bij Topsport Amsterdam. Natuurlijk een Amsterdams bedrijf van origine natuurlijk. Maar de regio Amsterdam van Heineken is partner. Die zetten bijvoorbeeld de Heineken Experience in voor ons die we dan kunnen gebruiken. Daar hebben we aanstaande maandag hebben we een sport- en rechtadvocaat, Dolf de Vaar, die daar spreekt. En dat is niet zomaar waarover hij spreekt. Want hij spreekt over de komende rechtszaak tegen de FIFA. De Wereldvoetbalbond. En hij behartigt met nog een aantal anderen een x-aantal internationale voetballers die zich verenigd hebben in Justice for Players. En dat gaat uiteindelijk over contracten, het kunnen opzeggen van contracten, het gebonden blijven aan contracten en vrij verkeer van arbeid en alle restricties die daar van FIFA zijde op liggen. Ik weet daar slechts een klein deel van. Dolph de Gaar weet daar van alles van. En die praat aanstaande maandag in de Heineken Experience het gezelschap bij hierover. We krijgen het WK voetbal natuurlijk wat er aankomt. Daar heeft de FIFA natuurlijk ook wel een mooie rol. Het gaat over hele dure kaartjes en andere zaken die voor de toeschouwers niet echt aantrekkelijk zijn, vind ik in ieder geval. Maar we zitten aanstaande maandag met, ik denk 60, 70 gasten met inloop, met natuurlijk weten wie er komt, want je hebt altijd inzicht in wie er vanuit het zakelijke netwerk aanwezig is. Je kan geïntroduceerd worden bij andere partijen. Dat kan je of zelf doen of via Topsport Amsterdam met collega's kan je dat doen. En je hebt gewoon een zeer interessante netwerkavond met een goede spreker, zeg maar. Dus je kan ook relaties vanuit je eigen bedrijf meenemen waarvan je zegt, hey, we gaan naar een mooie avond, er zit eten bij, er zit drinken bij, goed gezelschap en ik trakteer jou, zeg maar, op een mooie netwerkavond. Dan hoef je dat zelf niet te organiseren, maar dat hebben wij dan voor jou, in ruil voor jouw Business Club lidmaatschap, georganiseerd voor jou. Nou, dus dat is wat aanstaande maandag plaatsvindt. We hebben nog een x-aantal plekken, dus partijen kunnen zich melden bij mij als ze dat nog interessant vinden.
1: Ja, en dat kan via volgens mij frank@topsport.amsterdam, hè?
2: Ja, klopt. frank@topsport.amsterdam. Ja, dan kom je direct bij mij binnen en dan is de inloop vanaf 5:30 in de Heineken Experience. Amsterdamse gaan we het niet krijgen, naar de 5e verdieping. Prachtige zaal. Inhoudelijke programma start zo'n beetje 6:15. En dan tot 7:15 het inhoudelijke programma. Daarna hebben we eten. En 8:30 is bel voor de laatste ronde. En dan iedereen weer naar huis toe.
1: Nou kijk, dat belooft een mooie avond te gaan worden. Als je interesse hebt om iets goeds te doen voor deze wereld en sport te ondersteunen, dan kan dat dus bij jullie bij Topsport Amsterdam. Frank van Rooyen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk ook alvast veel plezier aankomende maandag.
2: Ja, dankjewel en jullie dank voor deze tijd.
0: All Sport Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben natuurlijk ook gisteravond, maar ja, eerlijk is eerlijk, vooral de week ervoor natuurlijk, dat die schitterende wedstrijd tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain natuurlijk gewonnen die wedstrijd en ook gisteren gelijk gespeeld bij Bayern, dus die gaan door naar de finale. Jij wilde toch even de salarisstrookjes van de beide clubs langs elkaar leggen?
2: Ja, dat vind ik wel opvallend, want met Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar in dienst zetten Paris Saint-Germain eigenlijk een soort waanzinnig salarisrecord neer. En dat is een record, maar niet om trots op te zijn in mijn ogen. Maar ook na het vertrek van deze wereldsterren is de Europese wereldkampioen loonstrookjes gebleven. Toen de Parijzenaars voor het seizoen bijna alles wonnen wat er te winnen viel, werd 544 miljoen overgemaakt aan salarissen voor de spelers. En dat is meer dan de eerste achtervolgers Liverpool, Manchester City en Real Madrid. En Bayern München, de verliezer dus van gisteravond in de halve finale van de Champions League, was ongeveer 100 miljoen goedkoper uit dan Paris Saint-Germain. Hoewel de Qatarese eigenaar heeft wel aangekondigd te stoppen met dat enorme financiële beleid richting de spelers. Gaat hij nu naar zijn zeggen inzetten op jongere categorie spelers? Dat betekent dit niet dat de club het zuinig aandoet. Want voor het zesde jaar op rij leed Paris Saint-Germain in 2025 40,1 miljoen euro verlies. Ondanks de jackpot in de Champions League en de WK-deelname voor clubs, waar ze ook veel verdiend hebben. In die zes jaar, en nu komt het, verloor Paris Saint-Germain in totaal 928 miljoen euro. Ik begrijp eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen, dat nog is toegestaan in de regels van een UEFA of een FIFA, dat als een club maar jaarlijks verlies draait. Ze zeggen altijd dat er regels zijn en dat er regels komen, ja. Maar het blijkt niet. Maar goed, opvallend is dat in een andere uitslag bij de kerngezonde opponent Bayern München, dat in diezelfde periode dat Paris Saint-Germain dus 928 miljoen verlies leed, maakte Bayern München 199 miljoen winst. En alleen daarom zou je eigenlijk moeten gunnen dat Bayern München de wedstrijd, de halve finale zou hebben gewonnen. Maar goed, zo werkt het niet. En dat moet ook niet zo werken. Maar je zou het ze wel gunnen.
1: Maar ik snap even, je hebt toch dat hele financial fair play. Waar komt dat op de hoek kijken? Want je mag volgens mij niet meer dan zoveel miljoen over vijf jaar verliezen. Maar ik zie nog weinig straf voor. En dan hebben we het nu over Paris Saint-Germain. Maar wat denk je van Chelsea, wat een soort bodemloze put is waar geld in gestopt wordt? En ook ja. Manchester City heeft natuurlijk wat overtredingjes boven het hoofd hangen.
2: Ja, het is voor mij ook volstrekt onverklaarbaar. Het enige wat ik zou kunnen bedenken, maar dat geldt dan niet voor Manchester City en Chelsea, maar dat geldt wel voor Paris Saint-Germain. Dat is eigendom van Qatar. En Qatar is ook weer sponsor van de UEFA Champions League. En Qatar is natuurlijk helemaal een land waar Infantino overigens woont. Dat zijn allemaal indicaties dat de voetbalwereld, zowel FIFA als UEFA, graag vrienden blijven van de mensen in het Midden-Oosten. En dan met name de staatjes van de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië, waar ontzettend veel geld is te halen via sport.
1: Ja, nou, ze zijn in ieder geval weer lekker selectief met z'n allen. Ja. Dan Real Madrid. Het wordt er niet vriendelijker op daar zo momenteel de situatie. Doen natuurlijk nergens meer om mee. Ze zijn uitgeschakeld onder de Champions League. Nou ja, de beker waren ze natuurlijk al uit. Het kampioenschap zien ze eigenlijk ook eens goed als ze voor een neus voorbij vliegen. Er zijn 6 spelers die niet meer met de coach willen praten. Alvaro Arbeloa. En Mbappé is helemaal persona non grata. En ook bij de fans. En dat is ook wel heel erg interessant.
2: Ja, ik vind het niet anders dan een soort ordinaire ruzie schijnt er gaande te zijn binnen de selectie van Real Madrid. Jij noemde al een aantal punten. Met name sterspeler Kylian Mbappé, dat toch niet de eerste de beste. En ik denk dat menig club en menig land hem graag zou willen hebben. Dus hij zal bij het WK ongetwijfeld in de Franse ploeg schitteren. Maar hij schijnt op zichzelf niet goed liggen binnen de anderen, binnen de spelersgroep. En de club die is sowieso al volop in het nieuws over de dingen die jij net zei, maar ook vanwege de speculatie dat de special one, José Mourinho, de hoofdcoach zou gaan worden voor de tweede keer overigens. Nou, het is toch maar de vraag of je daarin moet zijn. En ja, alles behalve ideaal natuurlijk ook voorafgaand aan de Clásico tegen FC Barcelona aanstaande weekend. Niet dat ze dat als ze zouden winnen, dat ze dan alsnog landskampioen kunnen worden. Dat is een hele kleine kans. Want ik meen dat Barcelona 9 punten voorsprong heeft op dit moment. As we speak. Het is rommelen in Real Madrid toch in wezen. En daar kan je over discussiëren altijd natuurlijk. Maar eigenlijk de club met de meeste historie en ja, de meeste impact in het voetbal.
1: Ja, het is zelfs 11 punten op dit moment. Kan je nagaan, de voorsprong.
2: Oh, dus 11 punten zelf.
1: Dat is helemaal interessant. Met nog 4 wedstrijden te spelen. Dus die Clásico kan nog wel eens de kampioen gaan beslissen. Maar goed, we hebben al heel veel besproken deze BV Sport update, Frank. Maar we hebben natuurlijk nog de groene en de gele kaart. Aan wie ga je ze deze week uitreiken?
2: Nou ja, de gele kaart die ligt voor de hand. Die heb ik net genoemd. Eigenlijk al gaat naar Real Madrid wat mij betreft. Voor de onrust die ze stoken. Ze hebben natuurlijk voldoende krediet bij de fans. Maar desalniettemin vind ik het beleid daar op dit moment absoluut niet prijzenswaardig. Dus wat mij betreft geel gaat naar Real Madrid. Het groen gaat wat mij betreft naar Eneco. Eneco keert terug in het wielrennen. Naar Rabobank, dat ook is teruggekeerd, komt er nu een tweede bekende wielersponsor van het verleden, komt terug. De Eneco Tour vanaf 2026 voor mannen en vrouwen. Dat is de Tour of Holland. En zowel, we hadden al NIBC, maar NIBC als hoofdsponsor van de Tour is verkocht. En het merk gaat grotendeels verdwijnen. En het verdwijnt onder de ABN AMRO vlag. Dus NIBC heeft afgehaakt. Maar Eneco wordt nu de naam en heeft een meerjaren overeenkomst aangegaan. En dat is dus de Tour of Holland voor zowel mannen als voor vrouwen. En dat verdient wat mij betreft een groene kaart voor het energiebedrijf Eneco, dat ze terugkeren in een oude wereld die ze geen vruchten of die ze behoorlijk wat vruchten heeft afgeleverd.
1: Ja, ook omdat ze nou eigenlijk twee koersen redden wat dat betreft de zaakjes. Want aan de ene kant heb je natuurlijk de Tour of Holland die ze dan nu overnemen. Maar ze integreren nu ook tot dit jaar eigenlijk de CIMAC Ladies Tour was. Die redden ze eigenlijk ook van een zekere dood wil ik nou ook wel niet zeggen. Maar die is in ieder geval ook wel toekomstverzekerder nu door onder die vlag te gaan rijden.
2: Ja, de Eneco Tour vindt overigens plaats van 13 tot en met 18 oktober 2026. Dus het is nog even te gaan, maar het is het najaar. Het is eigenlijk de laatste, de afsluiting van het wielerseizoen.
1: Tot slot eigenlijk nog even de vraag der vragen natuurlijk. Want volgende week hebben we weer een nieuwe editie van de BV Sport. Ik ben benieuwd, kun je alvast een tipje van de sluier oplichten wie we te gast gaan hebben, Frank?
2: Ja, ik heb uitgenodigd en hij heeft positief gereageerd, waar ik erg blij mee ben. Erik Klein-Nagelvoort, jou ook wel bekend, Robert.
1: Zeker.
2: Is de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Waar we de komende zomer ook het WK voor mannen en voor vrouwen samen met België zullen kunnen meemaken van het hockey. Maar hij is tevens algemeen directeur van een een groep van bedrijven die zeer nadrukkelijk bezig is met artificial intelligence. En dus ik heb hem graag als gast, want we gaan natuurlijk praten over de hockeywereld en het succes van de Nederlandse ploegen. Twee keer goud in de laatste Olympische Spelen. Maar ik wil het ook graag met hem gaan hebben over de invloed van artificial intelligence in de sport. En hoe ziet de toekomst eruit voor de sport met artificial intelligence? Is het een plus of is het een min? Of is het beide? Ik ben zeer benieuwd naar wat hij daarover te zeggen heeft. Want het is voor mij vooralsnog een groot raadsel wat de sport met AI gaat doen.
1: Nou ja, hartstikke leuk. Dat gaan we allemaal volgende week meemaken. Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de Beversport.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
7: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de CIMAC Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielerfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere jeu aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd. Want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat time schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbele plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de CIMAC Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de CIMAC Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen Of ja, het samenkomen van mannen en vrouwen wielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco-Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielenkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Event die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat, dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, dat is natuurlijk wel even wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Het is ook de vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live. Thank you.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig. Je zegt ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik er eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou, weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Ude, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen, is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meest contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen.

0: dat helemaal bekend is. Dus nou ja, een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. En ja, wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus we hebben, ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door ja, een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
0: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
1: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. En ja, daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Maar ja, dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij nou ja, zeg ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
1: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
0: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
1: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
0: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
1: ja,
0: mooi heet.
1: Ja.
0: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar, vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
1: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
0: nou.
1: Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets
0: ja,
1: hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team The Edge, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
0: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
1: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we het afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal win tegen.

0: en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32? 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
0: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja. Zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. Nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso omdat het al alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.
2: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
2: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
3: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
10: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
11: Cricket.
12: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
13: Atletiek.
14: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
9: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Er is een discussie gaande momenteel tussen het IOC en de atletencommissie. Een in mijn ogen ook zeer terechte discussie. Want ja, er zijn nogal wat strenge regels natuurlijk over wat atleten tijdens spelen op socials mogen zetten. Het IOC zegt het liefst helemaal niks. De atletencommissie zegt vanzelfsprekend dat mogen de atleten zelf bepalen. En dat leidt nu toch tot behoorlijke discussies.
2: Ja, dat is inderdaad een behoorlijke discussie gaande op dit moment. Wat individuele atleten dan wel of niet kunnen posten op socials. Nou, het IOC is streng en verbiedt atleten om tijdens de spelen foto's en wedstrijdbeelden te plaatsen. Ja, terwijl het natuurlijk enorme extra exposure oplevert voor die spelen en voor de atleten in kwestie natuurlijk. Die zichzelf kunnen promoten en natuurlijk ook hun kledingsponsors. Dus ja, atleten zijn in het huidige medialandschap zijn eigen media geworden. En het is intussen achterhaald om de mogelijkheden die de nieuwe media bieden, om die te blokkeren voor de atleten. En per slotverrekening zijn de atleten de beste en meest aansprekende ambassadeurs voor de Spelen. Dus het is promotie voor de Spelen en promotie voor de atleten. Dus hierover is het laatste woord absoluut nog niet gezegd. En ik hoop voor het IOC, de Spelen en de atleten dat hier snel een beslissing over wordt genomen. Want het is volstrekt achterhaald om de atleten hierin te beperken. Zij zijn per slot van rekening, hoe je het ook went of keert, de artiesten op het Olympisch podium.
1: Ja.
2: En een podium met een volle zaal. Maar die zaal loopt snel leeg als die artiesten niet performen. Dus als je de artiesten blokkeert, dan blokkeer je ook in wezen de geldstromen naar het IOC. Dus ik vind het een hele domme discussie vanuit Lausanne bekeken. En ik geef de atleten volstrekt gelijk in hun streven om die beelden wel te mogen plaatsen.
1: Maar wat ik dan niet snap is als atleten beelden van zichzelf plaatsen. Ik bedoel, je hebt volgens mij nog altijd zeggenschap op je eigen beeldmerk, zeg maar. Maar is het dan zo dat je, als je zodra je deelneemt aan de Olympische Spelen, dat je dan automatisch je beeldrechten wegschrijft of zo? Dat zou toch ook een rare afspraak zijn?
2: Ja, zeer zeker. Maar ik denk dat het IOC in mijn ogen een achterhaalde gedachte huldigt. Waarin ze zeggen, ja, we willen elke mogelijkheid die een individuele atleet gaat plaatsen in het kader van eigen sponsors. Dat ze dat willen voorkomen, omdat er dan allerlei mogelijkheden zullen gaan ontstaan, waarin natuurlijk, dat is te voorspelbaar, atleten die regel gaan overtreden. Dus het is een soort angst, door angst ingegeven blokkade, maar die kan je niet meer handhaven, want de atleten zelf krijgen hoe langer hoe meer spreekrecht en ook hoe langer hoe meer rechten om over zichzelf te beslissen en niet door Lausanne te laten beslissen.
1: Het is niet de enige discussie momenteel gaande tussen atleten en organisaties. In het tennis hebben we natuurlijk nu ook een behoorlijke discussie gaande. Het gaat om het prijzengeld wat te verdienen valt bij de Grand Slams. En dan nu specifiek naar aanleiding van Roland Garros natuurlijk, de eerstvolgende Grand Slam op de kalender. Want dat prijzengeld dat is weliswaar verhoogd, maar is nog niet echt qua percentage redelijk ten opzichte van de inkomsten die toernooien hebben op jaarlijkse basis. Nou, daar hebben de tennissers wat van gezegd. En dat is nu een hele discussie die gaande is. Hoe kijk jij daarnaar, Frank?
2: Ja, het is inderdaad, Roland Garros komt er natuurlijk aan, de Grand Slam in Parijs. Het prijzengeld is met 9,5% verhoogd naar $72 miljoen. Dat klinkt veel, maar er zijn heel veel deelnemers. De topspelers en speelsters are not amused, omdat dit bedrag slechts 15% is van de commerciële inkomsten van het toernooi. Nou, bijna alle ATP-toernooien hanteren een 22% regel van de commerciële inkomsten. Gaat naar de prijzenpot. En in andere sporten, in met name Amerika, hanteren ze zelfs al een 50% regeling. En dat geldt voor de NFL, voor de NBA en de MLB, de Major League Baseball. Een brief ondertekend door onder andere Arina Sabalenka, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Coco Graf, dat zijn toch niet de minsten, houdt een officiële klacht in bij, geeft een officiële klacht bij Roland Garros met een kopie van die brief aan de ATP, WTA en de Grand Slams. Het Australische Grand Slam toernooi, wat we in januari hadden, hanteerde een 16% groei naar 75 miljoen. Dat is dus bijna hetzelfde als Parijs. En het US Open ging 21% omhoog naar 85 miljoen. Terwijl Wimbledon slechts 7% steeg naar 73 miljoen. Allemaal dus onder die 20% van de commerciële inkomsten. Het ligt dus voor de hand dat Wimbledon, Melbourne en New York ook zullen worden aangesproken door de toppers. En ik zou zelfs sprake zijn, er zou zelfs al sprake zijn van een rechtspraak. Ik vind het streven van deze toppers om meer geld binnen te halen in de prijzenpot. En dat zou niet voor zichzelf zijn, maar dat zou met name zijn voor de spelers die lager geclasseerd staan, tussen de 100 en de 200 op de ATP-ranking en de WTA-ranking. Want die hebben ontzettend veel moeite om zichzelf te bedruipen in hun onkosten. Maar ik vind dat de communicatie hierover niet goed is. En dat komt de goede zaak voor de spelers niet ten goede. Want nu wordt er toch gepercipieerd dat Sabalenka en Jannik Sinner en Alcaraz daar zitten met hun bezwaren om voor zichzelf meer geld uit de wedstrijden te slepen. Maar het gaat hun met name over de lager geplaatste spelers en speelsters. En dat vind ik een heel goed streven, want ik weet, zoals velen, jij ongetwijfeld ook, Robert, dat die lagere geclasseerden die via de qualifiers midden moeten komen, dat die ontzettend veel moeite hebben om rond te komen van het prijzengeld dat ze krijgen.
1: Ja, absoluut. En daarom vind ik het ook zit er bij mij een klein ergernisje dat het overal waar je de berichten leest, dat het eigenlijk een beetje geïnsinueerd wordt dat de toppers een soort rupsje nooit genoeg zijn en niet tevreden zijn met best wel grote hoeveelheden geld die ze kunnen verdienen. Maar dat het hun juist inderdaad te doen is om die groep, tussen de 100 en 200 op de ranking, die het een stuk lastiger hebben, die in ieder geval misschien in de qualifiers zo uitgeschakeld zijn of in de eerste ronde, dat juist die meer geld krijgen. Dus daar zit bij mij wel een hekelpuntje, dat je dat misschien toch in de media niet genoeg terug ziet of leest.
2: Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Het is eigenlijk een redelijk bekend verschijnsel in de sport. Boven in de piramide, de punt, wordt heel veel geïnvesteerd. En in de onderkant van de piramide hetgeen toch de kweekvijver is voor de toekomstige kampioenen, wordt te weinig geïnvesteerd. En dat is een verschijnsel in de sport. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken, en dat is het opvallende, dat de consument, als jij en ik naar de sport zitten kijken op televisie, dan willen wij Jannik Sinner zien spelen en Alcaraz zien spelen. En we kijken niet zozeer naar die eerste rondes waar voor ons redelijk onbekende sterren spelen. Dus het is een beetje een wisselwerking, maar de toppers beseffen dit gelukkig wel in het tennis. Maar ze communiceren het in mijn ogen heel slecht. En ze zouden veel meer moeten spreken namens de onderkant van de piramide.
1: We moeten even terugkomen op het hele verhaal rondom het PIF en de LIV Golf Tour. Hebben het eigenlijk de afgelopen twee BV Sport Updates het ook al over gehad. De knoop is nu definitief doorgehakt, hè? Het PIF stopt ermee.
2: Ja, we hadden het er al uitgebreid over, inderdaad, wat je zei. Het getouwtrekken om de wereldhegemonie in golf. Nou, enerzijds natuurlijk de traditionele en zeer sterke PGA Tour. En anderzijds de met veel Arabisch geld, Saudi-Arabisch geld, gecreëerde LIV Golf Tour. Het Saoedische PIF, dat staat voor Public Investment Fund, investeerde tot nu toe ruim $5 miljard in die LIV Tour. En wist een aantal toppers te verleiden over te stappen, met het grote geld uiteraard. En wist bovendien enkele mooie merken aan te trekken als sponsors, zoals onder andere Rolex en HSBC Bank. Nou, dat zijn niet de eerste de beste sponsors van sport. Desalniettemin lukte het toch niet om het heft van de golf weer uit de handen te nemen. En heeft de leiding van het PIF, en dat is de kroonprins van Saudi-Arabië himself, Mohammed bin Salman, hij heeft besloten dat LIV het zonder het PIF zou moeten doen. Dat klinkt allemaal bijna een beetje poëtisch, LIV en PIF. Maar goed, dus nu is LIV de Tour koortsachtig een campagne gestart om die LIV Tour alsnog te laten slagen. Ik vrees, maar dat is mijn persoonlijke inschatting, dat dat een Mission Impossible zal blijken te zijn. Intussen heeft de PIF wel direct bekendgemaakt dat deze misstap geen gevolg zal hebben om alle andere investeringen van het PIF in wereldwijde sport. De koers die Mohammed bin Salman heeft uitgezet om via sport het land extra te positioneren, omdat het te veel afhankelijk zou zijn van de olieverkoop. En ze willen toerisme promoten via sport. Die blijft dus overeind. Ik ben intussen wel benieuwd wat de topspelers in die LIV Tour gaan doen. Het zijn klinkende namen als Jon Rahm, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Sergio Garcia en Bryson DeChambeau. Nou, dat zijn niet de eerste de beste. Ik vermoed dat ze toch met enige argwaan zullen worden bekeken door de PGA zelf. Als ze met hangende pootjes terugkomen. Maar ja, voor wat het voortbestaan van de LIV Tour betreft. Het management heeft de investeringsbank Duquera Partners, daar heb ik overigens nooit van gehoord, maar die hebben ze ingehuurd om een nieuwe financieringsstrategie te ontwikkelen. Dit lijkt mij vrij zinloos, nog even los van het vele geld dat het ongetwijfeld kost. Die insteek zou zijn een multi-partner model. Nou ja, ik vrees dat de meeste, zo niet alle potentiële partners en sponsors, niet aan boord zullen stappen van een vijand van de PGA Tour. Dus ik denk dat dat een zinloze strijd is en dat het eigenlijk alleen maar bedoeld is om gezichtsverlies te beperken.
1: Het goede nieuws voor in ieder geval Jon Rahm is dus dat hij weer in de genade, zeg maar, is terug aangenomen. Want hij had nog wat uitstaande boetes, $3 miljoen. Ja. Die gaat hij betalen en nu mag hij in ieder geval weer op de DP World Tour spelen. En mag hij dus ook weer meedoen aan de Ryder Cup. Dus wat dat betreft, voor hem zit het wel goed. Maar ik ben wel benieuwd naar die andere toppers, ja.
2: Ja, ik ook.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de BV-sport.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV-sport update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV-sport update.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met de Champions League. Weten we, hè, sinds jaar en dag natuurlijk een beetje de milkkou, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen, van de UEFA. Sterker nog, ze hebben weer wat nieuws gevonden. Of nou ja, iets nieuws. Er is weer een nieuwe ronde waar ze heel veel geld op kunnen halen. Want de nieuwe cyclus van de uitzendrechten die staat op het punt om te beginnen.
2: Ja, inderdaad, wat je zegt, dat de Champions League de melkkoe is van de UEFA. Dat is algemeen bekend. UEFA mag er erg blij mee zijn, met de recente wedstrijden natuurlijk. Die geven toch weer een extra impuls en reclame voor het neusje van de zalm in het Europese voetbal. Dus het had eigenlijk niet op een beter moment kunnen komen dat ze in de onderhandelingsronde zitten met zenders wereldwijd van de Champions League. Er is nu een overal doel van de UEFA om in de nieuwe cyclus, die vanaf 2027 ingaat, per jaar 5 miljard euro op te gaan halen. Opvallend, maar niet verrassend, eigenlijk is de constatering dat ook veel streamingdiensten nu tekenen voor de exclusieve rechten in verschillende landen. Kanaal Plus, Disney Plus, DAZN, Paramount, ESPN, ze hebben allemaal al getekend voor een aantal landen of één land. Dus dat is al helemaal een verandering van de partnerships die de UEFA sluit. In Europa zelf zou UEFA al 19 deals hebben ter waarde van 775 miljoen euro per jaar. Hetgeen maar liefst een 40% stijging is ten opzichte van de vorige cyclus. Een cyclus overigens van de UEFA is voor 4 jaar. Dus ze leggen zich nu vast voor de komende 4 jaar vanaf 2027. Dan nog opmerkelijk nieuws. UEFA is van plan ook een eigen streamingdienst te gaan introduceren. Nou, dat is een logische intentie. Of het gaat werken, dat moet natuurlijk altijd nog maar blijken. Maar ze zien dat er zoveel geld gaat binnenkomen en dat die streamingdiensten allemaal in de rij staan. Waarom zou je dan niet proberen een eigen streamingdienst te proberen? Zij willen dat al gaan doen vanaf 2027. Wat ze dan gaan doen met de intussen getekende contracten voor de nieuwe cyclus, ja, dat is voor mij een raadsel. Maar daar vinden ze dan wel weer een uitleg voor. Dus ze zullen ongetwijfeld de clausule misschien in de contracten hebben staan dat ze op elk moment kunnen uitstappen als ze zelf het gaan doen. Ten slotte, UEFA is ook bezig met nieuwe sponsordeals. Dat gaat natuurlijk altijd wel vrij goed samen. Pepsi is voornemens te verlengen. En Anheuser-Busch, die grote inbev-brouwerij, die vervangt Heineken, zoals we weten. En dat gaat over een verschil van ruim 100 miljoen per jaar. En Nike zou aan boord komen volgens de geruchten om Adidas te vervangen. Nou, wat is dan mooier, Robert, dan dat de finale van de aanstaande Champions League is een Nike-Adidas-confrontatie. Want Paris Saint-Germain speelt in Nike en Arsenal speelt in Adidas.
1: Nu wil ik even terugkomen eigenlijk op die streamingdienst. Maar wordt dat dan iets wat naast UEFA TV komt te bestaan? Of wordt het eigenlijk een soort van verlengde van?
2: Ja, dat is nog niet bekend, maar ik denk dat de contracten met de streamingdienst, dat is een beetje gebaseerd op het verleden en op ervaring die ik daarmee heb, is dat de streamingdiensten de eerste keuze krijgen van een wedstrijd live te doen. En dat voor de andere wedstrijden nog eens extra contracten worden gemaakt. Dat zou mij niet verbazen als dat de insteek is.
1: Ja, ik ben trouwens ook wel benieuwd wat Ziggo dan gaat neertellen voor die nieuwe cyclus. Als de UEFA voornemens is om alle prijskaartjes maar eens even omhoog te gooien.
2: Ja, en Ziggo die wil natuurlijk die rechten behouden. Ondanks het feit dat de Nederlandse clubs niet al te ver zullen komen. Ik kan me voorstellen dat een Netflix bijvoorbeeld ook op het vinkentouw zit voor Nederland.
1: Nou, nee, dat is dus nog even afwachten. We gaan van de UEFA naar de FIFA. Want we hebben vorige week het 75ste FIFA-congres gehad. Gianni Infantino, die dan maar natuurlijk weer de hoofdrol, zoals we dat van hem gewend zijn. Zo had hij zich weer natuurlijk kandidaat gesteld voor de volgende verkiezingen. Maar hij dacht ook, laat ik een soort vredestichting zijn tussen Israël en Palestina. Maar dat backfired een beetje.
2: Ja, de man overschat zichzelf op een enorme wijze. Dat hebben we ook gezien in de relatie met Donald Trump in Amerika. Hij heeft zich in Bangkok tijdens dat FIFA-congres weer eens van zijn ware kant laten zien. De man die zichzelf een soort wereldleider voelt en kinderhuis beweert te zijn bij de groten der aarde. Hij heeft zich dus inderdaad, wat je zegt, opgeworpen als een vredestichter. Heeft hij al eerder gedaan trouwens, een keer in Egypte, waar hij bij de onderhandelingen zou zijn geweest tussen Hamas en Israël. Maar nu vond hij dat hij maar even de mensen van Israël en de mensen van Palestina bij elkaar moest brengen. Nou, in een toespraak voor het congres, voordat hij zichzelf voor de vierde keer kandidaat stelde voor het volgende 4 jaar, die vanaf 2027 ingaan, volstrekt voorbijgaand aan de in de FIFA-statuten vastgelegde maximale termijn van 3 keer 4 jaar. Dus dat negeert hij volkomen en hij stelt zichzelf zonder enige uitleg weer kandidaat. Maar goed, in die toespraak nodigde hij de voorzitters van de voetbalbonden van Israël en Palestina uit op het podium. Kennelijk in de vaste veronderstelling dat hij wel eventjes beide heren elkaar de hand kon laten schudden. En dat er vrede zou ontstaan tussen Palestina en Israël. Nou, hoe kan je jezelf overschatten? Beide heren overigens weigerden, kwamen wel op het podium. Maar er ontstond een verhitte discussie tussen Infantino met beide heren. En met name met de heer Rajoub, dat is de voorzitter van de Palestijnse Voetbalbond. Die discussie liep zo ver op dat de door FIFA geregistreerde beelden, dat doen ze zelf, om te voorkomen dat er verkeerde beelden de wereld overgaan. Die beelden werden op een gegeven moment bevroren, zodat deze niet de wereld zouden overgaan. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen met telefoontjes in de zaal, en die hebben dat wel gefilmd, en die beelden die stonden op social. Infantino werd dus min of meer gedwongen een einde aan deze poppenkast te maken door de wens uit te spreken dat beide landen zouden inschrijven voor een onder 15 jaar toernooi waaraan, naar zijn zeggen, alle 211 bij FIFA aangesloten landen zouden meedoen. Nou ja, vervolgens omhelsde hij beide heren, die vervolgens het podium verlieten zonder elkaar ook maar een blik waardig te gunnen. Nou ja, intussen heeft diezelfde Infantino, zoals alles er nu voor staat, al meer dan de helft van alle stemmen binnen voor de verlenging van zijn voorzitterschap. Geen vragen gesteld over 3 keer 4 periodes of 4 keer 4 periodes. De Afrikaanse landen, de Zuid-Amerikaanse landen en de Aziatische landen maken samen 111 stemmen van de 211, dus dat is meer dan de helft. Die zou hij al hebben ingepalmd. Ja, dan nog even over FIFA gesproken. Natuurlijk kijken we allemaal uit naar het WK dat de komende zomer plaatsvindt in Amerika, Canada en Mexico. Twee opmerkelijke zaken. Allereerst, er is nog geen enkele van de 104 wedstrijden uitverkocht. Dus ook de finale niet. Nou, FIFA kwam in januari dit jaar met een persbericht dat er meer dan 500 miljoen aanvragen waren voor WK-tickets. Dan zou je denken dat er al veel zou zijn uitverkocht. Zoals in voorgaande WK's het geval is. Maar het is dus even anders. Ten tweede, FIFA heeft nog geen uitzenddeal met India, nog met China. En dat zijn toch niet twee onbelangrijke markten en partijen. En zo kort voor het toernooi. Dus dat zegt wel wat. Dus Infantino die zou eens een beetje moeten indammen met al zijn uitingen. Maar dat lijkt me een zinloze voorspelling of zinloos advies. Want daar luistert hij toch niet naar.
1: Nou, dat is bij elkaar trouwens wel even goed voor ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Hè? Dus het is een aanzienlijk deal als je een aanzienlijk ding als je geen deal hebt met India en China qua uitzendrechten.
2: Ja, dus, en dat zijn bovendien landen waar het voetbal nog heel erg kan groeien. Dus dat zou een soort prioriteit moeten zijn van FIFA. Maar goed.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de BV Sport.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
3: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.